0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Die konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6:00. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar... weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan, maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De 2 inzittenden raakten gewond. 1 van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht daarom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer. Het is droog met hier en daar kans op mist. Minimaal rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de

0: Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in de Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, met hier en daar kans op mist, minimaal rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Show.
1: Groot nieuws. Jurjen ten Brinke.

Goedemorgen, het is zondag 27 september, kort na 6 uur. Van harte welkom bij Groot Nieuws. Ja, er gaat een mooie ochtend worden met fijne muziek. Ik hoop dat het je gaat bemoedigen. Ik hoor hier regelmatig van mensen in de NPO Luister-app of waar dan ook, op een feestje of op in een kerkdienst, dat sommige luisteraars 's morgens de wekker al zetten vanaf 6 uur om erbij te zijn vanaf dat moment. En anderen die worden nu gaandeweg wakker omdat Groot Nieuws hun wekker is. En nog weer anderen die gaan natuurlijk straks aanhaken. Nou, ik zeg, het wordt een mooie ochtend, maar het wordt ook een hele mooie dag. Want het weerbericht wat je zojuist kon horen, dat vertelt over een heerlijk zonnetje wat gaat schijnen. En temperaturen die doen denken aan een fijne nazomer. Dat geldt voor de hele week, begreep ik. Nou, wat wil je nog meer? Voor alle luisteraars, of je nu al helemaal wakker bent of nog maar een beetje, we starten met Safe Haven vanmorgen door Hillary Scott en The Scott Family. Lijkt me een prachtig mooi begin. Direct gevolgd door God is Standing By van Al Green. Daar gaan we.

0: Dat is toch wel mooi. Moya Brennan hoorde je zingen met het lied You Are Beautiful. Wat wil je nou nog meer, zou ik willen zeggen, op de vroege zondagochtend? Ik zou eigenlijk ook wel willen zeggen, dat is een beetje awkward natuurlijk, maar You Are Beautiful. Geloof je het een beetje? En nu je misschien vanochtend vroeg uit je bed stapt, kun je dat nog niet helemaal, maar werkelijk, een van de belangrijke dingen in het leven is dat we elkaar mogen vertellen dat we gemaakt zijn naar Gods beeld en dat je er mag zijn met je gaven, met je talenten, met je kracht en ook nog eens met je zwaktes. Nou, buiten is het nog hartstikke donker. Beloofd, ik houd je op de hoogte als de zon gaat opkomen hier in Hilversum en dan wellicht ook bij jou in de buurt. Hoewel, dat vind ik altijd wel leuk als je dan op vakantie gaat naar het oosten van Europa. Ik was daar zelf afgelopen zomer in Tsjechië. Dan is het dus echt zo dat het 's morgens wat eerder licht is, vanzelfsprekend, omdat de zon eerder opkomt in het oosten. En we wel in dezelfde tijdzone zitten. Dus ja, als je daar ergens bij Eibergen in de buurt woont of Enschede, dan is het natuurlijk iets eerder licht dan hier in Hilversum of dan in Amsterdam. We gaan terug naar het begin van de Bijbel, waar God Adam en Eva maakte. Ze leefden in harmonie met hun schepper, maar het ging nogal mis. De slang verleidde hen en omdat ze graag kennis wilden hebben van goed en kwaad, aten ze vervolgens van de boom die ze juist moesten negeren. Direct zagen ze de gevolgen. Ze realiseerden zich dat ze naakt waren. Ze schaamden zich en verstopten zich in de tuin en God sprak toen de legendarische woorden: Adam, waar ben je? Storyteller en singer-songwriter Don Francisco, die werkelijk over elk Bijbelgedeelte een lied kan maken, hij neemt ons mee.
1: Unashamed and naked in a garden

Ja, als je bewust bent van wat er fout is gegaan, van wat zonde is, doel missen, dan mag je met de Karens ook blijven zeggen, Lord, stay with me. Wat een mooi begin van de zondag. Ik hoop dat je rustig aan het wakker worden bent. Het is nog donker buiten. Maar stel dat je al onderweg bent, een wandeling gaat maken of wellicht zelfs naar je werk gaat, stuur me dan vooral een berichtje in de NPO Luister-app. Ik bel je graag even op om te horen wat je op deze dag gaat doen. Zondag, voor veel mensen een dag om rust te nemen, om zich op God, zichzelf, op anderen te richten, om liefde te vieren, zou je kunnen zeggen. Om gezinstijd te hebben of wat moois te doen met je vrienden. Om extra aandacht te besteden aan wie God is. Dus liefde naar boven, naar opzij, naar jezelf. Ik hoop dat het volgende lied van Brenton Braun, All For You, je een beetje bij die bezinning gaat helpen.

Ja, dat was onze eerste Nederlandse plaat vanmorgen, Levenslied. Je hoorde Janine Beens en Rebecca Steenbergen dat zingen. En Anna die schrijft dat een ontroerend mooi lied. De volgende plaat die we horen heet I Don't Belong, geschreven door Gloria Gaynor. En het gaat over het thema vreemdelingschap. Dat je ondanks mooie en goede dingen die gebeuren, ook voelt dat deze aarde niet je eindbestemming is.

All I Am was dat, door Andy Flanagan. Geschreven in 2004. En het raakt me omdat het zo gaat over het besef dat al het goede bij God vandaan komt, maar ook dat je graag wilt teruggeven aan hem en aan de mensen om je heen. En als ik dan naar het nieuws van de afgelopen week kijk, met alle stoerdoenerij op het wereldtoneel, daar bij de grote vergadering van de Verenigde Naties in New York, dan staat dat voor mij best wel een beetje in contrast, of zelfs in schril contrast, met wat het lied zojuist zei. Het is tijd voor een hoopvol lied, en omdat het van de week bij de top van de Verenigde Naties over zoveel verschillende landen ging, draaien we Hope of the Nations. Het wordt gezongen door Brian Doerksen.

0: Ja, na het mooie geweld van Brian Doerksen, Hope of the Nations, was dit dan in alle rust Breathe on Me, gezongen door Christine Dente. Ja, we gaan er eventjes tussenuit, want het is alweer 6:55. Dus het nieuws wordt zometeen om 7:00 aan je voorgelezen. Natuurlijk is er zometeen een heel tweede uur groot nieuws, met daarin met name hedendaagse Nederlandstalige christelijke muziek. Ik hoop dat je bij ons blijft, dat je even een kop koffie of een ontbijtje kunt pakken. Het is nog donker, maar het volgende uur gaat het licht doorbreken. Dus wat mij betreft, lekker blijven luisteren. Graag tot zometeen.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
18: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
19: Allsafe geeft ruimte.
20: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
19: Ja.
20: En nu?
19: Door mijn namen kopen.
20: Voor je bedrijf?
19: Ja.
20: Welk bedrijf?
19: Ja, dat weet ik nog niet.
20: Welke domeinen dan?
0: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
20: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
0: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
21: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
22: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
23: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
24: 7 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De politie of de piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk...

0: Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug was verzwakt en daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is nu verlaagd naar 70 km per uur. En vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel het er precies zijn, is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar wat mist. In de loop van de dag geregeld zon bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Groot nieuws. Jurjen ten Brinker.

The Crab Family, My King is Known by Love. Welkom bij het tweede uur van Groot Nieuws. Je mag natuurlijk jouw ervaring bij het luisteren vertellen. Ik hoor het graag van je. In ieder geval zit Ietje in de bus naar Oostenrijk samen met haar man, zus en haar partner. Wat leuk dat jullie daar naartoe gaan. Zell am Zieler. Ik hoop dat je een fijne en een goede tijd hebt. Anderen die zijn rustig aan het opstarten of maken zich klaar om naar de kerk te gaan. Dat is in ieder geval wat Margreet zegt. Tot 8 uur kan ik luisteren, want daarna moet ik oefenen met de muziekgroep. En Rob die zegt 100 kilometer toertocht, start en finish in Veghel. We gaan dat vandaag doen. Fietsen met elkaar. Nou, dat moet vast goed komen dan. Martien die schrijft dat de kerken in Ketel vandaag met een grote groep mensen gaan zingen. In een ecumenische dienst. Al ruim 40 jaar traditie, zegt hij. En dat gaat vandaag weer plaatsvinden. Zo zie je maar, de zondag voor iedereen verschillend. Maar vaak wel een dag waarin je of met God kerk bezig bent of aan het ontspannen. Wij gaan in ieder geval nog een paar uurtjes heerlijke muziek luisteren. En misschien zing je wel mee. Dat zal wellicht in het derde uur zijn. Maar misschien ook wel dit tweede uur bij liedjes die je kent. Pearl Josephson bijvoorbeeld, daar gaan we naar luisteren. Het lied dat ze zingt heet U Zegt. En het gaat dus over dat wat God te vertellen heeft. Nou, ik zou zeggen, op zondagochtend, luister daar maar naar.

We onderbreken deze uitzending vanwege een spookrijder. Rijd je op de A31 Leeuwarden-Afsluitdijk, dan kom je tussen Harlingenhavens en Kimswert een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A31 Leeuwarden richting de Afsluitdijk, dan kom je tussen Harlingenhavens en Kimswert een spookrijder tegen.

Met dit lied van Marcel Tsimer klinkt ook precies hoe het in je geloofsleven kan gaan. Net nog zo overtuigd door wat God zegt en daarna denken, hoe lang nog, Heer? Ja, dat is precies wat dit lied wil zeggen. Dankjewel, beste luisteraar, dat je dit wilde appen en dat je deze eerlijke beschouwing op dit lied van zojuist laat horen. Want dat is wat je hoorde. Marcel en Lydia Tsimer, een lied gebaseerd op Psalm 130... Hoe lang, o Heer? We gaan luisteren naar Gerald Troost. Die zingt Tot aan die dag. Ja, dat past daar dan wel precies bij. Hè? Hoe lang nog, Heer? En dan vervolgens Tot aan die dag. Een lied wat gaat over nu, over onze verantwoordelijkheid en mogelijkheden om te leven vanuit een verlangen richting de dag die komt. Gods dag. Aan het eind van deze wereld. De zon komt op. Je gaat het meemaken.

Ja, soms is het ook gewoon nodig, toch? Om stil te zijn in plaats van te praten, te redeneren. En ja, natuurlijk, dat zeg ik zeker ook tegen mezelf. In de stilte hoorde je Marjolein Keizer zingen. In de stilte, daar kan het gebeuren. Nou, inmiddels is de zon opgekomen. Het is al een beetje heijig, een beetje wolken. Waardoor het niet een stralende oranje bal is. Maar hier kijken we in ieder geval vanuit de studio aan tegen een... zalmkleurige lucht. En ik hoop dat het voor jou ook geldt dat je zin hebt in deze zondag die er mooi uit gaat zien. We gaan naar Lars Scherven. Hij zingt het lied en dat past wel bij die hemel... Kleur. Waar?

0: Mooie opname hoor van dit lied Ik weet in wie ik geloofd heb. Je hoorde Joke Buijs, een zangeres die oude liederen soms een heel nieuwe vibe kan geven. Theo van Laar dan. Hij werkt lange tijd bij Royal Mission als trainer om jeugd, om muziek en kerkleiders skills bij te brengen. Maar hij leidt ook vaak genoeg de muziek in de grote kerk Mozaïek. En het lied dat we van hem horen, dat heet Take Me Home. Breng me thuis.
1: Sometimes life feels like a river that is dried. Or all you see are dark clouds in the sky. You've lost the joy of a child who is free.

0: Dit is Vraag het Jurjen.
1: Zo is dat. Het is tijd voor een stukje uit de podcast die afgelopen vrijdag uitkwam. Naar aanleiding van een vraag die ik binnenkreeg. Wel een mooie vraag, vond ik. In de Bijbel schreef iemand, staat een intrigerende tekst. Prediker 1 vers 18. Dat Bijbelboek Prediker, geschreven door Salomo. Daar staat, wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart. Wat betekent die tekst? Nou ja, dat vond ik als dominee natuurlijk alleen maar een hele leuke vraag. Even een keertje iets minder, laten we zeggen, gericht op omstandigheden van het leven. Maar gewoon de uitleg van een tekst uit de Bijbel. Maar ik zal wel proberen hem zo concreet mogelijk te maken natuurlijk. Ik moest direct denken aan het bezoek van een Oegandese vriend vorige maand bij ons in Amsterdam. Hij was gekomen vanwege de bruiloft van mijn dochter en hij bleef nog een week langer om bij Nederlandse boeren kennis op te doen voor zijn boerenbedrijf in Oeganda. Dat was super inspirerend, maar het was ook wel een flinke klus, want er waren allerlei toepassingen in het boerenleven die hij zich niet kan veroorloven en waarvan je zou kunnen denken, helpt dit hem nu eigenlijk echt? Immers, zijn bedrijfje is veel afhankelijker dan een gemiddeld Nederlands bedrijf van het klimaat. Regent het of niet? Je kunt proberen je melkproductie van je koeien op te krikken, maar als je te maken hebt met te weinig voer, omdat de mais verdroogt op het land, als er niet zozeer geld is om dat allemaal te importeren, ja, dan heeft een, laten we zeggen, melkmachine ook niet zoveel zin. En trouwens, hij helpt allerlei jongelui, weeskinderen die nu op zijn bedrijf werken. Dus waarom zou je überhaupt een machine neerzetten als dat betekent dat die jongeren dan niet meer kunnen werken? Dus wijsheid laten toenemen, wetenschap vermeerderen, het allemaal efficiënter maken. Maakt dat nou eigenlijk ook beter in zo'n situatie in Oeganda? Als ik wat verder terug ga in de tijd, dan moet ik denken aan een ervaring die mijn leven heel erg gestempeld heeft. Eerlijk gezegd was het een van de heftigste dingen die ik heb meegemaakt. Ik was op stage in Papua in Indonesië en maakte daar een heftige aardbeving mee. Meer dan 6 op de schaal van Richter. Het is absoluut het meest scary ding dat ik in mijn leven heb ervaren. Het was in de tijd voor de smartphones. Dus sowieso moesten we altijd 's morgens om 9:00 voor de radio komen. Had je zo'n radiootje die dan je verbinding maakte met de grote stad en met de verschillende dorpjes, de posten in het binnenland. En als er bijvoorbeeld iets was in Nederland met het thuisfront, dan kreeg je dat ook op die manier te horen. Dus na die aardbeving in de late avond, de volgende ochtend, iedereen voor de radio op al die verschillende plekken in die provincie. En toen bleek dat er heel veel hutten ingestort waren. Er waren ook heel veel tuinen naar beneden gekomen in het berggebied. Dus ja, die waren echt verwoest. Maar er was maar 1 zwaar gewonde mevrouw. Dat was iemand die had een wokpan op haar voorhoofd gekregen. Die hing aan de zijkant in haar hut. Ja, en dat had een diepe snee opgeleverd. En zij was verpleegd. En voor de rest waren er dus honderden mensen die geen huisje meer hadden, want hun hut was ingestort. Maar er waren geen doden en verder geen zwaar gewonden. En ik deed daar mijn stage ontwikkelingswerk voor mijn studie tropisch landgebruik. Dus het was eigenlijk een heel confronterend moment. Want ik weet nog dat ik dacht, wat doe ik hier eigenlijk? Ik kom hier ontwikkeling brengen, maar wat betekent dat dan? Dat mensen straks allemaal in een stenen huis wonen met een betonnen plaat daarboven naar een mooie tweede verdieping. Maar als er dan een aardbeving komt, dan zijn er heel veel slachtoffers straks. Dus dat is een hele praktische toepassing van als je kennis vermeerdert, als je wetenschap vermeerdert, als je kiest voor een comfortabeler leven zelfs. Ja, dan is dat aan de ene kant iets wat heel mooi is. Aan de andere kant moet je dan ook niet gek opkijken dat het meer ellende veroorzaakt. Nog een heel simpel voorbeeld. We schrikken allemaal volgens mij als er een vliegtuig neerstort. Omdat dat, als dat gebeurt, vaak ook heel veel slachtoffers oplevert. Ja, als je een boertje bent ergens in het zuiden van Pakistan of ergens in Congo leeft en je kunt je niet veroorloven om in een vliegtuig te vliegen, maar je doet gewoon je werk en je hebt gewoon je boerderijtje en heb je andere issues, maar dan word je niet geconfronteerd met die grote vliegtuigongelukken. Wie wetenschap vermeerdert, wie kennis doet toenemen, laat ook de mogelijke gevolgen toenemen en het verdriet. Dat is dus eigenlijk wat Salomo zegt in die tekst in Prediker. Duizenden jaren geleden schreef hij het op. En nu, in onze moderne 21ste eeuw, zijn ze volgens mij helemaal waar geworden. Met één klik hebben we data van over de hele wereld binnen handbereik. Informatiewetenschappers die schatten dat de gemiddelde mens vandaag de dag, schrik niet, 74 gigabyte aan media en data te verwerken krijgt op één dag. Hè? En nou ja, wat is dat nou precies? Als je nu zit te luisteren, denk ik, ja, wat kan ik me helemaal niks meer voorstellen. 74 gigabyte, nou, dat is dan ook weer een beetje populair gemaakt met een andere berekening. En dat is dat we vandaag de dag op één dag hier in het Westen meer informatie te verwerken hebben dan iemand in de 15e eeuw, dat is voor de boekdrukkunst, in zijn hele leven te horen, te zien of te lezen kreeg. Dus op één dag komt er meer binnen dan dat mensen 600 jaar geleden in hun hele leven binnenkregen. Wij leven in een informatiemaatschappij. En de vraag is, heeft al die kennis ons gelukkiger gemaakt? Of heeft het juist onze last verzwaard? Hoeveel mensen zijn er wel niet mentaal in een burn-out beland? Of dealen met depressie, met hooggevoeligheid, met te veel prikkels, met een overkill aan informatie? Anders gezegd, we zijn er gewoon helemaal niet voor gemaakt om dit allemaal te moeten verwerken. En we moeten dus ook op een bepaalde manier invulling zien te vinden in ons leven om te gaan met die hoeveelheid informatie en prikkels die dankzij de techniek tot ons komen. Een paar minuten na een aardbeving of een aanslag, dan kunnen we het op onze socials terugzien. Maar dat betekent ook dus dat de hoeveelheid verdriet die naar ons toekomt letterlijk toeneemt. En dat we daar allemaal wat van, ja, nou ja, moeten vinden. Of in ieder geval mee hebben te dealen. Nou, er valt heel veel te zeggen over zo'n tekst. En laat helder zijn, ik ben super blij met het feit dat we bijvoorbeeld in ziekenhuizen heel veel kunnen. Dat mensen gelukkiger oud kunnen worden. In de podcast bel ik ook met een arts, Adi Hoek van Koten. Zij heeft veel nagedacht, ook over allerlei ethische principes. En zij legt uit in de podcast, ja, wat het nou eigenlijk betekent dat we ouder mogen worden. Maar ook dat zij in de medische wereld dus regelmatig het gesprek moet voeren met families na een ernstig auto-ongeluk. Of als iemand al langere tijd in coma, in slaap is. Ja, hoe lang gaan we nog door met een behandeling? Het is een hele moeilijke afweging. Want niemand wil verantwoordelijk zijn voor het sterven van vader of moeder. En tegelijk, ja, heel plat gezegd, in Afrika zou iemand al lang gestorven zijn. En hier, met onze toegenomen wetenschap en welvaart, kunnen we mensen dus heel lang in leven houden. Maar komen we vervolgens ook voor best wel grote vragen te staan. Namelijk, ja, wat is dan het moment dat we stoppen met een behandeling? Nou, daarover veel meer in die podcast en in het volgende uur van Groot Nieuws ga ik natuurlijk nog een stukje met je lezen uit de Bijbel, zodat we ook het woord van God wat licht laten schijnen over deze vraag en dit gedeelte uit het Oude Testament. We gaan luisteren naar Sharon Kipps en Miranda de Vlieger. Zij zingen een oude bekende voor ons, Genade, zo oneindig groot.

0: je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
0: Nu bij Dirk, Vivera. Diverse varianten, 1,69. Plantaardig voordeel.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel!
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1.800 subsidie. Dewarmte.nl.
16: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
17: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
18: Interessant. Wat verdien jij dan?
17: Zo open bedoelen ze vast niet.
19: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
20: Wintersport. Vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
19: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
21: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
22: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
21: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
0: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
23: 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van asielzoekers van Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand een brandbare vloeistof op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400.

0: brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou eigenlijk tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is nu verlaagd naar 70 km per uur. En het vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika. Maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam en ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Groot nieuws. Jurjen ten Brinker.

In aanloop naar de Nederlands Zingdag aanstaande zaterdag in Barneveld, waarin we met 3.500 mensen samen zijn om heel erg veel samen te gaan zingen. En heel erg veel, dat meen ik ook echt, want ja, ik mag daar natuurlijk spreken en wat liederen aan elkaar praten, maar volgens mij komen we richting de 50 liederen die we gaan zingen met elkaar. Dus dat is niet niks. Als je er ook bij gaat zijn en het leuk vindt om vast je verwachtingen eventjes op de NPO Luister-app naar me te schrijven, doe dat vooral. Wie weet kunnen we ze nog meenemen in de richting van die dag. Het komende uur luisteren we opnieuw naar een fragment van de podcast Vraag het Jurien. De Bijbel gaat open. Natuurlijk dus veel mooie liederen en een gebed rond de klok van 9:15. Het is tijd voor een psalm. Dit keer de 105e. Drie versen. Vers 1, vers 3 en vers 24. En er zit een goede organist achter dat orgel. Je hoort mannenkoor Jedutun. En ik zou zeggen, zing thuis lekker mee.

Laat me in u blijven groeien en bloeien. Dat lied, dat hoorden we zojuist in een samenzangversie. En het is vanzelfsprekend een gebed in de richting van onze God. Welkom bij het derde uur van Groot Nieuws. Een uur waarin koor en samenzang centraal staat.

Dat was het Psalm Project met uiteraard ook een psalm. De 72ste was het met als titel een gebed voor de koning. We gaan naar Omnia Cum Deo, een gemengde zangvereniging die ook een bekend lied voor ons zingt. Tenminste, mensen die wat langer meegaan in de koor- en samenzangtraditie, die weten er wel van. De titel is O Jezus, hoe vertrouwd en goed.

0: We hebben iemand aan de telefoon. Een collega van de EO, Jan-Willem de Bok. Het leek me goed om hem even te bellen. Want deze maand is de EO Metterdata-uitzending die je op televisie kunt volgen. En die ook, als het langskomt aan het eind van het negen uur... is bestemd voor Namibië en kinderen die daar opgroeien in gebroken gezinnen. Goedemorgen, Jan-Willem.
1: Goedemorgen.
0: Ben je er geweest?
1: Ja, zeker. Ja, het is wel een tijdje geleden, dus ik moet eventjes graven in mijn geheugen. Maar ik heb wel wat dingen meegemaakt.
0: Ja. Vertel eens, wat is dat voor land, Namibië?
1: Nou, daar zat nog best een complexe geschiedenis aan vast. Dus ook wat er allemaal in Zuid-Afrika is gebeurd, dat heeft te maken ook weer met Namibië. Dus de persoon die mij begeleidde, die kon daar wel een paar dingen van vertellen. Ik was bij een stam, die had te maken gehad met een soort burgeroorlog. Het is een heel ingewikkeld historisch verhaal. Maar die waren een beetje tussen wal en schip gekomen. En ik heb daar opnames gemaakt met deze mensen. En ik heb ook opnames gemaakt met een fantastische Nederlandse vrouw die daar werkt en daar kinderen helpt in moeilijke omstandigheden.
0: Ja, als ik naar de website van EO met de Daad ga, gewoon Google op EO met de Daad, dan zie ik op de homepage een foto van een mevrouw. Dat is vast dan die Nederlandse mevrouw waar jij het over hebt.
1: Ja.
0: Met een kind in haar armen, zou ik bijna willen zeggen. Gelukkig lachen ze allebei, maar er was genoeg om ook verdrietig te zijn in Namibië.
1: Zij werkt voor Lighthouse Ministries. Zij is daar vanuit Nederland naartoe gegaan. Is getrouwd met een man die daar woonde. En ze kwam kinderen tegen die gewoon echt op straat leefden. Of door hun ouders compleet werden verwaarloosd. Dat heb ik ook gezien. En dat is wel heel indrukwekkend als je zo'n meisje spreekt van 9 of 10... Die beschrijft hoe haar vader al is overleden en haar moeder zich compleet bedrinkt, of hoe heet het, bezat, om het zo te zeggen.
0: Mm-hmm.
1: En dat zo'n meisje zegt van ik wil uit het leven stappen. En dan moet je wel even slikken. Dan hoor je de vertaling dat zo uitleggen. En dan check je het nog één keertje van begrijp ik het goed? Zeg je dat dit kind van 10 uit het leven wilde stappen. En dat hoor je dan. Mm. En dat is dan ook werkelijk aan de hand. Maar ze is dan gelukkig goed terechtgekomen.
0: Mm. Het gaat om een boel kinderen. Lees ik op de site van Metterdaad. Die opgroeien in dus gebroken gezinnen. Jij vertelt iets over de historie. Gelinkt ook aan de apartheidscultuur in Zuid-Afrika.
1: Ja.
0: Inmiddels racisme, verslaving, werkloosheid die een belangrijk deel van de dagelijkse realiteit zijn daar. Overleven in plaats van leven. Wat is het hoopvolle nieuws van dit Metterdaad project? Dus Lighthouse Ministry, wat daar plaatsvindt, Jan-Willem?
1: De liefde. Dat is zo fantastisch hoe liefde. Deze vrouw is een moeder voor tientallen of honderden kinderen. Op een bepaalde manier. Natuurlijk ben je nooit al je aandacht geven zoals je eigen moeder dat kan, 24 uur per dag. Maar het is wel heel bijzonder om te zien hoe die kinderen zich toch thuis voelen. En liefde ontvangen. En dat is wat ik zag. Je ziet het dan ook heel praktisch uitgewerkt in schoolbegeleiding die ze krijgen, maar ook naschoolse activiteiten is heel veel spelen bij Lighthouse Ministry. Dat is voor een kind een enorme mogelijkheid om gewoon kind te kunnen zijn. En dan ook gewoon heel simpel de hugs, het vertrouwen. De hugs, ik bedoel de knuffels, hè, voor de mensen die Engels woord niet begrepen. En bij iemand gewoon een troostende plek te kunnen vinden. En een arm om je schouder. En te weten van ik hoef niet bang te zijn. Er is iemand die van me houdt en wel aan me denkt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja, dat is mijn antwoord, ja.
0: Liefde en veiligheid voor kwetsbare kinderen in Namibië. Dat is het metadaatproject van deze maand. Ja. Ten slotte, jullie hebben op de metadaat-site ook een rubriek achter de schermen. En daar sta je dan toch met een uitdagend hoofd op, terwijl je een bord leeg eet met je handen.
1: Dat ja. Ja, dat was een geinig moment. Ik heb daar een grapje gemaakt met de bewoners. Ze hebben een hele aparte taal. Dat was weer bij een andere stam. En dat is dan met een klak in je tong zo. En dus toen vroeg ze mij op een bepaald moment, want ze zaten me allemaal woorden te leren die ik niet kende. En toen zei ik tegen hoe ons eten heette. En toen maakte ik een onmogelijke klank. Het was een soort van, ik weet niet meer, hutspot of zo. Toen zei ik, in ons land heet dat Mwagunga, Mwagunga. Weet je, het was niet zo respectvol. Misschien, maar in de grap was, in dat moment was het heel grappig. En die mensen keken me aan en die schoten toen heel hard in de lach. We hadden met elkaar wel een goede tijd, ja.
0: Nou, dat is belangrijk toch? Als liefde en veiligheid er mogen zijn, dan moet er ook gelachen kunnen worden. Dankjewel Jan Willem, dat ik je vanmorgen mocht bellen. En iedereen die er meer over wil leren en lezen, ga even naar de site van EO Metterdaad. We gaan luisteren naar Door uw genade, Vader, mag ik hier binnen gaan? Een bekend lied, gezongen door een zanggroep, samen met het combo wat erbij hoort. Zing maar mee.

0: Dit is Vraag het Jurjen.
1: Ja, in het tweede uur van Groot Nieuws kwam het al even langs. De vraag die naar me toe was gekomen is een eigenlijk eenvoudige, maar wel een hele mooie vraag. Prediker 1 vers 18, een tekst uit de Bijbel, daar staat: wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart. Wat betekent die tekst? Nou, als je dat helemaal wil horen, ga dan ergens in je podcast-app of op een website naar Vraag het Jurjen. Dan kun je de hele aflevering luisteren, inclusief een gesprekje met een arts, Ali Hoek van Koten, die vertelt wat de meerdere mogelijkheden in de medische wereld eigenlijk betekenen voor de toename in ethische keuzes en de zwaarte daarvan, omdat we zoveel kunnen tegenwoordig. Ik wil nog een paar dingen zeggen. In het Engels staat er een spreekwoord: ignorance is bliss. Onwetendheid is een zegen. Jonge kinderen die hebben vaak een pure vorm van onbezorgdheid. Immers, een kind maakt zich geen zorgen over geopolitieke spanningen, klimaatverandering, economische inflatie, sterfelijkheid van mensen. Hun wereld is klein, tastbaar, veilig. Maar als we opgroeien en onze wetenschap of kennis over de wereld vermeerdert, dan is er geen onschuld meer. Je ontdekt dat die wereld complex is, onrechtvaardig, dat er veel lijden is, dingen die je echt niet begrijpt. Dus hoe groter je horizon wordt, hoe verdrietiger de wereld eruit ziet. Los van ook al het goede dat een blik buiten je eigen bubbel je natuurlijk oplevert. Je kunt de kennis die je hebt nu eenmaal niet meer ongedaan maken. Anders gezegd, als je de werkelijkheid ziet, dan moet je de last ervan dragen. En precies daarom roept Jezus ons volgens mij op om te worden als een kind. Dat doet hij in Matteüs hoofdstuk 18. Luister maar. Jezus riep een kind bij zich, zet het in het midden neer en zei: ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je in het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. We hebben, als het gaat om geloof en vertrouwen, een haast kinderlijke naïviteit nodig, naast het grondig bestuderen van de Bijbel en ook wel het vermeerderen van kennis en genade, want daar roept de Bijbel ook toe op. Het is niet de bedoeling dat je altijd maar een baby in geloof blijft of nooit volwassen wordt in het echte leven. Maar het is wel cruciaal om te beseffen dat dit ook tot bijkomstige effecten leidt. Namelijk die doorbraken op wetenschappelijk niveau. Dat ook maar zo allerlei nieuwe vragen en angsten oproept. Kijk maar vandaag de dag naar de hele discussie in de defensieindustrie en drones. Ik las van de week een interview met Dirk Boswijk, de staatssecretaris van Defensie, die vertelde dat hij in de Oekraïne had gezien wat daar allemaal aan nieuwe technologie gebeurt, en ook hoe hij met een knoop in zijn maag naar huis ging. Omdat mensen op de schermen doelwitten, rode poppetjes werden, rode pionnetjes werden, waar kogels op afgevuurd werden. Door AI, de computer. En natuurlijk, er zat nog een mens achter die dingen bestuurde. Maar die mensen werden wel allemaal gespot vanuit computers. En dat is precies waar Salomo het over heeft, duizenden jaren geleden in de Bijbel. Meer kennis, meer mogelijkheden, ook meer verdriet. En ook meer ethische vragen. Je vraagt je haast af, moet je dit wel willen? Want Jezus zegt naast dat worden als een kind ook nog: elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad, in Matteüs 6. Het lijkt nodig om met de dag te leven. Dat wil ik je graag toewensen. Daar valt veel over te zeggen, maar voor nu is dit genoeg. Leven met de dag aan de hand van de Hemelse Vader. Soms maar gewoon worden als een kind. En niet alles wat naar je toe komt vanuit de hele wereld moeten willen oplossen. Want dat is werkelijk onmogelijk. We gaan samen luisteren naar Mannekoor Lelystad. En dat is een hoopvol lied. Ik heb een heiland die leeft om te bidden, klinkt er. Dus daar waar jij het ook niet meer weet, daar waar je soms zonder woorden zit, mag je geloven dat er een God is die dat van je overneemt.

0: Dat was Jezus, uw naam zij de hoogste eer, gezongen door het hervormd kerkkoor Rafidim.
1: Ik bid voor jou.
0: Ik wil graag met je samen bidden. Heer onze God, deze morgen waar de zon inmiddels is opgegaan en aan de hemel staat, willen we u bedanken. Bedanken dat we zondag mogen vieren. Bedanken dat een nieuwe week is begonnen met deze eerste dag. Een rustdag, een dag van uw opstanding die we mogen herdenken. Omdat u dat deed op de eerste dag van de week. En ja, wat ik u wil vragen is dat we als luisteraars vanuit die kracht van u, de kracht van uw opstanding, zegt de Bijbel, een nieuwe week mogen ingaan. Met vertrouwen en met geloof dat u ons vasthoudt. Los van alle aardse beslommeringen waar we mee te maken kunnen hebben. U kent de luisteraar. Heer, dank u wel voor dat bericht van iemand die schreef dat ze naar een belijdenisdienst toe gaan vandaag. Omdat iemand 79 jaar oud zijnde belijdenis van zijn geloof mag afleggen in Rijswijk. We danken u daarvoor dat iemand op zo'n toch hoge leeftijd die keus wil maken. Zegent u hem. We willen u bedanken voor al die plekken waar mensen samenkomen in uw naam. Wilt u spreken door woorden uit de Bijbel en door liederen heen. Maar we bidden u ook voor Namibië, dat land waar Jan Willem over vertelde, met een intens verhaal van een meisje van 10 dat zelfs niet meer wilde leven. Zegent u de medewerkers daar alstublieft om liefde te delen, om blijdschap en hoop te delen. En dank dat daar ook sprake van is. We willen u bidden voor mensen die slachtoffer zijn van zinloos geweld, zoals we dat noemen, van de week in Amsterdam-Noord. De familie die achterbleef van een geliefde vader, neef en iemand die notabene ook veel werk verzet in een gevangenis als bewaarder. We willen u vragen, ontfermt u zich alstublieft over zijn nabestaanden. En als het ons bijna een beetje bang maakt, kun je nog wat zeggen tegen elkaar als mens. Wilt u ons dan hoop en moed geven om de samenleving niet op te geven, als ook onze naasten niet. We leggen vandaag in uw handen. We bidden om uw aanwezigheid en we danken u voor wat u ons geeft. In de naam van de Heer Jezus, onze Heiland.

De Urker-zangers waren dat met het lied God is tegenwoordig. En dan gaan we naar ons laatste lied van deze uitzending van Groot Nieuws. Een lied wat we wel eens vaker draaien hier als laatste. Ik vind het zelf een prachtig mooi lied. Ook even in aanloop naar de Nederlands Zingdag. Ik herinner me de Nederlands Zingdag dat we dit lied samen met dominee Arie van der Veer zongen. Zijn laatste Nederlands Zingdag voordat hij overleed. Prachtig mooi, ga met God en hij zal met je zijn. Het is koorzang vanuit de Joriskerk in Amersfoort.

Ja, beste luisteraar, dat was het voor vandaag. 3 uurtjes groot nieuws hebben we erop zitten. En ik ben dankbaar voor jullie reacties. Ingeborg zegt bedankt voor de mooie liederen en de podcast. Dat zegt ook Claudia. Een mooie uitzending. Ik heb genoten. Ineke die schrijft, we zeggen hier, naar aanleiding van die podcast, zalige onwetendheid. Wat geniet ik hier elke week toch van? Dit programma, groot nieuws en van de podcast, dankjewel. En Anna die zegt een hartendank voor alles. Gezegende zondag voor iedereen toegewenst. Dat zegt ook Antoinette. Ik was laat vanochtend, schrijft ze, maar ik wil bedanken voor de uitzending en de podcast. Het was indrukwekkend en informatief en het gebed voor de wereld bemoedigt me ook, want ik zou niet weten hoe het zou moeten zonder hen. Tot volgende week en een gezegende zondag, dat schrijft ze. En dat wil ik ook graag tegen je zeggen. Ik hoop dat je geniet van een zonnige en een mooie dag. Volgende week zijn wij er weer met groot nieuws. Zondagochtend vanaf 6 uur. En Jacques Leuters die zit hier klaar om het zometeen hier van mij over te nemen met de sandwich op NPO Radio 5. Een mooie zondag, alle goeds.

Kinderen in Namibië groeien vaak op in gebroken gezinnen. Racisme, verslaving en werkloosheid bepalen hun dagelijks leven. Met onze steun krijgen kinderen veiligheid, onderwijs en begeleiding en ouders hulp om te herstellen en een inkomen te verdienen. Zo krijgen gezinnen weer hoop en kinderen de kans om gewoon kind te zijn en zich volop te ontwikkelen. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Namibië.

0: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
7: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Ja, kun je even staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
12: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel!
13: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
16: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
15: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
17: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
18: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
17: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
19: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
20: NPO Radio 5.
14: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: 9 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken en waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Om de actie van de beveiligers te stoppen heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna is de oliepijpleiding dus heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
14: De Sandwich. Jacques Kleuters. Avro Tros.

Goedemorgen, de sandwich. Heb je lekker geslapen? Ja, het is wel lekker hier in Hilversum. Het is licht, er zijn geen wolken, het is fris. Maar we gaan er een mooie dag van maken. Ja, ik heb van de week het nieuws gehoord dat Sjoerd Kuiper overleden is. En Sjoerd Kuiper was een hele belangrijke kinderboekenschrijver. Vaak prijzen gewonnen heeft hij mee. Een zeer geliefd, een leuke man. En ook een dichter. En ik begin dus vandaag met een gedicht van Sjoerd Kuiper. Het heet Zo'n Dag. Een dag waarop de liefde lustig bloeide, vol regen eerst en daarna zonneschijn. Zo'n dag waarop mijn hart voortdurend jubelt hoe mooi het is om jij en ik te zijn. De kinderen waren hier en ook de kleine, die heel de wereld nieuw maakt, ongezien. Kon ik maar altijd leven in september, maar dat is waarschijnlijk meer dan ik verdien. Oktober komt, november en december, kastanjes, houtvuur, storm, het laatste feest waarop wij samen vieren dat het mooi was om jij en ik te zijn geweest.

0: Ja, twee prachtige stemmen. Connie van der Bos was dat met Janis Ian samen. Janis Ian schreef het lied Don't Leave Tonight. En Connie maakte een album in de tijd. Connie van der Bos zingt Janis Ian. En daar stonden allemaal vertalingen op van nummers van Janis Ian. Maar dit nummer zongen ze dus samen. Dan begonnen we met It Had To Be You, na het prachtige gedicht van Sjoerd Kuiper. En It Had To Be You werd gezongen door Frank Sinatra. Maar dat had je al gehoord. We gaan door. We hebben hier achter de knoppen hebben we hier Wannes, want anders Liek is nog steeds met vakantie. En Wannes, heb jij de jaren 80 eigenlijk bewust nog meegemaakt eigenlijk?
1: Zeker wel. Toch wel. Ik ben in 76 geboren, dus ik ben vanaf 84 radio gaan luisteren, denk ik.
0: Juist. Nou ja, dus we hebben vandaag uitsluitend nummers uit de jaren 80. Dus dat moet voor jou een feest der jeugdige herkenning zijn.

0: Perp Alpert was dat. Misschien herkende je die tune wel, want Frits Spits heeft hem jarenlang gebruikt. Route 101 heet het van Perp Alpert. Daarvoor hoorden we dus de bekende Fransman Renaud met Mistral Gagnant. En ik heb dat eens even opgezocht wat dat nou eigenlijk betekent, Mistral Gagnant, want ik wist het niet. Maar dat was een bepaald soort, ja, hoe heette dat eigenlijk in het Nederlands? Je had zwart op wit en dat zat in een soort van zakje wat je open kon vouwen. En dat zwart op wit, een soort van poeder wat je dan op je tong legde. En dat heet in Frans Mistral Gagnant. Maar wat nou eigenlijk precies de Nederlandse term daarvoor is, dat weet ik niet. Misschien als jij het weet, schrijf het dan even hier naar ons, dan weten wij het ook. Ja, we gaan door met Willem Nijholt. En die heeft een mooi lied van Willem Wilmink gezongen op muziek van Harry Banning. En dat heet Oorlog.
1: Het was oorlog. We zaten gewoon in de klas. Je was bang

Christy Moore is dat. En, die heeft het over Liz Doonvarna. Dat is een plaats die ligt onder Galway aan de Ierse westkust. Daarvoor dus Oorlog van Willem Nijholt. Prachtig gezongen. Nou ja, het is van Willem Nijholt. Ja, Harry Bannink en Willem hebben dat samengeschreven. En het Metropoolorkest gaat een majestueuze begeleiding. Ik weet niet wie de arrangeur was, maar het klonk heel erg mooi. Ja, hoe heette dat poeder nou toch ook weer? Mistral Gagnon. Nou, Lisbeth die eepte ons net en die zei, was dat niet salmiak? Ik geloof wel dat ze daar gelijk in heeft, salmiak. Oké, door. We zijn bezig met de jaren 80.

Coquino Garifalo. Gian Sparios was dat, samen met Gare Selección. En ja, dat is een prachtig lied. Het komt toch bekend voor op de een of andere manier, die melodie. Dat kan ook wel, want Benny Nijman heeft het in de tijd gezongen. En die had een vertaling gemaakt, Zolang je bij me bent. Zolang je bij me bent. Ja, daarvoor dus Harry Belafonte samen met Jennifer Warnes, Skin to Skin. We zijn bezig met de jaren 80. Je hoort, ik ben verkouden en mijn stem valt af en toe een beetje weg, maar ik hoop dat hij het volhoudt tot 12 uur. Daar gaat hij weer. Ja, we zijn bezig met Herman van Veen. En Van Veen, ja, die was in de jaren 80 natuurlijk al een veteraan. Die was al een hele tijd bezig. Hij zong onder andere een prachtig lied over zijn dochter.

Ja, dat was Paul McCartney. En wat doet hij nou in het gezelschap van Herman van Veen? One of These Days heette dat nummer. Maar het komt van McCartney 2. Dat is dat album van hem. Maar Herman van Veen heeft het nummer vertaald. En die heeft er een eigen nummer van gemaakt. Eens op een dag heet het bij Herman van Veen. Nou ja, we begonnen met Anne. Wat ik altijd een geweldig mooi liedje vind. Een heerlijke melodie. En ja, ik vind het tekst ook wel mooi. De vreugde van een gezonde baby. Maar de afgelopen week heb ik me natuurlijk ook wel heel erg diep gerealiseerd dat dat niet voor iedereen opgaat. En dat er soms baby's geboren worden die niet precies 100% gaaf zijn. En waar iets mee is. En dat dat voor ouders een geweldig last, maar ook vreugde kan zijn. En dat is dan wel iets heel bijzonders. We gaan door. We gaan door met de jaren 80. Waar zijn we bij Michael Franks?

Geweldig. Wat een prachtig lied. The Galaxy Song van Monty Python. En dat komt van een album Monty Python Sings. En dat zat voor het eerst in de film The Meaning of Life. Ja, daarvoor hoorden we Michael Franks met When I'm Alone at Night. En dan zijn we nog gekomen aan het eerste uur van de sandwich. Hebben we helemaal afgemaakt. Kijk, van de Veer staat klaar. Wannes, bedankt. En tot zo, tot 11 uur. Dag hoor.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Avrotros, de omroep voor ons.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
6: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
9: Hans, waar liggen de regenjassen?
10: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
11: Allsafe geeft ruimte.
8: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
13: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
15: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
16: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
17: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
18: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
19: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
18: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
19: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane.
20: Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
21: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
22: 10 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Meerdere mensen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk over wat er aan de hand is. Volgens de Britse politie zijn er meerdere mensen opgepakt. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna pas worden de trainingen van de AI-modellen pas hervat. Bij twee verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Voor beide schietpartijen in Zuid-Afrika is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
21: Andermans Veren. Kik van der Veer.

Geachte mevrouw Kaanderen, bij honderdduizenden mensen in Nederland viel de afgelopen weken onze dikke gids weer met een doffe plof op de deurmat. Al deze mensen kunnen zich weer verheugen op een enorm assortiment actuele wintermode en de nieuwste gebruiksartikelen en tegen vaste prijzen 6 maanden lang. Geen doffe plof op

0: Met actuele wintermode en de nieuwste gebruiksartikelen en tegen vaste prijzen 6 maanden lang. Geen doffe plof op uw deurmat, mevrouw Kaandrup, die aankondigt dat de nieuwe dikke gids is gearriveerd. Dat betekent voor u dus geen rondwandeling in Nederlands rijksgesorteerde warenhuis thuis. U heeft dan ook al enige tijd geen belangstelling meer getoond voor het comfortabel winkelen thuis. Mevrouw Kaandrup. En dan kunnen wij u, mevrouw Kaandrup, toch moeilijk rekenen tot onze vaste klantenkring. Jammer. Net nu onze catalogus zoveel exclusieve nieuwtjes bevat, mevrouw Kaandrup, die wij u eigenlijk niet willen onthouden. U mist op deze manier door uw eigen domme schuld de verschillende soorten van luxe en gemak die andere Nederlanders wel ten deel zullen vallen. Stom en onhandig voor u, mevrouw Kaandrup. Hier, u kunt bij ons vele tientallen guldens goedkoper winkelen. Wij brengen alles netjes bij u thuis. U krijgt bij elke bestelling een prachtig goudkleurig halscollier cadeau. En wat doet u, mevrouw Kaandrup? U raakt uw goede geld liever kwijt aan malafide oplichters in uw eigen woonplaats. Nou ja, u laat ons gewoon met onze spulletjes zitten, mevrouw Kaandrup. Weet u wat, mevrouw Kaandrup? U bent ons helemaal niet waard. Wat denkt u eigenlijk wel, mevrouw Kaandrup? Dat we u eeuwig met ons goede goed achterna blijven lopen? U heeft trouwens nog nooit echt interesse voor ons getoond, mevrouw Kaandrup. Nog nooit heeft u 1 normale bestelling geplaatst, klerenwijf. Nou ja, hierop. Nou ja, u kunt het daarom voortaan bij ons wel vergeten, mevrouw Kaandrup, nepartiest. Nou ja. Dat kettingje hier, mevrouw Kaandrup, dat hangen wij dus mooi zelf om. En mevrouw Kaandrup, al bestelt u bij ons voor 100.000 guldens, mevrouw Kaandrup. U krijgt van ons geen onderbroek meer, mevrouw Kaandrup. Geen sok, mevrouw Kaandrup, geen knoop, mevrouw Kaandrup. Het, mevrouw Kaandrup, is mevrouw Kaandrup uit, mevrouw Kaandrup. Het gaat u goed, mevrouw Kaandrup. U hoort nooit meer van ons.
1: Ja, goedemorgen, welkom bij Andermans Veren. Luister, zolang het nog kan. Ja, dit was La Kaandrup, die meteen na haar optreden bij Kamerette enorm populair was in de jaren 80. Het waren de jaren van Kaandorp, Vinkers, Paul de Leeuw, Frisse Jongens, Purper, Zakken as Dubbel en Dwars, Verrek en Plezier, Lebbes en Jansen, om maar een doorsnee van het cabaret van toen te geven. Maar helemaal bovenaan stond Freek de Jonge, op wie we later terugkomen. Maar ook in Vlaanderen bloeide de kleinkunst. Dit lied, wat nu komt, kent iedereen. Deze week zong Esther van Hees het nog bij de presentatie van haar mooie album Nazomer. Maar hier is het origineel, van Clouseau in 1989. Daar gaat ze.

Waar schuilt dat speciale dan precies in? Jan Savenberg, de schrijver van dit lied, gelooft dat het succes vooral te danken is aan de heese kater in de stem van zanger Koen, want die had te veel gezopen de avond ervoor, en zijn présence voor de televisiecamera's. Het zorgt er volgens hem voor dat een groot deel van vrouwelijk Vlaanderen tussen de 5 en 85 jaar oud een paar korte, intensieve maanden lang gewoon niet genoeg van Koen kan krijgen. Dit was een citaat uit het Groot Vlaams Liedboek dat 4 hele pagina's besteedt aan Daar gaat ze uit 1989. Wannes en ik zijn nogal verzot op de Vlaamse absurdist Kamagurka. Zijn debuut-LP uit 1982 heette Waar de lampen in de klinken blinken, met een uitroepteken. En het eerste lied van die plaat ging zo.

Ik moet opeens denken aan dat zinnetje: jij sloeg mij met de hond van de buren. Ja, waar in Nederland lopen dergelijke geniale absurdisten rond? Ja, zo iemand als Wim Helsen bijvoorbeeld. Hans Steeuwen is in de buurt gekomen. Het liedje dat nu komt stamt uit 1980, een jaar voordat Joep van het Hek Flappy opnam. Het doet aan Flappy denken, maar ik heb toch niet het idee dat ze het van elkaar wisten. Lieve Lumumba. Jan de Wilde had het enige jaren gezongen met matige of geen reactie van het publiek, tot hij het Urbanus hoorde zingen in Carré. Lachen, gieren, brullen. Jan de Wilde zegt dat hij wel meer talent zal hebben voor tragedie en treurnis.

0: Ja, we zitten in de Evergreen Week van de jaren 80. En wat zou het leuk zijn als er nou eens gestemd zou worden op een liedje als dit. Dat er nou eens in zou komen, dat zou nou eens mooi zijn. Ja, het is een prachtig liedje van liedjesgrootheid Willem Vermanderen. Voor Marie-Louise heet het, uit 1981. Herman van Veen zong het later ook. En even voor alle zekerheid, ik heb geen enkele afspraak met Peter Voskuil van het Vlaams Liedboek. Hè. Het is wel een prachtig excuus om weer eens Vlaamse nummers te draaien, want ik vond dat wel weer eens tijd werd. En dan nu.
1: Een pareltje.
0: En Piet Tullenaar schrijft, honderdduizenden die demonstreren tegen kernwapening. Je kan het je nu niet meer voorstellen. Georganiseerd door de vredesbeweging die nu nog een marginaal bestaan leidt. De VARA schonk veel aandacht aan de vredesdemonstraties in Amsterdam en later in Den Haag. Een soort strijdlied gezongen door Nelke Burg riep de mensen in het land op om mee te gaan naar Amsterdam. We gaan terug naar 1981.
2: Geen bommen.

0: Dit kwam uit Hamburg, net na de grote demonstratie in Amsterdam. Ja, het is toch leuk om die Duitse vrouwen met accent een Nederlands vredeslied te horen zingen. Die het toekomst zingt, zei hij. Waar zou de toekomst van toen nu op gestemd hebben? Maar dat is misschien te cynisch gedacht. We gaan gauw naar het eigen veertje. Zeg dat.
1: Een eigen veertje.
0: Ik vroeg aan Eva Zwaving of ze iets over de jaren 80 wilde schrijven en misschien dan ook nog over Andermans Veren. Nou, dat deed ze. En hoe? Matthijs Verhallen zette het mooi op muziek en speelde piano. Eigenlijk een droevig liedje, maar ook een heel lief liedje. Hier zijn Eva Zwaving en Matthijs Verhallen.
2: De jaren 80, wat waren we nog klein? Wat was het veilig en gemoedelijk

0: Ah, lief, hartstikke lief. Ik ga niet huilen. We gaan van Eva naar Martine Bijl. Zij presenteerde dit programma trouwens ook een tijdje. Ze was een lieverd, een hele goede cabaretière en ze schreef heel veel zelf. Zo ook deze sketch als Petra, de zwemster. Met maar weinig hersens en wel met een enorm lijf. Ze kwam op met indrukwekkende schoudervullingen in een kamerjas. Het komt uit haar show Bijl uit 1988.
1: Mijn tijd was bevredigend. 700 seconden sneller als gisteren. Een bevredigende tijd, dat is het mooiste wat er is. Mijn zuster zegt dat er andere dingen zijn die meer bevredigen. Maar mijn zuster is een lapzwans. Een aardige meid, maar een lapzwans. Dat zegt vader. Dat komt zo. Toen wij kleine kinderen waren, toen gooide vader ons allebei een keer in het water. En toen bleef ik drijven. Onze Petra heeft talent, zei vader. Daarna dook hij mijn zuster op en zei: ga jij maar fijn met de poppen van Petra spelen, want daar heeft Petra van nu af aan geen tijd meer voor. Vader stelde een strak schema op dat mij toestond het water te verlaten voor eten, slapen en de grote boodschap. Wij kunnen de training niet voor elke kleinigheid onderbreken, Petra, zei vader. Zeker niet als wij optimaal willen presteren. Maar ja, ik moest op een gegeven moment wel naar school. Vader verzette de training naar 5:00 morgens en 5:00 middags. In de schoolbanken sliep ik. En 's avonds maakte vader mijn huiswerk. En ik had altijd een 2. Dat geeft niets, Petra, zei vader. Die Oost-Duitse meiden hebben ook geen geleerdheid onder de badmuts. En een lege kop jaagt de prestatie op. Toen vader 3 keer was blijven zitten... in elk geval, de bovenmeester zei dat ik verder maar thuis moest blijven. En dan nu... Een verrassing, Petra, zei vader. Ik heb gesproken met oom Wiebe van de sportschool... en oom Wiebe heeft mij deze tabletten gegeven. Die heten Muskelsport. En zei die elke... Ja, Muskelsport! Die heten Muskelsport... En als jij die elke dag inneemt, dan word jij net zo groot en sterk als oom Wiebe. Ik zeg, nou, ben er blij mee. Mijn zuster vindt oom Wiebe een griezel, omdat oom Wiebe zo'n klein hoofdje heeft. Maar oom Wiebe is juist heel erg aardig. En die muskelspot... dat deed wel wat. 3 maanden later kon ik mijn jurken niet meer aan. Zelfs niet mijn zondagse jurk die toch op de groei gekocht was. Eigenlijk kon ik alleen badpak nog aan, want dat is stretch. Dat geeft niets, Petra, zei vader. Jurken zijn om in te dansen en om uit te gaan met jongens... en daar hebben wij ons lichaam niet voor gekregen. Wij hebben ons lichaam gekregen om er wat mee te doen. Nou doet mijn zuster ook bepaalde dingen met haar lichaam. Maar dat zijn dingen, daar heeft vader weinig weet van. Mijn zuster zegt, je moet eens een beetje genieten. Straks heb je alleen maar een kast vol plakken en bekers... en heb je nog nooit niks meegemaakt. Ik zeg, nog nooit. Nog nooit niks meegemaakt. Ik zie meer van de wereld dan jij, hoor. Ik ben al in... België geweest. En in Parijs. En dat is wel een prachtstad, hoor, Parijs. Zo'n zwembad, als ze daar hebben. Mijn zuster zegt, je moet eens wat meer om je heen kijken. Ik zeg, wat moet ik dan zien? Ze zegt, het leven. Ik zeg, mijn leven ligt in het water. Ze zegt, ja, dat hoef je mij niet te vertellen. Maar daar kan je toch wel een beetje plezier maken. Ik zeg, een zwembad is niet om plezier te maken. Een zwembad is alleen maar om zo snel mogelijk van de ene naar de andere kant te komen. Ze zegt, en dan? Ik zeg, en dan weer terug. Ze zegt, maar wat vind je daar dan aan? Ik zeg, daar is niets aan. Dat is plicht. Dat zegt vader ook altijd. Vader zegt, Petra, je hebt je talent gekregen. En nu had vader graag dat jij van de Olympische Spelen in Korea de gouden plak voor vader meebracht. Het is de kroon op vaders werk, stel vader niet teleur. Nou word ik daar wel eens een beetje nerveus van. Maar ik heb van de zwembond een psychologische begeleider gekregen. En die spreekt dan opbeurend op mij in. Gedurende 1 uur per week. Die zegt dan, Petra, je gaat ze helemaal vernietigen. Je gaat ze helemaal aan flarden zwemmen. Ze zullen al verzuipen van angst voordat jij de startblokken betreedt. Nou, dat beurt mij dan erg op, natuurlijk, hè. Gisteren was ik jarig. Leuk, hè? Van moeder heb ik dit badlaken gekregen. Van mijn zuster iets dat vader alweer heeft afgepakt. Ja, ik weet ook niet wat ze van. Ik weet het niet zo zien. Ja. Van oom Wiebe een nieuwe voorraad muskelsport. En van vader dit scheerapparaat. Ja, moeder zei nog dat misschien beter een lady shave had kunnen wezen. Maar vader zei, nee vrouw. Dat is topsport. Je raakt er een dochter aan kwijt, maar je krijgt er een zoon voor terug.
0: Ja, zielig eigenlijk, hè? Ja. Begin jaren 80 werd het cabaret doodverklaard. Groepen als Donkey Shocking, Cabaret Ivo de Wijs en Nederlands Hoop stopten ermee. Jasperine de Jong ging naar de musical. Paul van Vliet zat in een creatieve impasse. Men vond er niets meer aan. En ging liever naar muziektheater zoals House Rock Kater of naar toneel. Maar Freek de Jonge was de uitzondering. Zijn soloprogramma De Komiek was in 1980 een enorme klapper. Hij noemde het geen cabaretprogramma, maar een spel in 4 bedrijven. De grote shows volgden in rap tempo. De Tragiek, de Mythe, de Mars, oudejaarsconferences. En hij experimenteerde dat het een lieve lust was. Hij maakte een mooie film met Jos Stelling. En hij ging in zee met het Willem Breuker collectief. De show Strooman en Trawante was alles. Cabaret, toneel, muziektheater. Er kwam bij het programma een singeltje uit waarop flink werd uitgepakt. Ga er lekker voor zitten. De Kleine Zwervers, 1985.

Toen hebben we de liefde op straat gehaald, weg. Weg uit die benauwde slaapkamer. We doken de natuur in. We sprongen in de bosjes en we gingen...

kamermuziek. Iedereen was een muzikant. Iedereen was creatief. Iedereen was een minnaar. Iedereen had een belang. Je ging een instrument om je nek en je speelde. Je speelde.

0: Ja, toen begonnen ze te fluiten. Robert Long, die ging het theater in met Leen Jongewaard en duidelijk zo was een klapper met dit lied over de Jordaan als een van de hoogtepunten.
1: Dat geloof ik ook.
2: Aan die Joop en zijn broers werd nooit aandacht geschonken.
3: Zijn moeder die stierf reeds als kind.

0: Ja, toen hij verjaarde, kreeg hij voor het eerst een cadeau. Het was slechts een klein oog.
1: Ja, het had haast geen waarde.
0: Maar oh, het ontroerde de jarige zoon. Kwam niet van zijn vader of broers.

0: werden ze vrienden. Wat Nelis begreep hem. Iets wat er een ander niet deed.
1: Nee, want iedereen zei in de buurt Nelis kneep hem.
0: Wanneer hij de kans kreeg, meteen in zijn reet. Zo werd er geroddeld en ze werden verguisd.

0: bracht hun nieuwe huis niks dan ellende. De buurt wist al gauw hoe het zat. Dus een steen door de ruit.
1: Een kind dat zie je niet.
0: Een pakje met stront.
1: En een lijk van een rat.
2: Toch bleven ze trots. En ze hielden zich groot.

0: Martun.
1: Open morgen. Werd Nelis gevonden. Hij bungelde aan het plafond.

Het is er allemaal niet op vooruit gegaan, lezen we in de laatste berichten. Ja, nou ja, in die tijd hadden we koningin Beatrix, Engeland had Elisabeth en in België moesten ze het met een vent aan het roer doen. Daar schreef Kamagurka een protesttekst over en Raymond van het Groenewoud ging er helemaal mee uit zijn dak in 1988. Nou, dat gaat het laatste lied worden van deze uitzending. Ga er maar lekker voor zitten. Ik zou zeggen, mensen, niet vergeten om te stemmen. En ja, stem op Raymond van het Groenewoud. Maakt niet uit welk lied, maar dat zou wel hartstikke leuk zijn. Wannes bedankt en heel graag tot volgende week.

0: Ontdek maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
13: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 11 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF in Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Mensen uit omliggende huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranje Mars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 90 liep de Oranje Mars vaak uit op gewelddadigheden, en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden, en ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen volgens de spreidingswet, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen, en in Eersel werden twee voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek van dit jaar gaat naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op NPO Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van €5.000. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
16: De Sandwich. Jacques Kleuters.

Goedemorgen, de sandwich. Goed dat je er bent. Ja, week van de jaren 80. Evergreens. Angelique is nog met vakantie. Achter de knoppen zit hier Wannes. Angelique wel zelf samengesteld. Ik begin geloof ik qua gedicht ook maar met een evergreen. Het is weliswaar niet uit de jaren 80, veel eerder. Maar het is een bekend gedicht van Ida Gerhard. En het heet Thuiskomst. Dit is mijn droom. Het kleine huis aan de rivier. Het rusteloze scheren van de zwaluw gaat er langs dak en raam. De roodborst nestelt bij de vlier. Een schip zeilt traag voorbij. De bel luidt over het water. En als ik nader,

schip zeilt traag voorbij. De bel luidt over het water. En als ik nader waar de dijk zich buigt door het land, richt Kort zich op die in de lage tuin gebogen over de spade staat. En met de vrije hand weert zij het helle licht beschuttend van de ogen. Hoe ken ik dit gebaar? Hoe is het mij vertrouwd? Dit sterke opzien van wie dagelijks naar de lucht en het wisselend open water turend rustig oud werd in dit dijkland en zijn ruime wolkenvluchten. Er is een scherp herkennen van elkaar. En dan komt zij langs het smalle klinkerpad gelopen, maar keert nog terug en stoot de stroeve huisdeur open. Dit ogenblik. Wat tellen zoveel bittere jaren?

Ja, de man die de deur uitgaat om even sigaretten te halen en niet meer terugkomt. Maar ja, bij Udo Jurgens komt hij wel terug. Ich war noch niemals in New York, sorry. 1982, want we zijn bezig met de jaren 80. De evergreens van die tijd. We begonnen met Dan Fogelberg, met Leader of the Band. Prachtig lied, geschreven voor en over zijn vader. Ja, en er zijn natuurlijk allerlei artiesten nog die toen al aan het zingen waren, die nog steeds aan het zingen zijn, die gewoon vrolijk doorgaan.

Carly Simon met Jesse. En daarvoor Boudewijn de Groot met Zonder Jou. Allemaal nummers uit de jaren 80. Evergreens. Ja, ik krijg van luisteraars natuurlijk ook wel eens wat opgestuurd. Hè? Muziek waarvan ze zeggen, luister, hier is, nou, is dat niet iets voor de sandwich? En zo kreeg ik van de week een nummer opgestuurd. En dat was een man met een enorme stem en enorme dramatiek. En die tekst, ja, dat ging eigenlijk nergens over, leek wel. En plotseling viel bij mij het kwartje. Ik denk, maar dit is helemaal geen levend mens. Dit is een alien. Dit is iemand die gegenereerd is door ChatGPT of welk ander AI-programma dan ook. En dit is gewoon fake, dit is niet echt, dit is nep. Dat is iemand die doet alsof hij een zanger en een mens is. En hij heeft geen ziel, dat was het eigenlijk. Hij kwam op het woord ziel. En ja, maar wat is ziel eigenlijk in de moderne wetenschap? Waar komt dat woord helemaal niet voor? Nou hadden we het daar van de week over met de mensen die ik ken. En dat was Gerard en Riet en Nora. En toen hadden we het over de ziel en hoe belangrijk die eigenlijk is. En toen dacht ik van ja, eigenlijk alles wat wij op zondag op de radio draaien, dat is eigenlijk alleen maar interessant als het ziel heeft. En wat het dan ook is, dat is een mysterieus iets, die ziel. Kan je niet definiëren. Maar als het er niet is, dan weet je het meteen.

Ja, je had in de jaren 80 had je die film St. Elmo's Fire. En dit is de muziek uit die film. David Foster heeft die geschreven. Grote hits heeft hij gemaakt in de jaren 70 ook. Ja, daarvoor hoorden we Kobi Schreier zingen met een heel koor. Er is een land waar vrouwen willen. Het ontroert mij altijd enorm. Jij ook. Ja, nou ja. Het is een mooi lied. En het is een tekst eigenlijk van Joke Smit, die helemaal niet bedoeld was als lied. Maar daar heeft Kobi een lied van gemaakt. En heeft het ingedeeld. En Ruud Bos, ook de componist van Telkens Weer en van zoveel andere prachtige nummers, heeft er een mooie aansprekende melodie op gemaakt. Ik weet niet of het nog wel eens gezongen wordt door vrouwenkoren, maar het was in de tijd in de jaren 80 heel bekend. Ja, gaan we even naar het Frans.

Décalé was dat van Patrick Bruel. Dat stond op het album Alors Regarde, waar ook Cassé la Voix op stond. Grote hit in de jaren 80. Ja, we draaien musicals. In de jaren 80 waren dat natuurlijk heel veel van Lloyd Webber, hè? Andrew Lloyd Webber. En geweldige muziek heel vaak. Maar ik dacht dat ik ze allemaal wel kende. Maar er is een musical geweest die heette Till I Loved You. En die speelde zich af in de Opera van Parijs. En die ging een West End op première in 86. Met Sarah Brightman en Michael Crawford in de hoofdrollen. En het is later nog eens een mooi nummer uit die musical. All I Ask of You is gedaan door Barbara Streisand.

Ja, lekker hoog. Sarah Brightman was dat met Michael Crawford. The Phantom of the Opera. Prachtige musical. Het neigt allemaal naar de kitsch, vind ik zelf. Maar ik vind het ook heel erg lekker, want ik hou er wel van. Lloyd Webber is de componist. All I Ask of You van Barbara Streisand versie. En dit was dus de Phantom of the Opera, Sarah Brightman. We gaan nog even door.

Stevie Wonder, een van de grote muzikale wonderen van de jaren 80. Hier bent Master Blaster van het album Hotter Than July. Ja, ik vond het toch wel weer leuk hoor, om die jaren 80 nummers te horen. Jij ook, Wannes? Ja, ja, ik ben uit die tijd. Maar goed, volgende week is denk ik Angelique weer terug. En dan gaan we. Ze heeft het over samengesteld en goed ook. Bedankt voor het luisteren. We gaan nog eventjes weg met Mezzo Forte, met Garden Party. En ik ben er volgende week hopelijk ook weer. En jullie ook weer. En bedankt voor het luisteren. En tot dan. Dag hoor.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Ster. Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Ja, kun je even staan?
10: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
11: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
8: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
14: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
15: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
16: Volero.
14: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
17: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
18: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
17: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
19: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
16: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: 12 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren eerder dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Harge aan Zee, in de Schoolse Duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen en ook werden er drones ingezet. Er is niemand opgepakt, maar er zijn wel gegevens en kentekens van aanwezigen opgeschreven. In de buurt van Leuven in België is een meisje van 1,5 omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden. Daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden. En ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon met vanmiddag wat wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen in het westen grotendeels bewolkt en af en toe buien. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Adres onbekend. Ron Kas. KRO NCRV. De Evergreen Week van de jaren 80.
21: NPO Radio 5. In de jaren 80 was Anne van Egmond hier nog. Maartje van Wegen, Hans van Willigenburg. Had jij toen gedacht dat wij er nu nog zouden zijn met Melanie? Die ontdekte dat haar vader nog een broer moet hebben. Oom Dirk Spoon, die terechtkwam in pleeggezin van Zomeren in Delft.
22: De laatste week van zijn leven heeft mijn vader doorgebracht in een hospice. En ik was daar echt heel veel. En mijn vader vertelde bijna nooit wat. En hij kijkt me op een gegeven moment, kijkt hij mij en mijn vrouw aan. En hij zegt, ik heb een broer.
23: Help adres onbekend zoeken. 0800 30 30 300.
24: Maak morgen mee. KRO NCRV.

Rechtstreeks vanuit het kloppend hart van KRO-NCRV. In samenwerking met de beste regionale omroepen. Adres op

0: Res onbekend.
1: Goedemiddag allemaal. Dankjewel. We hebben onze handen vol aan verhalen die we al langer bij ons dragen. En waar ineens iets gebeurt, waar na jaren ineens iemand zijn naam terugvindt op adres onbekend. Ineens op een feestje hoort, ja, ik hoorde iets over jou op de radio. Laude Bunk was hier in 2023 over zijn raadselachtige Poolse oma.
2: Zij is een absoluut mysterie. Zij heeft op 16-jarige leeftijd de stoute schoenen aangetrokken en is vanuit Kostien, waar ze geboren is, gaan lopen aan het begin van de Eerste Wereldoorlog, in 1914, richting Nederland.
1: En oma is in Nederland stokoud geworden, maar nooit heeft ze ook maar met een woord gerept over Polen, over haar familie. Is er familie met Pools bloed? We gaan je straks bellen, Lau. En hopelijk bloost over een minuut of wat een voormalige schooljuf in Drenthe als ze dit hoort. Wij zaten op school in 1960. Het was de burgemeester Wessels Boerschool in Dalen. En als we het over toen hebben, staat de een na de ander op die verliefd was op die ene juf. Gezien een Sviers in de wijk. Wie is die ene juf?
3: Ja, er was een knappe verschijning. Jong, want ik was 10 jaar. Het was 59, 60. Zij was denk ik 21, 22. En het was, een lieve juf ook eigenlijk.
1: Hoe heet ze?
3: Juffrouw van Guldener. En wat wat ik later begrepen heb van een andere leerkracht, dat het van haar voornaam Sjaan.
1: Sjaan van Guldener.
3: Ja.
1: En jij noemt het zo jong als je was, verliefdheid.
3: De hang naar de meisjes was er natuurlijk wel. Dus het begon en en dat sprak je ook niet over. Je kwam er niet meer naar voren. Nou, ik ben verliefd op die juf. Maar dat was destijds, toen kwam de online schoolbank.nl. Nou ja, daar heb ik een account voor aangemaakt en wat informatie. En later zag ik nog van iemand, die zat een klas hoger als mij, ja, dat die ook verliefd was op juffrouw van Gulden.

0: Ja, maar luister nou, je was 10, 11. Was het niet iets moederlijks dat je voor haar voelde? Er waren net wel beginnende hormonen.
1: Ja, nou, dat zit je nu af te vragen eigenlijk. Hè? Of dat toen, want denk ik, niet iedereen die had dat, denk ik. Maar ik vermoed het wel eigenlijk. Ja. Ja.
0: En zag je haar alleen in de klas of ook daarbuiten?
1: Nou, dit was in Dalen en zij woonde in Coevorden. Dat is 4-5 kilometer verder. Zij kwam altijd op de fiets. En om 3:30 ging de school uit en dan ging ze op de fiets naar huis toe. Maar ik kon 1,5 kilometer kon ik met haar mee fietsen.
0: En dat was waarschijnlijk een gelukkige 1,5 kilometer?
1: Maar alleen dat je in haar aanwezigheid met haar mee fietste, dat was denk ik al heel wat.
0: Met een bonkend hart.
1: Ja, denk ik, ja. Ik heb nog steeds een gezond hart.
0: En wat denk je? Is er een gelukkige die haar voor zich uiteindelijk heeft gewonnen?
1: Ja, ze is later getrouwd en met haar man Mulder.
0: En waar woonde ze?
1: In Hardenberg. En vorig jaar hebben wij een reunie gehad. En toen hoorde ik nog van een paar jongens dat zij verliefd waren op juffrouw van Guldener.
2: Met andere woorden, een klasje jongens met vergeelde gevoelens wacht op Sjaan Mulder van Guldener. Ze staat op een zwart-wit foto op adresonbekend.nl. Juffrouw van Guldener staat daar. Nou, die naam komt vast minder vaak voor. Inmiddels dus in elk geval een tachtiger, mevrouw Sjaan zelf of familie. Ontvang dit compliment en zeg vooral ook iets terug op 0800 30 30 300.

0: When you walk in the room. Dit was Paul Carrack.
1: Melanie viel van de ene zoektocht in de andere. Ze viel van de ene verbazing in de andere. Ze wilde zo graag in de familie van haar vader terechtkomen. Want pa heeft zijn eigen moeder niet gekend. Cornelia van Zanten heette zij. Ze zocht niet alleen voor haar vader, maar ook uit eigen nieuwsgierigheid. Want Cornelia van Zanten was ook haar oma. En al zoekende viel haar mond open. Vader heeft nog een broer, oom Dirk. Dirk van Zomeren.
0: Mond is weer dicht. Melanie, geboren Spoon. Jij ontdekt een broer, een volle broer van je vader. Wist hij dat op dat moment zelf?
2: Nee, dat wist hij niet. De laatste week van zijn leven heeft mijn vader in een hospice doorgebracht. Mijn vrouw en ik waren daar regelmatig natuurlijk te vinden. Op een gegeven moment zei hij tegen mij, ik heb een broer. Mijn tante was op bezoek geweest en die had een dit dus verteld.
0: Daarvoor had hij het zelf ook niet geweten?
2: Nee, hij wist helemaal van niks.
0: Oh, zeg.
2: Ja.
0: En wat zei jij toen?
2: Je staat natuurlijk een beetje flabbergasted te kijken van, ja, maar wat kunnen we daar nu mee op dit moment hier in de laatste fase van zijn leven?
0: Ja, vroeg hij ook of jij misschien nog voor hem kon gaan zoeken?
2: Nee, heeft hij niet gevraagd.
0: Heeft hij daarna nog lang geleefd?
2: Een paar dagen nog.
0: Ja. Dus nu zoek jij voor hem naar deze Dirk, zal dat geweest zijn. Ja, er gaan heel wat familieleden door het verhaal en door allerlei persoonskaarten. Maar het moet een oom Dirk zijn geweest. Weet jij, kun jij vertellen wat er is gebeurd dat jouw vader zijn eigen broer niet kende?
2: Mijn vader is in 1937 geboren. Als Cornelis Piet Spoon. Zijn ouders waren Cornelis Piet Spoon, hij is vernoemd. En Cornelia van Zanten.
0: Ook nog.
2: Mijn vader is, horen zeggen, met 9 maanden... Naar zijn opa en oma van zijn vaderskant gebracht. En hij is daar opgegroeid. En voor de rest.
0: Dus jouw vader is zonder zijn ouders opgegroeid, maar bij opa en oma?
2: Ja, zijn vader is wel in beeld gebleven, maar zijn moeder is van de aardbodem verdwenen.
0: Ja, en als er zo'n oom Dirk is die hij nooit gekend heeft, is dat, zou je bijna aannemen, vaker gebeurd in de familie dat er een kind verdween.
2: Ja, nou inderdaad. Ik ben gaan zoeken naar mijn oma na een aantal jaren. Dat vond ik, ik wilde eigenlijk het cirkeltje rond hebben. Ik wilde heel graag mijn oma leren kennen, een beetje hoe ze is geweest. En ook voor mijn vader natuurlijk.
0: Dat was je al aan het doen voor het hospice?
2: Ja, en ik kwam een halfbroer van hem tegen. Dus ik denk, nou, dan moet dit hem zijn.
0: Ja.
2: En ik ben verder gaan zoeken. En ik had een persoonskaart opgevraagd van zijn moeder. En daar stond een Johannes Spoon op.
0: Niet Dirk?
2: Nee, niet Dirk. Maar wel dezelfde vader. Dus een echte broer. Dus dat ben ik in eerste instantie gaan uitzoeken. En toen heeft de persoonskaart toch van mijn opa ook nog maar even opgevraagd. Ja. En daar stond Dirk Cornelis op.
0: En dat is een volle broer dan?
2: En dat is
0: een.
2: Waar zijn allebei volle broers.
0: Ja, als mensen thuis denken, wat ingewikkeld. Dit is wel
2: het
0: echt
2: is heel erg ingewikkeld.
0: Diep adres onbekend.
2: Ja,
0: dit, hè?
2: Ja. Het is
0: persoonskaarten, broers, halfbroers. Ja. Maar wij hebben het over een echte broer die dus Dirk heet. Heb jij enig idee? Kijk, je vader ging naar opa en oma. Wat is er gebeurd met deze Dirk?
2: Ik heb in mijn zoektocht een krantenknipsel gevonden uit 1948. Toen was Dirk 4 jaar oud. Een familie uit Delft had aan de koningin een naamsverandering aangevraagd voor Dirk Cornelis Spoon. En dat gezin heette Stefanus van Zomeren en Elisabeth Rietveld uit Delft. Ja, en toen is mijn zoektocht een beetje spaak gelopen.
0: Nou ja, het was wel een geweldige ontdekking, want Dirk Spoon is dus Dirk van Zomeren gaan heten in 1948.
2: Ja.
0: Dus hij is terechtgekomen in een familie van Zomeren.
2: Klopt.
0: Met naamswijziging heet hij voor ons, denk ik, Dirk van Zomeren.
2: Ja.
0: Heb je dat je vader nog mee kunnen geven?
2: Nee.
0: Jammer, hè?
2: Nee, ja, heel jammer. Echt heel jammer.
0: Nog één ding. Heeft de familie van Zomeren dan zelf ook kinderen?
2: Die hebben totaal 5 kinderen gekregen. 3 zijn in de oorlog overleden. 2 hoop ik dat die nog leven. Dat is Aaltje van Zomeren, geboren 16 oktober 1948. En Egidius van Zomeren, geboren 14-8-1957.
0: Ja, de zoekbrigade.
2: Dus dat zou een eventuele aanknopingspunt kunnen zijn.
0: Waar ik dwars doorheen zei, de zoekbrigade zoekt mee. 0800 30 30 300.

0: Country en Chance op het debuutalbum The Crossing. Cornelis en Cornelia Spoon konden niet voor hun kinderen zorgen, voor hun drie zonen. Vader, jouw vader, had twee broers die hij niet kende, van wie Dirk nog moet leven. Die zoeken we. Dirk, geboren Spoon, opgenomen in het gezin van Stefanus van Zomeren. Die naam moeten we vasthouden. En Elisabeth Rietveld, ze komen uit Delft. Jouw vader wist dus niets van zijn broers. Zelfs niet van zijn moeder die jij bent gaan zoeken. Sprak jouw vader dan wel over zijn eigen jeugd?
1: Niet over zijn moeder. Hij is heel erg liefdevol opgegroeid bij zijn opa en oma. Opa en oma Scholaan noemde hij die. We waren heel erg arm in de oorlogsperiode. Maar vol liefde sprak hij over hun twee.
0: Dus in feite is het met je vader wel goed gekomen in die zin. Ja. En wat denk jij nu, jezelf zo diep inzet in dit verhaal? Zijn moeder heeft dus drie kinderen gehad en alle drie afgestaan.
1: Ja, vreselijk. Lijkt me echt heel erg vreselijk. Ik ben wel benieuwd wat het voor haar heeft betekend allemaal. Hè? Want haar middelste zoon heeft wel op en af wel bij zijn moeder gewoond, bij familie gewoond, in ten huize gezeten. Ja, mijn vader natuurlijk helemaal niet. En ja, Dirk is met zijn vierde jaar een naamsverandering aangevraagd. Ja, waar is Dirk daarvoor geweest? Wel bij zijn moeder? Ik heb geen idee.
0: Nee, dat levert ook meteen wel een vraag op over Dirk Cornelis, geboren Spoon, 3 september 1944. De jongste van drie, kreeg het 1948 als achternaam van Zomeren. Wat zou hij zelf weten? Wat zou hij zelf denken? Stel dat hij dit hoort. Niet eenvoudig, dat zei ik al voor alle luisteraars. Ook niet voor de zoekbrigade. Vandaag onder leiding van dames en heren Benji Heerschop. Benji, een groot familieverhaal. Veel vertakkingen. Ik zou zeggen, hou het klein. Het gaat over oom Dirk.
2: Ja, het is een goede eerste zoektocht. Melanie, gelukkig heb jij zelf al een heleboel gevonden. Ja. En wij hopen daar natuurlijk vandaag nog meer aan toe te voegen. We zijn begonnen als zoekbrigade met de namen Aaltje en Egidius van Zomeren. Ja. Dat waren de biologische kinderen van het echtpaar Delft, waar Dirk bij terecht kwam. Ja. Dochter Aaltje van Zomeren zou getrouwd zijn met een meneer G. Hulsing. En we vinden twee keer een G. Hulsing in Delft in de telefoongids. 1 op de Hoveniersstraat en 1 op de Roland Holstlaan. Telefoonnummers die erbij staan zijn heel oud, werken dus ook niet meer. Wat verder interessant kan zijn, we vinden een online profiel van een Ali Hulsing van Zomeren uit Delft. We denken dat dit Dirks pleegzusje Aaltje misschien wel eens kan zijn. En we hebben natuurlijk een berichtje gestuurd naar haar, maar vaak duurt het weken voordat mensen dat lezen. Dus als jij nu thuis luistert en denkt, hey, Ali Hulsing van Zomeren, dat is een vriendin van mij, of een buurvrouw of een vage kennis, bel haar dan eventjes. En vraag of ze contact met ons opzoekt op 0800 30 30 3000. Had zij inderdaad een pleegbroertje, Dirk Cornelis van Zomeren?

0: De Frankboeiengroep, Kronenburg Park. Wat is er allemaal binnengekomen deze week?
1: Word ik gezocht?
0: Maar Christina uit Lelystad mocht ineens niet meer met jou omgaan. Ruud van der Lely, ze was nog te jong voor verkering. Jij was 5 jaar ouder. En toch was ze van harte welkom bij jou thuis. Jullie gingen gezellig vanuit Amsterdam varen over de Kagerplassen. En ook leuk, haar zus had een relatie met jouw broer Bert. Maar die relatie ging over en wat zeiden die ouders? Nou, dat mag jij ook niet meer. En toen moest het maar stiekem.
2: Dan zijn we die vroegavond gewoon weggegaan. En ik kwam s'avonds om 9 uur thuis, wat mijn tijd was. En toen werden mijn ouders, toen was mijn vader naar het politiebureau gegaan. Ja, het is wat hoor. En toen moest ik daar ook komen. En toen moest ik heb 2 dagen op het politiebureau gezeten.
3: Dat was de straf van de ouders van Christina, omdat ze toch nog uit was gegaan met Ruud van der Lely. Het was wel meteen de laatste keer dat ze samen waren. Ruud en Bert van der Lely woonden met hun ouders in de Ruisdaalstraat in Amsterdam. Ze hadden een boot die lag aangemeerd aan de IJsselkade. En Ruud werkte in de naoorlogse jaren bij Geveke. Hij moet nu al wel in de 80 zijn.
0: Veel mensen in de zorg worden stewardess. Tenminste, zo introduceert vriendin Laura jou ook. Bea van Ooyen. Jullie werkten in de jaren 80 in het ziekenhuis. Samen gingen jullie eiland hoppen in Griekenland. En jij bleef daarna in de lucht bij de KLM. Je zag er prachtig uit. Klassiek, wel met pareloorbellen. Jouw brieven kwamen binnen in een strak handschrift.
3: De laatste brief is van 40 jaar geleden, toen Bea van Ooyen verpleegkundige werd in het Hofpoort ziekenhuis in Woerden. Waarna ze stewardess werd bij de KLM. Haar ouders hadden een winkel in melk en eieren in Hilversum. Ze wonen daar vlakbij, naast de Vituskerk. En Bea's broer heet Ronald van Ooyen.
0: Een heel rijtje buren wil jou terug. Corine Snijders uit de Jadelaan in Utrecht. Ronald leidt de zoektocht. Toen jouw ouders rond 1985 uit elkaar gingen. Toen verdween jij uit de straat en sindsdien missen ze jou. Jij was eigenzinnig. Je leek al zo volwassen op je 15e met allemaal plannen. Je kleedde je ook eigenzinnig. Een beetje punk zou je zeggen. Ronald, wist je nog niet, viel op jou.
4: Ik weet wel, ik was zo verliefd als ze voorbij kwam. Dan ging mijn hartslag naar 200 en dat verstijfde ik helemaal. En als ze dan voorbij gelopen was, dan dacht ik, verdomme, waarom heb je niks gezegd, waarom heb je niks gedaan? Maar ja, dat hoort ook een beetje bij de puberteit, denk ik.
3: En dat mag ze nu ook wel weten. Corine Snijders zal eind 50 zijn. Ze woonde met haar ouders en broer Martijn Snijders in een portiekflat op de eerste verdieping van de Jadelaan in Utrecht. Huisnummer, dat moet 33 of 35 zijn geweest. Waarschijnlijk is ze na de scheiding van haar ouders in Utrecht blijven wonen en is ze al jong zelf moeder geworden.
1: Word ik gezocht?
5: 0800 30 30 300.

0: Het is maar goed dat die microfoon af en toe dichtgaat. Want anders zingen we alles keihard mee vandaag. Ook Rosie van Joan Armatrading, het volgende liedje al helemaal. Maar eerst deze. Al 3 jaar verzamelen wij tips bij dit verborgen verhaal.
1: De minder bekende kant van een bekende podcastmaker. Lau de Munk is onder Ajaxide bekend als Kale van het duo Kale en Kokkie. Minder bekend is zijn zoektocht in een ver verleden. Zijn oma is in de Eerste Wereldoorlog als meisje vanuit Polen naar Nederland gelopen. Ze trouwde met Nederlandse opa, ze kregen 4 kinderen en ze stierf. En nu komen we dichterbij, dat was in 1994. Nooit gaf ze iets prijs over dat Poolse verleden.
0: Kleinzoon Lau kende zijn oma tot het laatst, tot ze op 96-jarige leeftijd stierf in verzorgingshuis Vondelstede in Amsterdam. Maar hij kende haar ook, ja, weer niet. Zij bleef altijd een mysterie.
2: Zij is een absoluut mysterie. Zij heeft op 16-jarige leeftijd de stoute schoenen aangetrokken en is vanuit Kostien, waar ze geboren is, gaan lopen aan het begin van de Eerste Wereldoorlog in 1914... richting Nederland. Waarom ze dat gedaan heeft en met wie ze dat gedaan heeft, dat is ons nooit duidelijk geworden. Ze heeft uiteindelijk hier in Nederland mijn opa ontmoet. Ik denk dat ze bij Arnhem de grens overgekomen is. Ze heeft mijn opa ontmoet en is uiteindelijk in de Vondelstraat in Dordrecht gaan wonen, later in de Duppestraat. Daar hebben ze 4 kinderen gekregen. Die zijn inmiddels ook alle 4 overleden, waaronder mijn moeder. En ook tegenoverstaande van die 4 kinderen heeft ze nooit iets gezegd. Het enige wat er ooit gebeurd is de jongste broer van mijn moeder, die Robert Versloot. Die was pianist bij het Scapino Ballet. En die heeft ooit een keer, in de tijd dat Polen nog deel uitmaakte van het Warschau-pact, dus je praat voor het IJzeren Gordijn, zeg maar, die periode. Ja. Contact gehad met een pianist van het Pools Philharmonisch Orkest. En die wist te melden dat Olenitschak net zo'n vaak voorkomende naam is als Jans hier in Nederland.
0: Lekker.
2: En het andere verhaal wat hij vertelde is dat er geen burgerlijke stand is. Met andere woorden, je moet gaan zoeken bij de katholieke kerk. Polen is voor 98% katholiek.
0: Ja.
2: Dus het meeste kans van slagen is in de kerk.
0: Dat wordt toch al lang een zoektocht. En jij zegt Olenitschak. Dat is Olenitschak. De uitspraak.
2: Olenitschak.
0: Ja. Poolse. En ze heette Josefa.
2: Josefa, ja.
0: En zijn er mensen, vragen we nu al, die haar gekend hebben, aan wie ze wel iets vertelde? Want ze loopt dus helemaal vanuit Polen naar Nederland.
2: Ja.
0: Ze komt je opa tegen, ze trouwt met je opa. Ja. En ze zegt nooit meer iets over haar herkomst.
2: Helemaal niets.
0: Jullie hebben nooit Poolse familie gezien?
2: Nee. We denken te weten dat er een zus / broer is. Er is ook een gerucht dat ze daarmee samen deze kant uitgegaan zijn. Of dat zo is, geen idee.
0: Maar waarom hebben jullie dan
2: We hebben er heel veel gezien? Over gevraagd. We hebben er heel veel over
0: Wat
2: gevraagd.
0: Was zij voor oma?
2: Een empathieloze vrouw. Ik kon redelijk goed met haar. Tot de tijd dat ze. Maar ze is het was een harde vrouw.
0: Ja.
2: Het was een in zichzelf gekeerde. Harde vrouw.
0: Zei je moeder dat ook?
2: Ja, mijn moeder en mijn oom hadden een haatliefde verhouding met elkaar. Dat was, dat ging niet helemaal heel lekker. Ze hebben wel tot het einde aan toe contact met elkaar gehouden, maar het was een dwingeland, om het maar zo uit te drukken.
0: Maar alles heeft een oorzaak, dus een beetje door het leven getekend. Wellicht.
2: Zeker, absoluut.
0: En dat leven ken je dus niet?
2: Nee, en daar ben ik zo ongelooflijk nieuwsgierig naar. En met name het waarom je op 16 jaar geleden, laten we vooropstellen, Polen bestond natuurlijk in die tijd niet. 1914 is eigenlijk het einde van een periode dat Polen een soort van gemeenebest was, onderverdeeld tussen Rusland, Pruisen en Oostenrijk. Als je Kostin opzoekt, richting Katowice ligt het in de zuidoostkant van Polen. Dus het meest logische is dat het aan de Pruisische kant zou zijn geweest. Daar houdt het op.
0: Zij is dus tegen je opa aangelopen.
2: Ja.
0: Maar dan weet je opa, Pieter Versloot, die weet toch meer?
2: Zou je denken, maar die man is door een auto-ongeluk op relatief jonge leeftijd overleden. Dus ook daar is geen contact mee geweest verder. Het enige wat ze nagelaten heeft, zijn 4 kinderen... die inmiddels ook overleden zijn, alle 4. En daar zitten nog wat neven en nichten achter, die waar we overigens ook geen weet hebben waar die zijn.
0: Nee, oma's kant bleef in ieder geval altijd onbekend. Ondanks ook veel tips, dat hadden we wel, ook vanuit Polen, maar herkenning bij ons. geen familie, Benji.
3: Nee, dat niet. We bleven de vorige keer steken in het archief bij allerlei namen uit de familielijn van de zus van oma. Maar nu, er komt een mailtje binnen van iemand die al die namen van lang geleden op onze site herkent. Dus er is zometeen wel nieuws.

0: Call My Name, Simple Minds, Don't You Forget About Me. 30 april, 1 mei staan ze in de Ziggo Dome met Level 42 in het voorprogramma. De oma van Lau de Munk liep waarschijnlijk met haar zus vanuit Polen dwars door de Eerste Wereldoorlog. Ja, de Eerste Wereldoorlog naar Nederland. Ze ging in Dordrecht wonen en ze leefde nog lang en zweeg hierover. Is er dan helemaal geen familie voor Lau, zou je zeggen, met enigszins Pools bloed, Benji?
1: Jawel, jawel, die is er dus wel. De vrouw die nu reageert is net als jij, Lau, een zestiger. Jouw oma liep samen met haar zus de grens over vanuit Polen. En Lau, aan de telefoon is nu Erna Hendricks. Jeetje, het is bijna een probleem bij mij. Erna Hendricks. En zij is directe familie van de zus van jouw oma.
2: Nou, met Lau, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag, Lau, met Erna.
2: Erna, nou ga je me hopelijk helpen.
3: Ja. Nou, het was eigenlijk zo. Ik ging iets zelf voor mijn stamboom uitzoeken. En toen kwam ik bij jouw verzoek voor informatie over je oma.
2: Ja.
3: En daar zag ik de naam van mijn moeder en mijn oma staan. En ik zag ook dat het van lang geleden was. Maar ik dacht, nou, ik reageer toch maar. Wie weet zoekt hij nog.
2: Ja,
3: en zo is het balletje gaan rollen eigenlijk. Dus jullie hadden al onderzoek gedaan in Dordrecht. En daar zag je de naam van Mariana Pieper. Dat is mijn moeder. Ja. En Pelagia van de Boer Stelmazijk. En dat is mijn oma. En haar moeder was dan weer een Mariana Olenizak.
2: Olenizak, ja.
3: Ja.
2: Ja.
0: Maar Lau, dat is jouw oma.
2: Ja. Dat is mijn oma, ja, zeker. Josefa Olenizak, ja.
3: Ja, maar ik heb Mariana.
2: Ja, en dat is dan haar zus geweest, toch?
3: Ja, dat denk ik. Dat denk ik. Want zij is geboren in 1888.
2: Ja, dat zou zomaar kunnen. Want zij was een oudere zus waar ze mee naar Nederland gekomen is. Voor wat, en dat heeft adres onbekend, heeft dat uiteraard heeft dat ontdekt dat ze uiteindelijk te voet dan in Rotterdam terechtgekomen zijn.
0: Ja.
2: En toen een poging hebben ondernomen om naar Amerika toe te gaan, maar dat is niet gelukt. Nee. En daar is mijn oma ergens in die buurt dan waarschijnlijk mijn opa tegengekomen. Daar komt die naam Versloot vandaan.
3: Oh ja.
2: En die zijn uiteindelijk in Dordrecht in de Dupperstraat terechtgekomen.
3: Ja, nou ja, wij hebben inderdaad altijd in Dordrecht gewoond totdat ik ben gaan zwerven, zeg maar.
2: Ja. Dus, wat een ongelooflijk verhaal, joh. Dus jij bent, als het goed is, dan ben jij voor mij een achternicht dan.
3: Ja, in de tweede, derde graad.
2: Je bent de tweede generatie, want je bent een kleindochter van Mariana.
0: Nee. Nog één verder.
3: Ik ben een
2: achterkleindochter.
3: Ja.
0: Maar heel even, hè. We hebben het over een wandeling in de Eerste Wereldoorlog.
2: Ja,
0: in 1914, het is nu 2026, 112 jaar na die wandeling.
2: Onvoorstelbaar, hè?
0: Komt de familie elkaar tegen.
2: Ja, het is echt onvoorstelbaar, dit. Ja. En van een hele, echt van een ongelooflijke, onverwachte kant. Dat vind ik helemaal zo leuk.
0: Erna, ben jij ook nieuwsgierig geweest naar je Poolse achtergrond?
3: Ik ben op een gegeven moment wel met mijn stamboom begonnen. Maar dan merk je dat je het Poolse stuk moeilijk kan vinden.
2: En ik ben nog steeds van plan om die kant uit te gaan rijden. Om eens te gaan kijken of we daar verder kunnen gaan komen. Dus ik weet niet of je zelf nog interesse hebt, maar dan...
0: Je wou samen?
2: Nou ja, dat zou ik het leukste vinden. Kijk, als wij gemeenschappelijk, en dat hebben we dus blijkbaar, overgrootouders hebben die daar vandaan komen en je wil dat spoor gaan herontdekken, dat lijkt me fantastisch.
0: Dat lijkt me, dat klinkt als een korte klap.
2: Ja, ik hou van korte klappen, rond de twee.
3: Nou ja, daar zou ik nog wel even over na moeten denken. Dat
0: zou ik wel doen, hoor.
3: Nooit bedacht eigenlijk.
0: Het zal geen moment stilvallen onderweg. Dichterbij zullen wij niet komen. Dichterbij leeft niet meer. We wensen jullie een goede reis eventueel samen. Intussen muziek van Bonnie Raitt.

0: Over de acceptatie van een middelbare leeftijd gaat Nick of Time van Bonnie Raitt. Zij is er niet, maar je hoort haar wel. We missen ons hoofd van de zoekbrigade, Anne Groenman, vandaag. Maar ze heeft wel iets achtergelaten. Ze liep de zon in en kwam terug met een verhaal van de straat. Dus hier is het toch?
1: Adres onbekend is op zoek naar jou.
2: Ticketje vanuit Curaçao naar hier?
3: Nou, het ticketje kan ik niet beloven, maar zoeken kan zeker.
4: Nou, ik heb niemand in mijn lijstje. Nee, soms is het uit oog, uit hart en dan is het ook goed.
3: Ja, wij zeggen juist uit het oog, maar niet uit het hart.
4: Nee, ze zullen heus wel ergens daar zitten, maar om nou een zoektocht te beginnen, nee.
3: Goedemiddag, dames. Ik werk voor Adres Onbekend, het radioprogramma.
5: Dat doe ik iedere week daar.
3: Dat weet u niet.
5: Ja, zondags, dan gaat mijn man voetballen kijken en dan verdwijn ik naar een kamertje en dan ga ik iedere zondag. Leuk, hè?
3: Heeft u iemand die u zoekt?
6: Dat hou je wel. Die zou nog graag een keer een heel oud collega in de jongere jaren weer ontmoeten.
3: Nou, noemt u hem, want wie weet kunnen we hem voor u opsporen.
6: Henk de Kraaier.
3: Ja.
6: Een collega uit de 50e jaren. Ik was fotograaf. En die werkte daar in hetzelfde fotobureau in Amsterdam.
3: En welk fotobureau was dat?
6: De Swankshot Studios, heette die.
3: En wat voor foto's maakte u daar?
6: Ja, van alles. Ik maakte persfoto's. En veel huwelijksreportages. En maakte ik ook wel in Amsterdam. Dat was erg lachen.
3: En wat kunt u vertellen over uw oud-collega Henk?
6: Door onzinnig geintje met de baas ruzie. En toen zegt hij, en hij is in één ruimte waar Henk ook zat met foto's aan te sorteren. Toen zegt die baas tegen mij, je donder nu maar op naar huis. Henk hoorde dat aan achter zijn bureau. Schoof zijn stoel achter. En zei, dan bent u mij ook kwijt. Want wat u hier staat in fabrieken, dat slaat nergens op, meneer. Toen kwam het niet terug.
3: Dus u bent uiteindelijk toen niet ontslagen door Henk?
6: Nou, die maken niet verhaal mee, hoor. Meestal zijn mensen bang, hè? Of voor hun eigen hachje.
3: Wat ging Henk doen nadat u hem uit het oog bent verloren, denkt u?
6: Die is met een... Ook met een collega, die was toen onze chef. Is hij een fotozaak begonnen op de Haarlemmerdijk. Wat hij daarna is gaan doen, I do not know.
3: Daar moeten we achter zien te komen, toch?
6: Ja, is toch leuk, zal Henk dit gesprek.
3: En als Henk dit hoort, wie zoekt hem? Wie bent u?
6: Ik ben Harry Baumgartner.
0: Ja, en die zegt Henk de Kraaier, ben je daar nog? I do not know. Harry roept op jou. In de jaren 50 was je al getrouwd. Had je een eigen fotozaak op de Haarlemmerdijk in Amsterdam. En jij zag er goed uit met je dikke, wilderige haar. Maar waar? 0800 30 30 300. Wordt er gereageerd op juf Sjaan Guldenur? Zou je wel zeggen, ze komt uit Dalen. Ze komt uit Coevorde. Ik zou zeggen, het moet wel gebeuren, want ze was razend populair, Benji.
7: Oogverblindend knap. Heb ik zelfs begrepen.
0: Ja. Blond. Kijk op die foto op adres onbekend.nl.
7: Er komen dingen binnen, dus zometeen kan ik meer vertellen.
0: Oké, en dan hopen we ook op oom Dirk van Zomeren uit 1944. Zo is hij niet geboren. Hij is geboren als spoon, net als jij. Wie weet meer? En Melanie, ik denk nu de hele tijd, jouw vader heeft dit niet meegemaakt. Maar denk jij nu ook, net als ik, de hele tijd aan jouw vader Cornelis?
8: Zeker weten, ja. Ja, want mijn vader heeft best wel wat verdriet gehad, denk ik. Dat hij zijn moeder nooit gekend heeft. Hij heeft een keer een poging gedaan. Tegen zijn vader gezegd van, ik wil weten wie mijn moeder is. En toen gaf zijn vader helaas het antwoord, als je dat gaat doen, kom je er bij mij nooit meer in.
0: Zo.
8: En mijn vader is, die heeft dat geaccepteerd. En die heeft er niet meer gedaan.
0: Dus jouw vader had wel contact met zijn vader?
8: Ja.
0: Niet met zijn moeder? En vader zegt, jij zoekt niet naar moeder?
8: Ja.
0: Wat is daar dan toch gebeurd, hè?
8: Ik ben heel nieuwsgierig.
0: Ja. Kun je een boek over schrijven, maar eerst misschien maar de zoektocht.
8: Eerst maar de zoektocht, ja.
0: Oplossen op ons gratis telefoonnummer 0800 30 30 300. Of zoeken @adresonbekend.nl. Heel graag tot zo.

0: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen gaat het om een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook bedreigd is met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruise vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar hier en daar ook wat wolken. Het is 21 tot 25 graden. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, met daar ook kans op buien. En het wordt morgen maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. adres onbekend. Ron Kas. KRO NCRV. De Evergreen Week van de jaren 80.
10: NPO Radio 5. Begin jaren 80 was Harry verdrietig om verloren liefde. Greetje Westerdiep was zijn eerste grote liefde uit Hoge Zand. Van de Stadhouderslaan, ja, nummer 80.
11: Zij betekende in die tijd voor mij echt alles. Ik had het thuis niet zo gemakkelijk. Mijn vader was ziek, weinig bewegingsvrijheid in die zin. Ik was gewoon zo blij dat ik iemand had waar ik naartoe kon en die veel voor mij betekende. En in mijn optiek ik ook voor haar. En dat was voor mij gewoon zo belangrijk op dat moment.
12: Help adres onbekend zoeken. 0800 30 30 300.
13: Maak morgen mee. KRO NCRV.

0: adres onbekend.
1: Er is natuurlijk al goed nieuws, want Lau de Munk is in de familie, in de verre Poolse familie, ondanks het stilzwijgen van zijn oma Josefa Holenitschak. We hopen ook op familie aan vaderskant voor Melanie, op oom, onbekende oom uit Den Haag, Dirk Spoon, geboren 1944. Sinds 1948 oom Dirk van Zomeren uit Delft, Benji.
2: Ja, Ron, ik kan niet anders zeggen dan dat het een stressvolle eerste keer is, zeg.
1: Ik zie jou alleen maar rennen.
2: Alleen maar rennen. Melanie, we krijgen dit profiel doorgestuurd. Ik heb het uitgeprint voor je. Kijk even. Dit is een foto van een Dirk van Zomeren uit Den Haag.
3: Ja.
2: Maar, herken je hem?
3: Nee.
2: Oké, want als dit jouw oom zou zijn, dan is het logisch dat je hem niet goed kunt vinden, want hij zit nu in Australië.
3: Oh.
2: Maar het zegt je niks nog?
1: Nou ja, je kent natuurlijk heel die oom niet, maar, nee, ja, maar zie je familie trekken. Je vraagt het nu aan je vrouw. Nou, ik zie echt helemaal niets aan herkenning. Nee.
2: Nou, tot zover het rennen.
1: Oké. Okay. Australië.
2: Ja, nou ja, we hebben ook nog niets gehoord van Ali Hulzing van Zomeren.
1: Oh ja.
2: Vermoedelijk dus de pleegzus van Dirk. Maar we zaten nog wel even op profiel te kijken van Ali. Op zoek naar andere aanknopingspunten. En dat is me goed ook. Want ze is wel bevriend met allerlei andere van Zomerens. En misschien kunnen we die wel bereiken vandaag. En dan zit de focus voornamelijk op Ingrid van Zomeren uit Oegstgeest. Zo. Ze is online heel actief. En ze heeft een eigen hondenopvang. Dus ze heeft een heel groot netwerk.
3: Bereik.
2: Ja, dus we hopen daar nu iets van te horen. Mocht iemand Ingrid van Zomeren kennen, dan is zij ook zeer welkom op 0800 30 30 300. En dan hopen we ook dat zij familie is van Dirk. Natuurlijk.
1: Ja, en als ze de honden uitlaat, hopelijk telefoon bij de hand. En dan hebben we ook nog Gesine Zwiers. Die is ook de deur uit. Hij heeft het heel druk vandaag. Hij woont in de wijk. Hij is wel weer terug aan de telefoon. Hij was in 1960, ik geef toe, dat is lang geleden, nogal op juf Sjaan van Guldener van de burgemeester Wessels Boerschool uit Dalen. Dat is Drenthe. De jongens vielen op haar. Dan denk ik toch ook, Benji, bellen er dan ook weer jongens van toen die ook verliefd waren op die juf? Of kom je die nog niet tegen?
2: Nou, we hebben wel heel wat namen zijn we tegengekomen in de zoektocht. Dus ik kan even een rondje doen. Want de man van juf van Guldener heet Martin Mulder. Hij was directeur van de openbare MAVO in Hardenberg. En het lijkt erop dat zij een zoon kregen, Erik Mulder. Die sociale geografie heeft gestudeerd in Groningen.
1: Oh ja.
2: Maar er is nog meer, want er zijn nog meer Mulders.
1: Oh.
2: Ja, die zouden misschien kunnen reageren, zoals bijvoorbeeld Gerrit Mulder, Trudy, Lette Mieke, Helen, Arjen, Nicky. Allemaal omgeving Hardenberg.
1: Zijn er heel veel.
2: Ja, dat moet goed komen, lijkt mij.
1: Gesines, jij komt uit 1950.
4: Ja.
1: Hoe oud denk je dat juf is?

0: Nou, ik denk achter in de 80. Ik denk op school dat zij ongeveer 21, 22 jaar was.
1: Ja. Nou, jullie waren echt nog kinderen. Jullie vielen als bosjes voor haar. En dat zou natuurlijk schitterend zijn als we dat vandaag in de loop van deze middag met haar kunnen gaan delen. We hebben ook een laatste adres. En Benji zegt al, we moeten waarschijnlijk in Hardenberg zijn. Het laatste adres dat jij ons doorgaf was de Plutolaan nummer 26.
0: Ja, dat klopt.
1: Ben je er wel eens toevallig nieuwsgierig als je bent langs gefietst?
0: Ja, ik ben een keer aan de deur geweest op dat adres. Maar de mensen die er woonden, die kwamen de naam Mulder van Guldener kenden ze niet.
1: Nee. En heb je er ook op het naambordje gekeken wat weggeschroefd was? We zoeken een meneer Mulder en Martin, zei je? Een M. Mulder?
2: Nee. Ja, het is omgeving Hardenberg of Koevoorde. En dus we hebben het over Gerrit, Trudy, Let, Mieke, Helen, Arjen, Nicky. Ja, en de man heet Martin.
1: Ja, en een zoon heet Erik.
2: Ja. En de hond heet... Nee.
1: Oké, okay, nou, blijf in de buurt van de telefoon. En dank je wel, hè?
0: Ja, oké.

0: Isaac, Blue Hotel. Er is weer veel liefde in Adres Onbekend. Ook liefde met een luchtje.
1: Greetje Westerdiep zit gewoon bovenaan in mijn hoofd. Ik was smoor verliefd op haar. Harry is hier met bovenaan in zijn hoofd zijn eerste liefde. Die gek genoeg begon tijdens het eindexamen op de MAVO in Hoge Zand. Greetje was ontzettend slim. Knap. Met een boblijn en donkerblond krulhaar. En oh ja, ze had een lekker geurtje uit een paars flesje.
0: Harry Koning, in deze omschrijving klink jij als een bewonderaar.
2: Ja, dat klopt, ja. Ik bewonderde haar enorm in die tijd. Klopt. Mijn allereerste verkering. En dan weet je gewoon niet wat je overkomt.
0: En ze rook ook nog lekker.
2: Oh, fantastisch.
0: Ja,
2: echt waar. Zwaar de Paris heet het. Ja, als ik mijn ogen dicht doe, dan ruik ik het nog.
0: Ja.
2: Zet in een klein blauw-paars flesje. Ja, dat was haar lijfgeurtje.
0: En hoe rookt dat dan verder?
2: Och, ik hemels gewoon. Ja, ja. Niks lekkerder dan dat op dat moment, ja.
0: Ja, maar dat kwam ook omdat zij het op had waarschijnlijk.
2: Zeker weten, zeker weten.
0: Ja, ik zie het nog wel staan hoor, Zwaar de Paris op vintage websites.
2: Ja, klopt, van die kleine vintage flesjes, ja. Ik heb ook wel eens gezocht.
0: Ja. Daar staat als omschrijving kijken of jij daarin, nou ja, dan wel het luchtje, dan wel je eerste liefde herkent. Bloemig met een viooltje, persik, abrikoos.
2: Ja.
0: Ja, dat is.
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: Maar is zij dat nou of is dat luchtje voor jou?
2: Beide.
0: Aha.
2: Ja.
0: Heb je dat ooit als eerste vriendje van haar voor haar gekocht?
2: Nee. Ik had niet zoveel geld te makken in die tijd. Dus dat was. Toen is hij even een brug te ver. Ja, helaas.
0: Waar heb jij haar hart weten te veroveren?
2: Nou, in het voorjaar van 78, we zaten in eindexamen klas MAVO. Een vriend van mij die had Frans als eindexamen en die gingen met een schoolreis naar Parijs, 3 dagen. Ik had geen Frans, maar er waren nog enkele plaatsen vrij. En hij heeft geregeld dat ik mee kon. Met de trein, 3 dagen naar Parijs. En daar heb ik Greetje dus voor het eerst gezien. En daar heb ik ook die foto gemaakt die ik jullie heb toegestuurd.
0: Zeker, die op adresonbekend.nl staat.
2: En 2 maanden later, eindexamen MAVO 4, zaten wij in de aula van de Dr. Aletta Jacob Scholengemeenschap naast elkaar. Volgens mij was het een examen Engels. Ja, dan zie je elkaar weer. En na het eindexamen ging zij naar huis op een fiets, ik ook. Beide dezelfde kant op, met haar meegefietst. Haar bij huis afgezet en ik weer door naar huis. En zo is het eigenlijk ontstaan.
0: Ja, heb jij dat examen wel goed afgelegd met zo'n knap meisje? Zo ineens, vlak naast je.
2: Ik heb het examen heel goed afgelegd. Ja, zij ook trouwens. Ja.
0: Wat was je openingszin? Wat ruikt je lekker?
2: Het zal iets in die strekking geweest zijn. Ja, denk ik.
0: Het is wel grappig, hè. Zagen jullie elkaar sinds dat moment, sinds dat jullie naar huis fietsten en het wat, zagen jullie elkaar veel?
2: Veel. Niet zoveel als dat ik wel zou willen. Ik ging na de MAVO door naar de HAVO. Zij ging door naar Instituut Boerhaven in Groningen voor de opleiding tot directiesecretaresse. Ja, beide natuurlijk heel druk met school. En we schreven elkaar in ieder geval een brief. Elke week een brief. De brief van Greetje kwam altijd op roze papier. Vaak even met een zweempje, Zwaar de Paris uiteraard. En dan zagen we elkaar op vrijdagavond, op zaterdagavond. Dan ging ik meestal naar haar toe. Zij woonde met haar moeder. Haar ouders waren gescheiden, ze was enig kind. En dan gingen we regelmatig naar de bioscoop in die tijd. Grease kwam natuurlijk net uit. Saturday Night Fever.
0: Ja.
2: Ja, dat was een fantastische tijd.
0: Het speelt zich, zo te horen, wel vooral af bij haar thuis. Komt ze ook bij jou?
2: Nee, niet bij mij. Nee, ik had het thuis niet zo heel erg gemakkelijk. Hè. Wat ik al vertelde is dat mijn vader ziek was. Er kon bij ons thuis niet zo heel veel. Het was altijd te druk, te lawaaierig. Dus dan ging ik ook liever naar haar.
0: Mm-hmm.
2: Ja,
0: gaf dat ook druk op jullie relatie, dat het bij jou thuis niet zo makkelijk ging?
2: Ja, uiteindelijk wel. We hebben ruim een jaar, iets meer dan een jaar verkering gehad, denk ik. En ik kan me nog herinneren dat wij waren toen ook zelf net verhuisd naar Hoge Zand. Dat ik op een zaterdag met Greetje naar de bioscoop zou. En mijn ouders zouden naar een oom in Westerbroek. En mijn vader had een taxikostenvergoeding en wij moesten als kinderen altijd mee. We hadden ook geen sleutel, eigen sleutel van huis, dus ik moest ook mee. 16 jaar, hartstikke recalcitrant. En ik wou niet mee, dus toen ben ik opgesloten in huis door mijn vader. Ik kon er niemand in laten, kon er zelf niet uit. En toen liep de bioscoopafspraak met Greetje finaal mis. En dat is ja, toch ook wel een beetje het beginpunt geweest.
0: Het begin van het einde
2: van onze relatie. Ja, klopt.
0: Wat tragisch.
2: Ja.

0: staat op Born in the USA in 1984. Glory Days van Bruce Springsteen. Op de Aletta Jacobs scholengemeenschap werd Harry tijdens het eindexamen, hij ook al, maar hij in 1978 nogal afgeleid. Niet door zijn juf, maar door Greetje Westerdiep. Want toen zagen ze elkaar zitten in de aula, daarvoor al op zo'n avond, zo'n soir in Paris. Een jaar waren ze samen, Harry zag alles in haar. Thuis was het moeilijk. Dat had zij ook in de gaten. Er gingen afspraakjes niet door. Jij zat thuis opgesloten. Heb jij het uitgemaakt of zij?
1: Nee, zij heeft het uitgemaakt. Ik weet het nog precies. Op een zaterdagavond in een nieuwbouwwijk in Hogezand, in een brandgang tussen huizen. We waren buiten op de fiets. En volgens mij kwamen wij uit de bioscoop in Sappemeer.
0: Toen wel.
1: En toen heeft zij het uitgemaakt. 'S Avonds laat. Ja.
0: Hoe ben jij toen doorgefietst?
1: Ik was helemaal van de wereld. Van ellende, zou ik maar zeggen. Ik heb daar ook heel erg lang last van gehad. Dat zij het heeft uitgemaakt. Ja.
0: Heb je nog geprobeerd wat te herstellen?
1: Ik heb van alles geprobeerd om te herstellen. Maar het was gewoon niet meer te herstellen. Nee, haar besluit stond vast. Het is gewoon over. Ja.
0: Ja, je vrouw is mee, hè? Je bent gelukkig in de liefde geworden. Daar gaat het vandaag niet om.
1: Nee.
0: Heb je later ooit nog enig contact gehad met haar of met die aardige moeder van haar?
1: Ja, dat was in 2001 of 2002. Ik werkte als wijkverpleegkundige in Hogezand. En toen haar moeder woonde niet in mijn wijk, maar ik moest van een collega, ter vervanging van een collega, daar naartoe voor wondzorg. Toen ben ik dus nog één keer bij haar moeder, mevrouw Knip, geweest aan de Stadhouderslaan 80 in Hogezand. Ja, voor de wondzorg. En toen hebben we het uiteraard ook nog even over Greetje gehad. Volgens mij maar heel kort. Ik stond natuurlijk onder tijdsdruk door het drukke werkschema.
0: Heb je toen gevraagd, waar is ze?
1: Ik heb het gevraagd. En wat ik mij kan herinneren is dat haar moeder zei dat zij was op een gegeven moment verhuisd was naar Frederiksoord of Vledder die kant op. Ja. Want dat is het enige wat ik mij daar nog van kan herinneren.
0: We cirkelden vandaag behoorlijk rond in Drenthe. Ook 0800 30 30 300. Ja. We moeten haar wel gaan vinden, Benji. Zoekbrigade, Greetje Westerdiep.
2: Ja, eerst maar even de archieven in. De zoekbrigade komt al snel uit bij de ouders van Greetje in Hogezand. Reinder Westerdiep en Annie Knip, zoals je al zei. En in de rouwadvertentie van moeder Annie uit 2009 staat interessante informatie. Dochter Greetje is dan namelijk getrouwd met Dick de Rijke. Dus de vraag wordt vandaag, denk ik althans, wie kent Greetje de Rijke? Westerdiep op 0800 30 30 300. Vraag verandert dus. Ondertussen proberen we natuurlijk ook verder te komen. Via de familie Westerdiep in Hogezand staat een R. Westerdiep in de gids. We kregen een mevrouw aan de telefoon. De vraag is dus, is zij misschien familie van Greetje Westerdiep?
3: Ja, van mijn man, mijn overleden man. Dat was een dochter van hem. Maar verder weet ik daar niet zoveel van, hoor. Van, ik heb veel later in mijn leven kennis gemaakt met hem. En toen was hij al jaren alleen. En toen heeft ze, is ze haar eigen gang gegaan, geloof ik.
2: Harry, we zijn met het telefoontje toch behoorlijk dichtbij. Namelijk bij de tweede vrouw van Greetjes vader. Maar we zijn toch ook nog steeds ver weg. Want zoals je hoort was er nauwelijks contact tussen Greetje en haar vader. Wat kan zij ons dan wel vertellen?
3: Volgens mij, zover als ik weet, woont ze in Drenthe. Ik geloof in Erm. En ik heb daar vroeger kennis in gehad. En zodoende weet ik dat.
2: Ja, Erm, vlakbij Emmen. Maar deze info die is al wel van lang geleden. En klopt het ook dat Greetje met Dick de Rijk getrouwd is, natuurlijk de volgende vraag.
3: De naam zegt me niet, maar ik heb het wel eens een keer gehoord. Dat er was een zoon van een pedicure. Ik heb niet veel informatie, maar als u daar in die richting informeert, in Erm en die kant, dan komt u er wel achter, denk ik.
0: Erm zitten we dus nu.
1: Okay.
0: En op de naam de Rijke, en jij zegt, nou, het kan ook nog anders zijn, want jouw informatie is van 2001... En toen zei jij dat het in de buurt van Vledder zou zijn.
1: Ja, Vledder, Frederikshoorn, die kant, ja.
2: Ja, nou ja, dus Geetjesman Dick de Rijk zou de zoon zijn van een pedicure. Misschien dus Erm. We hopen op meer herkenning vandaag rondom Greetje de Rijke Westerdiep. Misschien uit Erm of toch omgeving Frederikshoorn. Laat het

0: Geschreven door John and Vangelis. Net of je die nog een beetje er doorheen hoort zingen in deze uitvoering van State of Independence van Donna Summer.
1: Word ik gezocht?
0: Jouw ouders, Grace Bernardus, waren zo belangrijk voor Helga. Jullie waren buren en oom en tante Bernardus, zo noemde zij hen, waren als tweede ouders voor haar. En ze was trouwens ook graag bij jou, hoor. Ze mocht altijd mee met jullie tot ergens in de jaren 70. Na het overlijden van jouw moeder in 1996 werd het stil. Al is ze nog wel op de begrafenis geweest. En jij verbrak de stilte, Grace.
2: En toen belde zij mij en ik op de zaak op. En daar was ik zo blij mee, maar ik had natuurlijk geen tijd om te bellen daar. Dus ze had mij het telefoonnummer gegeven, dus ik zou haar terugbellen. En ik heb haar telefoonnummer toen in mijn broekzak gedaan. En ik kom thuis helemaal blij door dat te vertellen. En toen heb ik mijn broek in de was gedaan.
3: Weg was Grace Bernardus dus. Pak die telefoon nog eens, want haar ouders woonden in de Dovenetellaan in Arnhem. Grace trouwde met Frits Westervoort, die bij de brandweer werkte in Rotterdam. Het hele gezin Bernardus mag natuurlijk reageren. Zus Wanda en ook de drie broers Robbie, Donald en Roland. Ze zullen nu allemaal waarschijnlijk met pensioen zijn.
0: Wij vliegen door de regio's voor jou. Gea de Jonge, wist jij dat Astrid, met wie je werkte tussen de brilmonturen, daar vooral vanwege jou was het werk, vond ze niet zoveel aan. Maar jij was er een ontzettend leuk iemand. En ze nam die brillen dus op de koop toe. Ze ging graag met jou mee naar je familie in Coevorden.
3: Maar dat kan ook Emme zijn geweest. In elk geval waren dat bezoekjes in de jaren 70 aan moeder en zus de Jonge. Gea zelf woonde en werkte toen in Den Haag. Ze woonde aan de Groothertoginnenlaan en werkte bij Visser en Norman. Gea de Jonge bleef niet in Den Haag. Ze ging de liefde achterna naar Zierikzee.
0: Stel, jij krijgt op straat de microfoon van onze verslaggever onder je neus met die ene vraag. Iedereen zoekt wel iemand. Wie zoek jij? Ingrid noemde gelijk jou, Marjan Bot, omdat ze nog lachend denkt aan die tijd met jou bij uitzendbureau Manpower. Jullie wilden op een dag wat meer tijd voor elkaar en wat meer tijd voor jezelf.
4: Ja, we hebben een keer samen onze managers op pad gestuurd op 1 april... ver weg van het kantoor. Dus toen hadden we een hele middag het voor ons alleen. En daar waren ze heel boos over toen ze terugkwamen. We hebben natuurlijk nooit gezegd dat wij dat waren. Maar het is wel gelukt.
3: Ze hebben nooit verteld dat zij daar bij wijze van 1 april grap verantwoordelijk voor waren. Ze bleven daarna nog op de zaak bij Amsterdams uitzendbureau Manpower. Marjan Bot werkte daar van 1960 tot 1963. En ze woonde in Amsterdam. Ze zal nu ongeveer 80 jaar oud zijn.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Coming Up, Paul McCartney. Hij speelt alle instrumenten op dit Coming Up zelf. Er wordt gerend vandaag, er wordt heel veel gereageerd op deze uitzending. Is het allemaal met een rood hoofd en de vraag is alleen, waar leidt dat allemaal toe? Harry, ja, wij vinden, die moet Greetje Westerdiep gaan vinden. Diepe eerste liefde, is ze met een meneer De Rijk of een De Rijke? Het viel allebei net een beetje door elkaar. Ja. Kun je dat bevestigen, Benji?
1: Nou, Greetje zou getrouwd zijn met Dick De Rijke. En ons oog viel online op een Dick De Rijke uit het Friese plaatsje Oude Haske. Hij zou betrokken zijn bij de burgerkracht Oude Haske, waarbij dorpsbewoners met elkaar in contact worden gebracht om elkaar te helpen. We belden op en kregen Nel aan de telefoon. Ze kent Dick goed, maar de naam Greetje Westerdiep zegt daar gelijk eigenlijk niets.
2: Ja, want dit is wel zijn tweede huwelijk en ik weet echt niet meer hoe zijn eerste vrouw heet. Dat is namelijk ook mijn buurman, dus dat is wel grappig. Ik zal hem wel even een appje sturen met jouw telefoonnummer en de vraag, Greetje...
1: Greetje Westerdiep dus. Ja, deze aardige Nel, ze klonk althans aardig, gaat haar buurman Dick De Rijke voor ons contacten. En dan hopen we maar dat we goed zitten. Want ondertussen krijgen we ook nog nieuwe informatie via de zoekbrigade. Zij zeggen dat ze een oud adres van Greetje en Dick hebben gevonden. Niet in Ouder Haske, niet in Erm, maar in Wapserveen. Nou, ja.
0: Zo.
1: Ja, en dat ligt dan dus weer heel dicht bij Frederiksoord.
3: Ja.
1: En dat heb jij ook meegekregen.
3: Klopt.
1: Van Greetjes moeder. Nou, ze wonen of woonden op de verlengde Oude Dijk en dus zijn we nu druk aan het rondbellen in de buurt. Bijvoorbeeld naar een B&B om de hoek.
4: Ja, ik ben al wat aan het appen hier om me heen. Even kijken hoor. Ik heb even op Google Maps naar het huis gekeken. En ik kan straks al even daar naartoe lopen en aanbellen om te vragen of zij de Greetje is. Ik heb geen idee hoe die mevrouw heet. Ik zie haar wel regelmatig lopen, fietsen. En lopen met de hond. Maar ik weet dus niet of zij Greetje heet. Zo goed ken ik haar niet.
0: Toch die hond.
1: Ja, toch die hond, ik zei het. Nou, we komen echt dichtbij nu, Harry. Want betrokken buren dus en twee sporen. Ja. Want deze buurvrouw van de B&B die wil zelfs voor ons gaan aanbellen.
3: Oh, fantastisch.
1: Ja, dus Greetje Westen, die kan het kloppen. Dat is dan nog toch ook de vraag of ze een jaar of 64 is.
4: Ik denk dat dat wel zou kunnen kloppen, ja. Kijk, als ik nou zeker weet dat ze Greetje is, dan heb je gewoon bingo, laat ik het zo zeggen. Maar ik loop vanmiddag daar wel even naartoe. En dan bel ik je even terug, ja?
1: Ja, dus dit zit echt op het spits, zou ik maar zeggen.
0: Ja,
3: fingers crossed.
0: Ja, ja, bel vanmiddag terug. Dat mag ook sneller, hè? 20 minuten hebben we ongeveer nog. Dan gaat het over oom Dirk van Zomeren, de broer van. Jouw oom Dirk, Melanie. We hebben net te horen gekregen, na alle wisselingen van foto's en is die het wel, is die het niet, dat oom Dirk niet meer leeft.
5: Ik hoorde het, ja.
0: Ja, daar hou je dan een beetje rekening mee, maar toch ook weer niet waarschijnlijk.
5: Nee, ja, je hoopt natuurlijk altijd, hè.
0: Hij kwam uit 1944, had makkelijk gekund.
5: Ja, zeker.
0: Maar
5: zeker.
0: Niet dus, Benji.
1: Nee, ja, we hoorden het van Ingrid van Zomeren, waar we het al even over hadden. Mm-hmm. Zij heeft zich bij ons gemeld en herkent en bevestigt het hele verhaal.
5: Okay.
1: Ze blijkt namelijk de dochter van jouw oom Dirk te zijn.
5: Oh ja, geweldig.
1: Dirk is ten vondeling gelegd
5: en
1: geadopteerd door de familie van Zomeren. En met hen is Ingrid opgegroeid. Dirk is overleden in 1997, vertelt ze. Dus dat is ook al een tijd geleden helaas. We kregen van haar wel een foto. Dus we lopen de hele dag met foto's. Ik geef hem even aan je.
0: Het is een hele andere.
3: Ja.
5: Nou,
0: nu wel, hè?
5: Dat is wel heel duidelijk, ja.
1: Je vrouw staat ook
0: de vrouw op, ja.
5: Ja, echt niet te geloven.
0: Hier is geen
5: twijfel. Wat een gelijkenis, zeg.
0: Ja.
5: Och.
0: Ja.
5: Jemig.
1: Ja, Ingrid, die wil niet op de radio, maar...
5: Nee, dat hoeft ook niet, hè?
1: Nee, daarom. Dus, maar goed, we zijn heel dichtbij en buiten de radio om kunnen we natuurlijk even...
0: En ze is wel gevonden.
5: Yes. Daarom.

0: kan het nergens goed voor. Zeg ook wel eens nergens goed voor. Door de dijk nog één.
1: Het was niet het makkelijkste gesprek, eind 2024, met Hanna Wensing. Voor haar niet, want ze heeft geleden onder het verleden. Ze groeide op bij opa en oma. Moeder kon niet voor haar zorgen. En toen ze dat wel wilde proberen, kwam er een stiefvader die haar misbruikte. Hanna is veel trauma's te boven, maar heeft nog veel vragen die ze aan niemand kwijt kan, omdat alle hoofdpersonen er niet meer zijn. Tenzij moeders broer Frits er nog is.
2: Hoe mijn moeder was als kind, hoe hij het thuis heeft gehad, zeg maar. Want zij is natuurlijk ook wel heftig geweest. Mijn moeder op de 17e zwanger en op de 18e kreeg ze mij dan. Heeft hij dingen over rondom de zwangerschap van mijn moeder meegekregen? Want zijn mijn moeder ook dingen overkomen wat betreft misbruik, waardoor zij ook slachtoffer is geworden? Wat is met mijn moeder gebeurd?
0: Ja, dat zijn nogal grote vragen voor moeders grote broer.
2: Mijn moeder heeft mij in de steek gelaten, vind ik. Ze heeft me niet beschermd tegen mijn stiefvader. Ik ben daar jaren heel erg boos over geweest en zo.
3: Wat heeft je stiefvader gedaan?
2: Ja, hij heeft mij seksueel misbruikt.
3: En wist je moeder dat?
2: Een paar dingen weet ik. Stukjes van, ja.
0: Moeder zag het gebeuren en ze wilde het niet zien. En daardoor was er nauwelijks contact meer.
2: Nee, mijn moeder is overleden. En ik heb het in de krant gelezen. En mijn naam stond geen eens in de rouwadvertentie.
3: En dan heb je ook nog die stiefvader om wie het gaat. Heb jij altijd geweten dat hij niet je echte vader is?
2: Dat is me ook in de puberteit verteld. Het was op een zondag. Even in de auto heeft hij dat verteld. Mijn stiefvader is in 1999 overleden. En ik heb tegen mijn moeder op een gegeven moment ook gezegd dat ik blij was dat hij dood was.
0: Ze heeft wel gezocht naar haar echte vader, maar dat hoeft niet meer.
2: Nee, die leeft niet meer. Ik ben toen ook bezig geweest. Dat heb ik toen ook in de krant gezien, dat hij dood was. Terwijl ik toen ermee bezig was. Maar ik was toen heel loyaal. Het is voor mij moeilijk om nieuwe mensen te leren kennen. Omdat mensen dit heel moeilijk vinden te hanteren.
3: Ja, dus als je niks zegt en mensen het niet horen, dan heb je eerder vrienden.
2: Ja, zo voelt het wel eigenlijk, ja.
0: En de vraag is, kan moeders broer, oom Frits Wensing, haar verleden uit de mist halen? Hij is geboren in 1950 als Fred, dat was in Ede. En hij heeft langdurig gewerkt in een drukkerij in Amsterdam. En hij verscheen jarenlang op verjaardagen met cadeaus.
2: Natuurboeken of een keer zo'n mooi kistje met wat van die kettingen erin en zo. En ik weet dat hij vroeger zei dat ik op Willeke Alberti leek. Ja, vind ik niet, maar dat zei hij.
0: En het zit haar dwars dat er altijd over Frits werd gesproken als een zonderling. Iemand die buiten de maatschappij stond. Deze oom is voor haar wel de enige link met toen, met familie. Als zoon van haar geliefde opa en oma.
2: Ja, ik moet niet te veel over mijn oma hebben. Nu voel ik hem komen. Ik weet dat oma mij wel eens verteld heeft dat ze niet wilde dat ik werd afgestaan. Omdat dat ze dan niet zou weten hoe het met mij zou gaan. Oma heeft mij, dat hebben we wel zoveel in de therapie gehad, het stukje bestaansrecht gegeten.
0: Ja, de therapie heeft veel gebracht. Oma Frits zou de welkome aanvulling zijn, Benji.
4: Afgelopen zomer nam Hanna uit het niet contact met ons op. De politie stond ineens bij mij voor de deur. Ben jij familie van de heer F. Wensing? Want dan hebben we nieuws voor je. Hanna is zo hier.

0: Road to Nowhere, de Talking Heads zingen vrolijk over de ondergang.
1: Het vertrek.
0: Over ondergang gesproken, nog 3 maanden, adres onbekend. Wie zoek jij? Het is nu of nooit misschien wel. Ga nu naar adresonbekend.nl. Harry was een jaar met de grote Greet Westerdiep uit Hoge Zand. Dringen de buren tot haar door?
2: Nou, de dikte rijke uit Oude Haske, die blijkt niet de goede te zijn. Dus die kunnen we opzij zetten. Hij is niet getrouwd met Greetje Westerdiep. Maar alle hoop hebben we dus gevestigd nu op Greetje de Rijke Westerdiep uit Wapserveen. En we krijgen op de valreep nog een berichtje van de buurvrouw van de B&B. En ze is voor ons toch nog even, want nou ja, we zeiden al, we hebben maar 20 minuutjes, langs gegaan en je moet even luisteren.
3: Ik ben zojuist bij haar aan de deur geweest en zij neemt zelf contact met jullie op. Ik heb jullie nummer daar achtergelaten. Nou, ik wens jullie veel succes daarmee. Groetjes, doei doei.
4: Ja, zo. Ben je niet? Ja, echt?
0: Dat betekent dat adres onbekend, hoe zullen we het zeggen, net te kort is voor vandaag. Ja, Greetje Westerdiep, je kunt ook bellen hoor. Dan kom je meteen in de uitzending 0800 30 30 300. Dat is wat?
4: Nou,
0: ja.
4: Flabbergasted, zo.
0: Ja. Ben je nou eigenlijk blij dat er niet aan de telefoon is?
4: Ja, 10 minuten.
0: Ja, en anders gaan we toch echt zo meteen iets anders doen, hè? Want we hebben nog wel meer te gaan. Er lopen heel veel verhalen door Adres Onbekend. Het meeste is opgelost. Wij hopen nog wel op Sjaan van Guldener, waar die ook gebleven is. En dan gaan we maar even door met de zoektocht uit 2024. Hanna stoorde zich aan de disqualificatie van haar ome Frits. Altijd moest ze horen dat hij moeders broer toch ja een beetje een rare is. Terwijl hij voor haar de lieve oom met zijn cadeautjes was. De link met de familie. Hanna, we moeten nu toch zeggen dat jouw oom de link met de familie was. Want ook hij is er niet meer.
5: Politie Amsterdam belde mij met de mededeling dat Frits overleden was. Dat hij in zijn woning was gevonden. Dat er een melding was gedaan door een bovenbuurman, begreep ik. En die andere buurman had hem dan 2 weken geleden gesproken. En ik begreep van de politie dat Frits teruggetrokken leefde en ja, wat vereenzaamd was. En uit de gesprekken met de buurman kon ik ook mijn beeld bijstellen van Frits. Ik heb natuurlijk heel veel negativiteit over hem gehoord.
0: Vanuit
5: en mijn broer heeft dat overgenomen. Toen op een gegeven moment, toen ik die buurman zo hoorde praten, dacht ik in één keer aan een paradijsvogel. Want Frits was geen standaard type mens. Hij was apart. Ik haalde er wel uit dat Frits ook wel een brede belangstelling had en over dingen nadacht.
0: Ja. Is de herkenning ook dat jij een paradijsvogel bent?
5: Ik ben op mijn manier ook wel een beetje apart. Ik hou ook wel van aparte dingen, maar niet zoals Frits. Want ik begreep wel van de politie dat Frits geen gas van huis had, geen koelkast. En ik herinner me van vroeger, toen mijn moeder en ik een keer met Koninginnedag in Amsterdam waren geweest, herinner ik me nog dat matras op de grond. Verder weet ik het niet meer, maar dat matras is blijven bijhangen, zeg maar. Heel sober en zo.
0: Ja.
5: Er zal vast wel een gedachte achter zitten. Ja, een bijzonder mens.
0: Ja, maar jij zocht hem omdat jouw beleving van het verleden hiaten vertoonde. Je wilde meer horen over hoe je moeder was toen ze beviel van jou.
5: Ja.
0: Had allerlei ingewikkelde vragen over je stiefvader, over narigheid uit je jeugd.
5: Ja.
0: En hij was de enige, want de rest van het gezin van je moeder leefde niet meer van de 4
5: nee.
0: kinderen.
5: Nee.
0: Dus daar kom je nu nooit meer achter.
5: Nee, er blijven altijd gewoon vragen inderdaad, ja. Maar ik vind het wel heel fijn dat ik dat beeld over Frits heb bij kunnen stellen, ja.
0: Dus is het misschien nog wel belangrijker dat hij gerehabiliteerd is, in jouw ogen?
5: Ja.
0: Ja, nou hoor je dat hij dood is aangetroffen in zijn woning, in zijn eentje.
5: Dat vind ik verdrietig, wist je dat?
0: Heb jij het idee dat je nu ook afscheid hebt kunnen nemen van oom Frits?
5: Ik wil op mijn manier wel een afscheidsritueel doen, ja. En ik zit ook te denken om nog een advertentie in de krant te zetten.
0: Hoe zou die advertentie luiden?
5: Hoe die eruit zou zien?
0: Ja.
5: Ik heb wel wat opgeschreven. Even kijken hoor. Het kan nog misschien veranderen, hoor. Maar ja, natuurlijk, net als iedereen, een geboorte- en sterfdatum. En dan heb ik opgeschreven, trots op mijn oom, een paradijsvogel die zijn leven kleur gaf.
0: Was getekend zijn liefhebbende nicht Hanna Wensing. En wij weten dat oom Frits morgen wordt begraven. Hanna, sterkte morgen. Ze neemt een witte roos mee. Benji Heerschop, hartelijk bedankt. Nog geen Greetje? Nee, geen Greetje?
2: Nog niet.
0: Jammer. Dankjewel, tot volgende week. Dag.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Steen, evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: 2:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mannen opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Op de RAF-basis Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel er extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog eens 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegio ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom pas morgen aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6:00. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen vanuit het noordwesten bewolkt met kans op buien. De rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit
11: is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De Magical Mystery Tour. Stevens Tassen.

0: gaat over de liefde, hè?
1: Een uitnodiging om verliefd te worden.
0: Ja, ja. Die alles verzengende liefde. Play the game van Queen. Gaat niet over Pac-Man. En dat is leuk, hè, want in de bus hebben wij een Pac-Man-apparaat staan voor de week van de jaren 80. En hebben we net even gespeeld.
1: Ja, moeilijk is het, hè?
0: Het is toch heel erg moeilijk.
1: Zenuwachtig, ja.
0: Zullen we beginnen? Ja.
2: Buys a ticket for a magical mystery tour. He knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime. And that's just what he gets. What he gets.
3: Are you sitting comfortably? Good. Then we shall begin.
4: Dit is tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
0: En we hebben net het hele team van Adres Onbekend uitgezwaaid. Lieve reizigers, het is 20 september 2026. Van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Een geestverruimende radiotrip dwars door die spectaculaire jaren 80. En hier aanwezig de markante, altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. Cor Snijder, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: En ook hier aanwezig, het asfalt fluistert zijn naam. Schatbewaarder en archivaris, meneer Van Aals. Meneer Van Aals, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, meneer Stassen. En alle luisteraars die nu al zijn ingestapt. Er is nog genoeg plek. We rijden momenteel richting Enkhuizen.
0: Ja, laat weg het verhaal vertellen. Dan draaien wij hier in de bus pasklare muziek uit de jaren 80 daarbij. En als je in het bijzonder een lied wilt horen, laat het weten via die glasheldere NPO-luisterapp. Middels een appje natuurlijk, hè. Fijne reis.
1: Goede reis.
6: Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to Magical Mystery Tour.
7: Ladies and gentlemen, the story you're about to see is true. You're about to see is true. The names have been changed. Names have been changed. Protect the innocent. Protect the innocent. The innocent.
0: Meneer Van Aals,

0: Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit een onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 80? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen toplijst van de jaren 80. De Evergreen Week van de jaren 80. De beste evergreens.
1: Are you troubled by strange noises in the middle of the night?
2: Do you experience feelings of dread in your basement or attic?
3: Have you or any of your family ever seen a spook, specter, or ghost?
1: If the answer is yes, then don't wait another minute. Pick up your phone and call the professionals.
2: Go Ghostbusters.
1: Our courteous and efficient staff is on call 24 hours a day to serve all your supernatural elimination needs.
4: We're ready to believe you.

0: Zeggen de Police in 1980. En daarvoor je de trailer van de film Ghostbusters. Ook niet uit 1980, maar uit 1984. We krijgen even een appje binnen van Leo.
1: Goedemiddag, Stefan, meneer Van Aals en Cor. Leo stapt in vanaf Heideweg 65. Hier ook weer even het gras gemaaid. Nu lekker in de bus zitten en genieten van jullie fijne programma. Houdoe.
0: Heerlijk, houdoe, Leo. Heerlijk als hij er is. Leo, en hij is altijd, heeft hij of het gras gemaaid, of hij is bezig met het gras maaien, of hij moet nog het gras gaan maaien. Maar hij neemt altijd de tijd om eventjes een berichtje te sturen. Dat is fijn. Maar we krijgen nog een berichtje binnen.
1: Stefan, het is vandaag de 27e. Jij zei 20.
2: Ach, geef het. Oh ja.
0: Ja. Dankjewel. Doeg, Leo. Hoor je ook, er zit al een klein hijgje in zijn stem, omdat hij altijd druk bezig
2: ja,
0: is.
2: Ja, hij is hard aan het werk.
0: Leo doet van alles. En het is vandaag inderdaad, dat klopt, 27 september in het jaar 2026. En het is de laatste 27 september in het jaar 2026 ooit. Dus doe daar je voordeel mee. En je luistert naar de Magical Mystery Tour, een busreis. Geheel op jouw frequentie. En we rijden vanmiddag dwars door de jaren 80. En de vraag is, waar wil je dat we stoppen en met welk lied? Laat het weten via de gratis NPO Luister-app. Dan kun je ook iets inspreken. Dat maakt het nog helemaal makkelijker. Dat je denkt,
2: zeker,
0: ik wil even in mijn eigen comfortzone eventjes iets vertellen over de plek die voor mij belangrijk is. Mijn verzoekplek, zeg maar. En mijn verzoekplaat. Dus het gaat om de verzoekplek. En de verzoekplaat.
2: Plaat, ook heel belangrijk.
0: Meneer Van Aals, er komt van alles binnen op uw scherm.
2: Peter is ingestapt in Halsteren. En Pauline is heel herkenbaar ingestapt. Want zij heeft haar beenwarmers aangetrokken. En trui met schoudervullingen. Sokken over de broek.
0: Ja.
2: En de haar is gecoupeerd. Met 20 armbanden omgedaan. En ze vraagt de Look of Love van ABC.
0: Nou, gisteren zat ze net zo in de bus. Ook met gecoupeerd haar. En
2: prachtig. En Gerard die is ingestapt in Naarden. En verjaardag van dochter Marjolein, die midden in de jaren 80 geboren is. En kleinzoon Vic is vandaag jarig.
0: En we rijden nu, lieve mensen, rijden wij heel voorzichtig. Rijden wij naar het schitterende Enkhuizen. Maar daar gaan we niet naartoe, want hij is niet thuis.
2: Nee.
0: Nee. Dan hebben we het over Bert. En als je zegt Bert, dan zeg je ook Esta. Of als je zegt Esta, dan heb je het ook over Bert. Gisteren had hij nog een prachtig hoorspel gemaakt samen met Bert en Esta. Over hun herinneringen, hun leven, hun relatie in de jaren 80. Hoe ze elkaar ontmoet hebben. Dat was schitterend. Maar ik dacht dat hij dat deed vanuit Enkhuizen. Maar u komt nu met een heel ander verhaal.
2: Griekenland.
0: Hij zit in Griekenland. Oh. Dus even kijken of we contact met hem kunnen zoeken. Bert, hallo.
3: Calimera.
0: Calimera, Bert.
3: Calimera, mannen.
0: Calimera, Esta.
3: Ja, hoi, Stefan.
0: Heel even een sfeeromschrijving. Waar zitten jullie precies en hoe is het?
3: We zitten op het eiland Kos. En we zitten op ons bed, want het roost hier. Het onweer. Het noodweer.
0: Oké.
3: En jullie schijnen zo.
0: Ja, nou ja, dat is toch heerlijk. En, en dan zit je toch ook maar lekker op je bed eventjes, hè?
3: Ja, we kijken mooi uit op de heuvelen.
0: Ja.
3: En we hebben vannacht gevlogen, dus we zijn lekker lui.
0: Oh, heerlijk.
3: We zitten
0: dus
3: lekker eventjes uit te rusten.
0: Oh, dus gisteren waren jullie wel in Enkhuizen?
3: Ja,
4: gisteren waren we nog. Ja, we zijn vanochtend om 5 uur vertrokken van Schiphol.
0: Nou, we hebben een plaat voor jullie klaarstaan op jullie verzoek. Vertel even waarom deze plaat en wat voor een flashback het is eigenlijk. Waar brengen we jullie mee terug?
4: Nou, het gaat om de band Mo.
0: Ja.
4: En ze hebben eigenlijk niet heel lang bestaan. Ik heb ze 1 keer live mogen aanschouwen. Dat was in de vereniging in Nijmegen. Dat was via de KNRO, werd er toen een festival georganiseerd voor eindexamenkandidaten.
0: Ja, het eindexamenfestival, ja.
4: Ja, klopt. En dat was de Mo en de Bunnymen en nog een paar. En dan had ik wel een hele leuke interactie nog met de band.
0: Oh.
4: Ja, ik had net de LP gekocht, vond schitterend mooie muziek. En nou, we hadden een paar nummers gespeeld en toen zei de zangeres, zei die helder van, we gaan nu onze nieuwe single spelen. Nou, en ik wist dat het Fred Astaire was, dus ik schreeuw door de hal, Fred Astaire! Nou, hey, we hebben een fan, zei ze. En toen viel het nummer in. En dat was wel grappig, want ik zat in die tijd zat ik in dienst. En een paar weken daarna, toen werd dat uitgezonden.
0: Ja.
4: En nou, wat hoor ik? Ik hoor mijn gegil hoor ik op de achtergrond met het nummer van de Mo. Dus dat is best wel leuk om. Dat is best wel grappig.
0: Maar dat nummer dus wil je niet.
4: Om de Mo.
0: Ja.
4: Met het is een heel. Eigenlijk voor hun is dat een heel. Een nummer dat is echt op hun geschreven. Het Band with Bassoon. En Bassoon, ja, dat is een fagot eigenlijk. Dus ja, het is een heel. Ze hebben geen gitaar in de band. Het is echt een synthesizer en drums en een fagot.
0: Heerlijk.
4: Dan een basorgel, geloof ik. Want ik heb van meneer Van Aals. Ik maak even een verhaal af.
0: Tuurlijk.
4: Van meneer Van Aals, die heeft me gewezen op een mooie podcast. Van de twee zangeressen. Die heb ik even beluisterd. Nou, dat was best wel interessant.
0: Nou, dat is toch heerlijk. Bedankt, meneer Van Aals.
2: Graag gedaan.
4: Ja, Jacques, die, geweldig. Topper.
0: Ja, hij sowieso. Als mensen een tip willen hebben voor een podcast, dan moet je bij meneer Van Aals zijn. Want die, ik weet niet hoeveel podcasten die wil niet luistert op een dag. Maar dat is een beetje net als Leo en Grasmaaien.
4: Ja, dat weet je het wel.
0: Dat weet je het wel, hè? Zeg, ja, wij zijn. En nog even, ik wil even weten hoe oud je bent. Als we deze plaat gaan draaien.
4: 18, 19.
0: En was Esther.
4: Ja, 1981, denk je, dat
0: het. En toen ging je al met Esther, hè?
4: Nou, net niet. Nee, ik zat nog in militaire dienst. En dat ik afzwaaide in 82. Toen heb ik haar in de kroeg leren kennen.
0: Ja, dat klopt. Dat had je gisteren verteld.
4: Ja, klopt. Ja.
0: Nou, dan stel ik voor dat jij het nummer aan gaat kondigen.
4: Nou, dat ga ik doen. Beste luisteraars, beste medereizigers. Dit is Mo met Band with Bassoon.

0: 4 uur, de Magical Mystery Tour met Stefan Stassen. Muziek en herinnering. Heeft u ook een verhaal? Stuur een bericht via de NPO Luister-app.
1: Will you write in today? All right, do it now. Thank you.
2: Zijn we er?
3: Nee, nog niet.
2: Waar gaan we eigenlijk heen?
3: Hoef ik u toch niet te vertellen, hè?
2: Wat is dit voor een manier om mij te behandelen? Ik ga niet verder als ik niet weet waar ik naartoe ga.
3: Meneer, ga me nou niet wijsmaken dat u nergens iets van weet. Stap u in, anders worden we kletsnat. Ik hou er niet van te laten komen.
2: Nee. Ik rijd niet mee voordat ik weet wie u bent en wat het doel is van deze rit.
3: Goed, meneer. Als u niet verder wil dan de zevensprong, dan blijft u bij de zevensprong. En...

0: dat is ook wel eens fijn, hè, meneer Van Aalst, de albumversie.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik heb vaak met die Ashes to Ashes. Hè. Sommige nummers duren te lang, sommige duren te kort. En bij Ashes to Ashes heb ik altijd, ik vind het comfortabel, maar het kan voor mij ook nog wel een half uur doorduren.
1: Ja, als je dan je ogen sluit, kun je zo'n beetje meedijnen.
0: Ja, hier ook mee, hoor, ja. Trouwens. Je luistert. Oh. Even luisteren, hoor. Dan gaat mijn hart toch een klein beetje open, dit, hoor. Ja. Ja, dan is het begonnen. Dan heb je weer een heerlijke serie te kijken.
1: Geweldig.
0: Hill Street Blues. Lieve mensen, je luistert naar de Medical Mystery Tour. Dit is een virtuele busreis door je hoofd, zo mag je het zeggen. En dat gaat allemaal op jouw frequentie, op jouw golflengte. En we rijden dwars door de jaren 80 en we stoppen daar waar jij wil. En het liefst met een lied. Dus we zoeken eigenlijk een verzoekplaat en een verzoekplaats.
1: Plaats en plaat.
0: Ja, ja, leuk bedacht, hè?
1: Ja, heel leuk.
0: Ja. Eens even kijken. We hebben een appje binnengekregen. En die is van Frans. Hallo, Frans.
2: Hey Stefan, goedemiddag.
0: Hi Frans, je weet het inmiddels. Hè. Vorige keer hebben we het ook zo gedaan. We gaan eerst even gezamenlijk luisteren naar jouw ingesproken appje.
2: Ja, doen we. Ik heb er meerdere gedaan. En ik had het niet zo goed door dat ik hem al gestuurd had. Dus ik heb ook in die laatste een grote blunder gemaakt. Oh. Dus ik hoop niet dat je die gaat draaien.
0: Nou, die pakken we dan toch even mee, want... Ja, ik vind het ook wel belangrijk. Er zijn toch ook mensen die hebben een soort inspreek-app-angst.
2: Ja.
0: Hebben wij die... Hij komt er zo aan. Die hebben toch angst om in te spreken. Hoe bevalt jou het inspreken?
2: Het bevalt mij uitstekend. Ja, heel goed. Geen enkele schrom.
0: Nee?
2: Alleen, ik moest even goed nadenken wat ik wilde gaan zeggen. En toen heb ik per ongeluk meneer Van Aalst anders genoemd. Dus mijn excuses bij voorbaat.
0: Ja. Kunnen we daar even naar luisteren? Ja, hier komt
2: het. Dat is goed.
3: Goedemiddag, Stefan, Cor en meneer Stassen. Hier Frans, zojuist ingestapt in Oude Haske. Gisteren heb ik mijn Spotify-lijstje gedraaid met allemaal zoete nummers daarop. Meer dan 10 uur. Ik zet hem dan altijd voor een half uurtje op shuffle. En in één keer kwam daar een nummer naar boven dat ik niet kende, maar wel prachtig vond. Het is de Climax Blues Band met I Love You. Toch maar eens even kijken uit welk jaar die kwam. En inderdaad, 1980. Kan geen toeval zijn dat deze in de shuffle naar boven kwam. Ik hoop dat jullie deze willen draaien. Groeten van Frans.
0: Ja, Frans, behalve dan het begin was het natuurlijk perfect, hè?
1: Ja,
2: absoluut.
0: Want die zei Cor, Stefan en meneer Stassen, zei hij.
2: Juist. Ja? Kan ik ze door elkaar halen?
1: Ik had het gehoord.
0: Ja. Zullen we dan nou eventjes uiteindelijk, want dan heb je zo'n appje ingesproken en ik, verdorie, ik spreek hem opnieuw in en dan horen we dit. Dit was ook niet goed, toch?
2: Nee, dat is ook niet goed. Het zal mijn schoonmoeder wel zijn die met hoge snelheid hier naar Oude Haske toe komt.
0: Ja. Hebben we er nog eentje? Nee, dit was het. Hey, maar goed, de boodschap is duidelijk. Je wil de Climax Blues Band horen, I Love You. En waarom speciaal dat nummer?
2: Omdat ik het gewoon prachtig vond. Ik zat ergens in mijn geheugen, zat het ergens helemaal achterin. En dan, ik heb hem waarschijnlijk een keer op NPO Radio 5 gehoord, dat ik dacht van, hé, dat vind ik een zoet nummer, die zet ik op die lijst. Ik kan mij niet herinneren dat ik uit 1980 ken. Wel dat andere nummer, Couldn't Get It Right, dat is een klein hitje geweest.
0: Ja.
2: Deze niet. Ik vond hem gewoon heel mooi.
0: Ik vind dat ook heel vaak heel mooie nummers die je eigenlijk bent vergeten of die dan ergens, zoals jij het zegt, achterin je herinnering zitten.
2: Ja, klopt.
0: Wil jij hem aankondigen, Frans, zoals alleen jij dat kan?
2: Dat ga ik doen, Stefan. Beste luisteraars, hier komen de Climax Blues Band, Britse rockgroep, met het nummer I Love You.

De bomen dorren in het laatseizoen en wachten roerloos de nabije winter. Ach, ik had zo graag heel, heel veel willen.

0: veel langer doorgaan, dit. Dan wordt het een soort mantra eigenlijk, hè, meneer Van Aalst?
1: Heerlijk.
0: Inge?
2: Hallo.
0: Hallo, Inge. Ik kom zo bij je terug.
2: Ja, is goed.
0: Want ik moet heel eventjes Stefan spreken. Ik ga even op zoek. Ja. Stefan?
3: Ja, goedemiddag, Stefan.
0: Ja, vertel het maar. Itsy Pitsy Spider. En wat zong jij?
3: Ja, wij zongen vroeger toch Hans de Panse Kevertje.
0: Hans de Panse Kevertje.
3: Ja, volgens mij wel.
0: Ja, en dat is Hans de Panse Kevertje. Nee. Nee, maar ken jij nog het hele lied?
3: Dat is een goeie. Maar ik dacht wel, omdat meneer Van Aalst altijd weet van muziek, misschien weet hij ook alles van kinderliedjes.
0: Weet hij ook van, hoor, want daar heeft hij een podcast ervan.
1: Dat Hans de Panse Kevertje heb ik eigenlijk nooit gezongen vroeger. Dus...
0: Als kind niet?
1: Nee.
0: Nee.
3: Maar kent u het wel, meneer Van Aalst, dat liedje?
1: Nee, ik ken Hans de Panse Kevertje helemaal
0: niet. Echt een, maar jij kan het niet zingen en je komt ook niet verder dan Hans de Panse Kevertje.
3: Nee, dat zou ik te googelen, want de tekst zat natuurlijk online en liet trouwens ook wel...
0: Nou, als je dat even voor ons wil doen, dan komen we zo meteen even bij je terug, dat je het dan even helemaal goed...
3: Ik blijf hangen en dan ga ik zo zingen voor je.
0: Ja, maar mag ik dan even nog met Inge praten?
3: Natuurlijk, Hallo Inge.
0: Hey Inge. Hi Inge. Nou Inge,
4: ik ben benieuwd naar het zingen.
0: Ja. Ken jij Hans de Panse Kevertje?
4: Nee, ik kom ook niet verder dan de eerste zin.
0: Nee, ik ook niet, Hans de Panse, ja.
4: Nee.
0: Vertel, Inge.
4: Ja, ik wilde graag het liedje horen van The Jam. Ja. A Town Called Mallis.
0: Ja.
4: Met als dus de herinnering uit de jaren 80, maar ook de plaats uit de jaren 80. En dat was voor mij de studentenflat Zilverberg in Amsterdam-Noord.
0: Ja.
4: En ik had de hele dag de muziek aan. Ja. En dat nummer, daar kon ik gewoon niet blijven zitten. Daar moest ik sowieso mee blaren.
0: Ja.
4: Tot mijn schande.
0: Ja.
4: En mee dansen. Heerlijk. Heerlijk. En later kwam ik erachter dat mijn flatgenoten mij dus hadden gehoord. En prima konden meegenieten.
0: Ja.
4: Ja.
0: En hoe was de sfeer in de flat?
4: Geweldig.
0: Ja?
4: Ja. Ik was, ik kwam uit een streng gezin. Streng opgevoed, mocht niks, bijna. Heb een opleiding gedaan, heb wat gewerkt ook. En op een gegeven moment heb ik mijn droom waargemaakt. Ik ben gaan studeren in Amsterdam.
0: Ja.
4: Dat wilde ik altijd al. Maar ik had de HAVO, dus bla bla bla.
0: Ja.
4: Toen heb ik het colloquium gedaan en toen ben ik in Amsterdam terechtgekomen in die flat. En dat was vrijheid. En warm en gezellig. En
0: wat had je gedaan?
4: Ik heb Duitse taal en letterkunde gedaan, maar ik heb het niet afgemaakt.
0: Okay.
4: Nee.
0: Maar die vrijheid...
4: Maar dat was voor mij een openbaring daar. Heerlijk.
0: Maar dit was de studentenflat in Amsterdam-Noord. Meneer Van Aalst, ik kan me herinneren dat u heeft ook altijd zulke mooie verhalen over uw studententijd. Was ook in de studentenflat.
1: Ja, ik woonde in een andere studentenflat, de Weesperflat. Aan de Weesperstraat. Dat was, dat was meer in het centrum, zeg maar.
4: In het centrum, ja, klopt. Ja. Wij moesten met het pontje naar de andere kant. Naar de achterkant van het Centraal Station.
1: Onze flat leek een beetje op een gevangenis. Maar het was wel ontzettend gezellig.
4: Ik weet nog, mijn moeder die is op een gegeven moment toch maar eens komen kijken waar ik terecht was gekomen.
0: Ja.
4: En dan kwam je van de bushalte de hoek om en dan keek je zo bam tegen de achterkant aan. En mijn moeder die zei, dit is net een krokettenautomaat.
0: Hoor je dat, Stefan? Wacht even hoor. Stefan, hoor je dat?
5: Weg.
0: Is hij weg? Ik vertel het hem straks wel. Geweldig, krokettenautomaat.
4: Krokettenautomaat, ja. Maar ik heb de tijd van mijn leven gehad, echt waar. Heerlijk.
0: Zullen we dan teruggaan even naar die tijd?
4: Ja, dan ga ik krakend meedoen.
0: Ga jij krakend meedoen? Dit is echt een ultieme jaren 80 flashback. En ik zou zeggen, doe je ding.
4: Geniet ervan.
0: Geniet ervan vooral. En zing mee.
4: Ja, jullie ook.
0: En hou iedereen wakker.
4: Bedankt,
0: hè. Dag.
4: Doeg!
0: Nou, het is toch een hele leuke vrouw dit.
1: Ja, geweldig.

0: spelen.
1: Ben jij klaar voor de afkondiging en Hans op Hans een kevertje? Ga je gang.
0: Nou, dit was natuurlijk de Taunco Mellis van de...
1: De Jam.
0: Van de Jam, natuurlijk. Ja, en ik heb Hans op Hans een kevertje heb ik opgezocht. Maar ik wil even zeggen, er hoort een handdansje bij. Dus ik wil iedereen opvragen om mee te doen. Behalve als je auto bestuurt, dan niet. Doe je duim en wijsvinger omhoog. Ja. Allebei de handen. En dan draai één van die handen dat je zo... Als je vierkant tegen elkaar hebt, dan tegengesteld. En dan zing ik zo'n liedje. En dan moet je met je vingers elke keer omhoog klimmen. Dus probeer het maar.
1: Ja, snap je. Ga je gang.
0: Panse, panse, kevertje, die klom eens op een hek. Neer viel de regen, die spoelde alles weg. Op kwam de zon, die maakte alles droog. En Hanse, panse, kevertje, die klom toen weer omhoog.
1: Fantastisch.
2: Heel erg goed.
1: Heel erg mooi. Ja, dankzij jou eigenlijk hebben wij nu inmiddels ook Simone binnen. En Jos, zullen we daar dan ook even naar gaan luisteren en weer diezelfde bewegingen maken?
0: Ja, heel graag.
1: Ja? Oké, hier komt Simone.
3: Hanse panse kevertje, die klom eens in de heg. En toen kwam de regen, die spoelde Hansje weg. En toen kwam de zon, die maakte Hansje droog. Hanse panse kevertje, die klom toen weer omhoog. Groetjes van Simone.
1: En hebben we ook nog Jos, Stefan?
0: Oh, ben benieuwd.
4: Hansje Pansje Kevertje zat eens op een hek. Toen kwam de regen, die spoelde Hansje weg. Toen kwam de zon, die maakte Hansje droog. Hansje Pansje Kevertje, die klom toen weer omhoog.
1: Zo.
0: Geweldig, Stefan, meneer Van Haals.
1: Dit maak je allemaal los. En sommige mensen zullen zeggen, ja, maar dit is toch geen jaren 80? Jawel, want dit soort dingen gaan met alle decennia mee natuurlijk.
0: Ja, want als je in de jaren 80, als je toen kind was, heb je het geleerd. Ik heb het geleerd in de jaren 70, jij misschien in de jaren 60.
1: Ja.
0: Maar dit leren mensen denk ik nog steeds op school. Dit liedje, het is gewoon een tijdloos lied. Net als iets Spider, Hans Panskevertje.
1: Ja. Zo leer ik mijn neefje van 9 het liedje... Weet jij wat een aap op zee doet? Zich vlooien, zich vlooien. Weet jij wat een aap op zee doet? Zich vlooien in de mast en het is zo fijn. Vloep en het is zo fijn.
2: Uit.
1: Uit.
5: Stop!

0: Ja, meesterwerk dit, hè. Zo gaat het leven voorbij van Rob Meijer. En meneer Van Aalst, u heeft nog één serie die u graag even wil aankondigen.
1: Ja, dat is een Amerikaanse comedy-serie uit de jaren 80. Dat was Growing Pains. Daar zat ook een leuk liedje bij.
0: Zat een leuk liedje bij? Weet u nog waar het over ging?
1: Nee, het was om te lachen, dat weet ik alleen nog.
0: Ja, er staat me ook iets bij dat het echt om te lachen was.
1: Ja.
0: Maar wat er dan precies waar het over ging, het hele verhaal. Maar het was in ieder geval een leuk liedje en om te lachen.

0: Ja, dat was lachen. Hey, meneer Van Aalst, waar zullen we zo meteen mee beginnen? Het is moeilijk, maar ik moet toch iets hebben.
1: Misschien iets Nederlands talen.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
6: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
10: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
11: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7-8 aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
10: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: 3 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl.
13: All aboard!
11: De Magical Mystery Tour. Stevens Stassen. KRO en

Prachtig optreden van Raymond van het Groenewoud. Tja-tja-tja. En dat was uit 1981. Dankjewel, lieve mensen. Beste reizigers, van harte welkom terug bij het tweede gedeelte van de Magical Mystery Tour. Een vijfdimensionale radioreis onderweg naar verwachte en onverwachte ontmoetingen en betoverende vergezichten.

0: schitterende vergezichten. En dat gebeurt allemaal onder toezichtoog van onze grote roerganger. Chauffeur met diverse diploma's. De altijd goed gemuste Cor Snijder. Goedemiddag.
1: Dames en heren, goedemiddag.
0: En ook hier aanwezig schatbewaarder en archivaris, touranimator meneer Van Aals. Meneer Van Aals, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Er komen steeds weer nieuwe reizigers bij, hè?
0: Ja, absoluut. Het is een check overal in, hè?
2: Ja, een paar leuke nummers. Martje die vraagt Get Well Soon van Steve Horwitz. Zou vandaag heel goed bij passen, zegt ze. Jurgen zegt gewoon, oh wat cool, de tune van de serie Growing Pains.
3: Hebben we niet.
2: Ja, die hebben we gedraaid net in het eerste uur.
0: Oh nee, ik dacht die andere, die Jurgen, komt ook nog met een ander nummer.
2: Oh ja, die hadden we niet inderdaad. En Leendert die vraagt The Buggles met Lenny. Dus dat kunnen we ook eventueel opzoeken.
0: Ja.
2: En Vivi vraagt zich af of het goed gaat met Annie.
0: Zeker, gaat hartstikke goed. Okay. Hartstikke goed. Ja, Annie was in contact gekomen met een hele jonge poes.
2: Ja.
0: Die was daar zo bang van dat ze onder een bank kroop. Terwijl ze eigenlijk niet onder die bank zou kunnen. En alles heeft ze gedaan om onder die bank te kunnen. Zodat die poes haar niet zou aanvallen. Terwijl het een hele leuke poes was.
2: Dus het is goed afgelopen.
0: Ja, de poes heet Mus. En Annie is natuurlijk mijn hond.
2: Ja.
0: Dan meneer Van Aals, misschien ook nog eventjes. Want we hebben die heerlijke muziek daarvoor ook. Hoe kan er gestemd worden?
2: Dat kan via nporadio5.nl. En dat is heel simpel. Er staat een grote knop stemmen. En je mag minimaal 5, maximaal 20 liedjes kun je kiezen. Het mogen ook allemaal eigen keuzes zijn.
0: Ja.
2: Dus ik zou zeggen, ga even naar nporadio5.nl.
0: Ja, en kies wat je wil.
2: Ja.
0: Dat is toch eigenlijk lekker, hè?
2: Vrijheid, blijheid.

0: Komt-ie.
1: Dit is toch ook geweldig, ja. Dit. Als het einde goed is, dan is vaak het begin ook goed in het midden ook. Maar die Ruud Bos, dat is die heeft hij al standbeelden gehad? Of,
2: Nou, dan misschien een goed idee.
1: Dossier Verhulst, die we draaiden net, was ook van hem, hè?
2: Ruud Bos.
1: Willeke.
3: Ja, hallo.
1: Hey, Willeke, hoe is het?
3: Ja, een beetje benauwd, hè? Dat kun je wel horen, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Hoe komt dat?
3: Ja, ik heb gewoon astma en het is gewoon pech.
1: Ja, en met dit, en dan is het weer is ook heel weerafhankelijk, hè? Als het bepaald soort weer is, dan heb je daar meer last van.
3: Ja, maar ik denk gewoon, ja, vermindering van weerstand. Ik heb heel druk gehad met de nieuwe baan. En ja, dan pakt het de zwakke plek, hè? Dus bij mij is dat astma.
1: Ja, wat voor baan heb je nu?
3: Ik ben docent Nederlands.
1: Oh, en hoe bevalt dat?
3: Ja, heel goed.
1: Ja?
3: Heel leuk, ja. Ja. Alleen ja, nieuwe banen ga je niet zo makkelijk ziek melden. Dus ik sleep me wel naar school.
1: Ja, ja, dat is herkenbaar, ja. Maar Willeke, jij wil graag een plaat aankondigen. En ik wil je daar alle zendtijd voor geven. Dus ga je gang.
3: Ja, ik wil heel graag horen voor mijn dochter. Zij is geboren in november 1988. Toen was het nummer Something's Gotten Hold of My Heart van Mark Almond was een hit. En ik vind de versie waarin hij samen zingt met Gene Pitney vind ik gewoon de allermooiste. Ik lag toen in een ziekenhuis, hij was net geboren, een heel prachtig meisje.
1: Ja.
3: En dat nummer hoorde je toen heel veel. En ja, ze heeft nog steeds bezit van mijn hart. Het is een geweldig dapper meisje.
1: Geweldig, prachtig.
3: Ja. Dus nou, dankjewel.
1: Dit nummer was al van zichzelf mooi, maar wordt nu alleen nog maar mooier.
3: Ja, zeker.
1: Dankjewel, Willeke.
3: Ja, jullie bedankt. Bye bye. Doei.

0: Something Got a Hold of My Heart, Mark Almond, samen met Gene Pitney. Dat is ook wel heel erg prachtig, want ze kennen natuurlijk ook gewoon van Gene Pitney alleen. Meneer Van Aalst. Meneer Van Aalst, even naar het toilet. Ja, we hebben dus hier in de bus een toilet. En het is voor een bus best een heel groot toilet. Maar het is toch, als je eventjes de tijd nodig hebt, is het ook weer heel klein. Hè?
1: Ja, was net iemand voor me even.
0: Dus. Ja, maar je moet ook weer alles doortrekken. Ja. En je moet je handen wassen. En het is, goed, maakt niet uit. Het maakt het ook heel erg leuk. Maakt het toch een soort kamperen op wielen. En we komen overal. Dat vind ik ook wel het mooie met zo'n bus, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Zullen wij eventjes kijken? Want we moeten even iets belangrijks melden. Want we gaan straks dat belangrijke spel spelen.
1: Acht seconden
0: van de jaren 80. Hè. In de jaren 70 is het 7 seconden. In de jaren 60 6 seconden. 8 seconden is te doen, hè?
1: Het moet te doen zijn. Alhoewel, dit keer is het wel wat moeilijker dan vorige keer, vind ik.
0: Wat?
1: Nou, het is niet heel makkelijk, vind ik.
0: Ja, maar wel. Oh, u kent de opgave al.
1: Ja.
0: Is het de muziek? Want ik ken de opgave niet. Is het muziek of is het...
1: Nee.
0: Het is iets anders.
1: Ja.
0: Oké, dat is inderdaad lastig. Maar goed, we hebben drie fragmenten horen. De eerste fragment is 8 seconden. Dan krijg je er nog 8 seconden bij. Hè?
1: Ja, en daarna nog een
0: nog 8 seconden.
1: Seconden.
0: Het is wel zo, als je meteen goed hebt, heb je een heel prijzenpakket. Dan bij 2 vallen er wat prijzen af.
1: Ja,
0: en bij 3 hou je nog een balpen over, geloof ik.
1: En als je niks goed hebt, krijg je altijd nog een NPO Radio 5 sleutelhanger.
0: En ik heb die sleutelhanger. En je hebt sleutelhangers en je hebt sleutelhangers. Maar dat is toch een mooi sleutelhanger? Ongelooflijk. En we zoeken een kandidaat.
2: Dit is tot 4.
0: Ja, verdorie. Sorry, ik wou even, dat was eigenlijk het belangrijkste. We zoeken een kandidaat. Kunt u dat even zeggen?
1: Ja. Als je wil meedoen, dan moet je nu eventjes je opgeven via de NPO Radio 5 NPO Luister-app, moet ik zeggen. En dan, wie weet, mag je meedoen.
0: En misschien kunnen we ook het noodnummer inschakelen in dit geval.
1: Kan ook. 0800-3000-555.
0: 0800-3000-555 en je belt op kosten van de Magical Mystery Tour.
2: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour met Stefan Stassen. Muziek en herinnering. Heeft u ook een verhaal? Stuur een bericht via de NPO Luister-app.
3: Will you write in today? All right, do it now. Thank you.
4: Het gaat eventjes niet zo best met Nederland, dus ook niet met Juinen. Ja, het bezuinigingsspook waait door Juinen. En als de nieuwe regering haar zin krijgt, gaan de bejaarden het eerst inleveren. En zo zullen wij in Juinen moeten overgaan tot sluiting van ons bejaardentehuis Prins Hendrik.
5: Schrikt u nou niet erg van dat woord sluiting? Wij als BMW van Juinen zullen er alles aan doen om die opheffing van het bejaardentehuis zo geruisloos mogelijk te doen verlopen. En er is een klein kansje dat dit tehuis zal kunnen blijven bestaan, maar dat hebben de heer Hekking en ik uitgerekend, dan zullen wij aan u allen een persoonlijke eigen bijdrage moeten vragen. En die bijdrage is, meneer Hekking, helpt u mij even?
6: Die komt neer op per bejaarde 4800 gulden per maand terug.
5: Per maand, per persoon. Wie van u kan er nog bij familie terecht? Nee. Het Leger des Heils van onze buurgemeente Ter Weksel stelt spontaan 3 bedden ter beschikking. Maar, moet u zeggen, het zijn stapelbedden en de 3 vrijgekomen bedden zijn bovenste bedden. Zodat onze vraag aan u is, voor wie van u zijn bovenste bedden een bezwaar?

0: Ja, dit is wat mij betreft het hoogtepunt van de busreis tot nu toe. Hè. We hebben nog 32 minuten en 43 seconden reistijd. Immaculate Fools, van Immaculate Fools uit 1984. En ja, meneer Van, u heeft dat vertaald en zo mooi vertaald.
1: Onberispelijke idioten.
0: Geweldig, toch? En dat slaat misschien ook wel een beetje op burgemeester en wethouder uit Tjolk.
1: Hans van der Vaart?
0: Ja.
1: En Tjolk Hekking, ja.
0: Ja, Tjolk. Oh, ja, nee, dat was het, Hans van der Vaart en Tjolk. Hekking weet ik niet, maar Tjolk wist ik niet meer dat hij van voren Tjolk heet.
1: Ja, wethouder Hekking ging altijd achter de burgemeester staan. Hè, zo.
0: Ja, ja, legendarisch. Ja. Goed, lieve mensen, dit is de Magical Mystery Tour. Een busreis op jouw golflengte hier op NPO Radio 5. En we rijden dwars door die spectaculaire jaren 80. En als jij denkt, ja, ik wil nog iets horen uit de jaren 80 en ik wil eigenlijk ook dat nummer wel pitchen. Dat ik aan iedereen wil vertellen dat ze op dat nummer moeten stemmen. Want dat kan deze week natuurlijk. En dat kan allemaal. Meneer Van Aals heeft het net uitgebreid uitgelegd. Als je denkt van ik heb het allemaal niet goed kunnen volgen. Ga dan even naar de website radio5.nl. NPO radio5.nl. Dan hebben we een kandidaat en dat is fijn. En daar gaan we nu voor applaudisseren. Wie is de kandidaat, meneer Van Aals?
1: Dat is Ferry Magdelijns.
0: Ferry Magdelijns.
2: Goedemiddag.
0: Hey Ferry.
2: Goedendag.
0: Ja, je was er snel bij.
2: Ik was er snel bij, ja.
0: Je kent het spel?
2: Nee.
0: Mooi. Nou, meneer Van Aals kan dat die kan dat zo makkelijk uitleggen.
1: Nou, het is getiteld het 8-seconden-spel. En het eerste fragment duurt 8 seconden. En als je het dan in de eerste instantie raadt, krijg je alle prijzen. Als je het niet weet, is het niet erg. Komt er weer een nieuw 8-seconden-fragment. Als je het dan nog niet weet, dan komt er zelfs nog een derde fragment.
0: Ja.
2: Oké.
0: Maar het zijn niet verschillende fragmenten. Het zijn dezelfde, want je krijgt er nog 8 seconden tekst erbij. Zodat je nog...
2: Oké. En dan moet je raden waar het over gaat.
0: Ja, precies. Ja. Ja, jaartal is niet belangrijk, maar ik denk dat jij dit weet, toch, Ferry?
2: Oké. Nou, ik ben benieuwd.
0: Oké.
3: Het 8-seconden spel.
0: Oké, Ferry is onze kandidaat. Ben je er klaar voor, Ferry?
2: Zeker.
0: Oké, hier komt je 8 seconden.
4: Aan boord zal ik gedurende ongeveer 12 uur experimenteren. Daarbuiten zal vooral nog wel wat vrije tijd overblijven om bijvoorbeeld foto's te maken of naar muziek te luisteren.
0: Ja. Wat denk je?
2: Ja, een astronaut of zo.
0: Ja, dat is astronaut. Ja, ik mag geen ja of
2: nee. Wubbel Ockels.
0: Je zegt Wubbel Ockels?
2: Ja.
0: Die Wubbel Ockels, ik kijk even naar meneer Van Aals. Die gaat nu even zoeken in het boek of het allemaal klopt.
1: Even kijken. Dat betekent als je Wubbel Ockels genoemd hebt, dan is het. Dan betekent het dat je een superkenner bent.
0: Zo! Een superkenner, zeg godsamme.
1: En hele mooie prijzen win je dan.
0: Eerst even feliciteren. Gefeliciteerd, Ferry.
2: Dankjewel.
0: En de prijzen, meneer Van Aals, ja, nou, hij wint alles.
1: Ja, het exclusieve NPO Radio 5 bureaukalender voor 2027.
2: Die is mooi van mijn moeder.
1: Ja. Ja, nou. En dan heb je nog het jaren 80 doeboek met spelletjes, puzzels en raadsels. En een luxe NPO Radio 5 pen.
2: Nou, hartstikke mooi.
1: Gefeliciteerd.
2: En een sleutelhanger.
0: En een sleutelhanger krijgt hij er dan ook bij, toch?
1: Tuurlijk, ja.
2: Doen ja, die wou ook heel graag.
1: Ja, nee, die gaat er ook bij.
0: Ja.
2: Hartstikke mooi, dankjewel.
0: En die bureaukalender, daar kan ik uit eigen ervaring spreken. Ik heb de bureaukalender van 2026. Nou, heel handig.
2: Nou,
0: superhandig.
2: Oh, toppie.
0: Hey, blijf even de lijn noteren, al je gegevens en gefeliciteerd.
2: Dankjewel.

0: dit programma geraffineerd in elkaar.
1: De Evergreen Week van de jaren 80. NPO Radio 5.
2: Laatst vroeg iemand mij: waarom is het nodig, dominee Gremdaat, om iemand aan te moedigen? En ik antwoordde de vrouwspersoon: omdat de ene mens de andere mens kracht kan geven, moed in kan spreken, een geestelijk duwtje kan geven. In deze soms verwarde tijd moeten we elkander stimuleren en aanmoedigen. Het moet.

0: 1980, Urban Heroes, Get It uit Den Haag. En dan denken we natuurlijk vooral aan Evert Nieuwsteden.
1: Ja, het traden ook heel vaak live op, hè?
0: Dus, heeft daar heel vaak live.
1: Festivals, kleine zaaltjes.
0: En het prrrt, waar doet u dat dan denken?
1: Prrrt?
0: Ja, dat was van Herman Brood, hè? Die, dat was zijn handelsmerk. En ja, die hoorden allemaal een beetje in diezelfde kring, zaten ze, hè? Asphonie in de Hardcore, ik heb ze zo vaak gezien ook. Net als Herman Boot en Phony in de Hardcore. Maar goed, dat geheel terzijde, lieve mensen. Zullen we kijken, wat krijgen we allemaal binnen, zeg? Reacties op dominee Gemdaad. Hebben mensen echt van genoten, meneer Naast?
1: Fijn, ja, fijn om te horen.
0: Leendert, die kennen we natuurlijk, hè, Leendert?
1: Ja, die vraagt al een goede plaat aan, Lenny van de Buggles.
0: Ja, heb je nu al een paar keer een appje voor gestuurd. Ja. En het laatste appje was zonder drammerig te zijn. Lenny Buggles is voor mij een pitcher van de top 80.
1: Ja, hij wil hem graag pitchen.
0: Ja, nou, daar maken we er toch tijd voor.
1: Ja.
0: Eens even kijken wie wij nu aan de lijn hebben. Goedemiddag, met wie spreek ik?
2: Goedemiddag, met Anne-Paulien. Hoi, hey. Stefan. Hey, en meneer Van Aan.
0: Wat leuk. Zullen we even luisteren naar je ingesproken appje?
2: Ja, doe maar.
3: Hallo Stefan en meneer Van Aalst. In 1984 werd mijn tweede kind geboren. Na een dochter kregen wij een zoon. En mijn dochtertje was 2 jaar. Ze kon zingen... I just called to say I love you. Dus bij deze, als je nog tijd hebt... en dat hebben jullie vast wel... Stevie Wonder, I just called to say I love you.
0: Ah, wat een mooi appje ingesproken via de NPO Luister app.
2: Ja,
0: en wat kun je mooi zingen?
2: Dank je.
0: Ja.
2: Ik zat ook al Hansje Pansje Kevertje te zingen.
0: Zat je dat ook al te zingen?
2: Ja, alleen toen drukte de regen bij mij in de nek van het Hansje Pansje Kevertje.
0: Okay. Leuk is, mijn dochter, die toen mijn dochter geboren werd... Toen de eerste uitzending dat ik weer ging doen... Toen had meneer Van Aalst ook dit nummer klaargezet.
2: Oh ja?
0: Ja.
2: Wat leuk.
0: Ja, leuk hè?
2: Ja, dat is leuk.
0: En hoe is het nu met haar?
2: Ja, nu woont ze ver weg, Stefan. Ze woont op Tasmanië.
0: Tasmanië?
2: Ja, en zij slaapt nu, hè?
0: Oh, wat doet ze in Tasmanië dan?
2: Ja, daar zijn ze naartoe geëmigreerd. Ooit naar, in 2010 vertrokken naar Australië. En uiteindelijk was de wens Tasmanië. En daar zit werkt ze als kaasmaker.
0: Jeetje.
2: Ja.
0: Hoe is dat voor jou dat ze zo ver weg is?
2: Nou, dat valt niet mee. Nee, dat vind ik toch... dat went niet. En het went wel als je er weer naartoe mag gaan. Maar als je weer terug moet, denk je... Nou, je voelt je toch verscheurd.
0: Hoe vaak ga je naar Tasmanië?
2: Ik probeer 1 keer per jaar.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Nou,
2: het is prachtig. Het is prachtig.
0: Weet je wat leuk is misschien? Dat je het nu even aankondigt.
2: Ja.
0: En dan kun je tegen haar zeggen... ik heb een liedje voor je aangevraagd. En dan kun je het later terug aan haar terug laten horen.
2: Dat doe ik, ja, dat is leuk, ja.
0: Dan geef ik jou nu het woord. Dan kun je rechtstreeks iets tegen haar zeggen.
2: Oké, lieve Melanie, speciaal voor jou... I just called to say I love you. Dankjewel.
0: Dag.
2: Doeg.
0: Doei.

wat later dan, door een incident met Wilhelmina Kutje, wat later dan normaal. Beginnen we dus nu met het officiële gedeelte van Ron Vloffel.

0: Hoe heet ze ook alweer? Ik ben even de naam kwijt. Suzanne...
1: Hofs.
0: Ze Hofs, ja. Daar was ik zo'n fan van, die Suzanne Hofs. En ik volg haar nu. Het is heel leuk om haar te volgen.
1: Oh ja?
0: Ja, ze is nog steeds geweldig.
1: Ze is iets ouder dan wij, denk ik, hè?
0: Ja, ze is denk ik in de 70, maar dat hoor je niet, zie je niet. Het is echt, zeker op Instagram niet. Maar het is echt leuk om haar te volgen.
1: Oké, ga ik ook doen.
0: Dus, Eternal Frame, de Bengals, 1989. Daar werd prachtig aangekondigd door Jacques Plafond in het programma Ron Flon Flon. En daarvoor hoorde je een autoreclame van Jan van den Broek.
1: Ja.
0: En dat fascineerde me eventjes. Jan van den Broek. Het is een hele duidelijke naam, Jan van den Broek. En ja, misschien kent iemand Jan van den Broek.
1: En een goede reclame ook.
0: Mooie reclame, maar misschien kent iemand Jan van den Broek. Of ben je Jan van den Broek?
1: Heb je er een keer een auto gekocht?
0: Ja, kan ook. Of ben je familie van Jan van den Broek en zit je ook in de auto's? Hou ons op de hoogte, want we willen er echt veel meer mee gaan doen.
1: Ja, via de NPO Luister app.
0: Ja, dan hebben we Leendert aan de lijn. Hoi, Leendert.
2: Hey, Stefan, met Leendert. Hoi, OCL. Ja,
0: het is gelukt, hè?
2: Het is gelukt. Ja, het is gelukt. Ja. De meeste luisteraars weten dus niet dat het natuurlijk de pitch gaat worden van de top 80.
0: Ja.
2: De week van de jaren 80.
0: Ja, de African
2: Voor mij is dat...
0: Wat is
2: het? Ik stik een dropje in.
0: Ach ja, daar hebben we het wel eens vaak over gehad. Hè, dat je dan niet drop moet gaan eten vlak voordat we een gesprek hebben.
2: Vooral zo'n Engels dropje, dus helemaal verschrikkelijk.
0: maar eventjes, voordat je gaat beginnen, want je pitch mag niet langer duren dan 2 minuten. Dat is echt maximum. Lukt dat?
2: Ja.
0: Ja? Dan kun je kiezen, want je kunt het inspreken op echt serieuze Radio 2 vormgeving. Speciaal gemaakt voor deze Evergreen Week van de jaren 80.
2: Oh.
0: Maar het kan ook zijn dat je zegt, ik wil het heel mooi gevoelig aankondigen. Dan heb ik voor je in de aanbieding Once Upon a Time in America van Ennio Morricone.
2: Dat is een mooie. Zeker.
0: Vind je dat een uitdaging?
2: Bedoel je die dan als achtergrondmuziek erbij?
0: Ja, daar ga je er gewoon overheen praten.
2: Oh ja, dat is een prachtige film van 3,5 uur. Ja.
0: Zullen we dat dan doen?
2: Gaan we doen, Stefan.
0: Oké, dan moeten niet mensen boos gaan reageren dat we misschien niet het hele nummer hebben gedraaid. Maar dit is echt puur om jouw nummer in de verf te zetten. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Oké. Ga je gang.
2: Luisteraars van de Magical Mystery Tour. De Buckles, een duo uit de jaren 80, met inmiddels zeer bekend geworden Trevor Horn en Geoff Downes, even de toetsenist van Asia, symfonische rock, hebben ooit een nummer geschreven. Lenny. Op de LP zie je een hele grote bril afgebeeld. Als je dit nummer hoort, denk je gelijk aan 15.000 tegelijk andere groepen qua invloeden. Dit nummer moet je gehoord hebben om te kunnen genieten van de jaren 80 week. En zeker vanmiddag bij Stefan Stassen en Van Haalst en Cor. Dus Lenny... En de Buckles.
0: Je hebt nog een minuut.
2: En de groeten.
0: Je hebt nog een minuut, Ren.
2: Goed, dan ga ik nog eventjes uitleggen waarom het nummer zo goed is. Het is een topproductie. Al bijna digitaal gedaan. Trevor Horn is later nog veel bekender geworden met uiteraard producties voor Yes. Slave to the Rim van Grace Jones. Maar zo kan ik uren doorgaan.
0: Ja. Je hebt nog 30 seconden.
2: De Buggles zijn een duo waar heel veel uit voortgekomen is qua muzikaliteit. Ik zou bijna willen zeggen dat ik zelf een Buggle ben, maar dat gaat iets te ver. Maar hoe dan ook, ik zou bijna roepen, leven de Buggles in de top 80. Sowieso. Maar die gaat komen.

0: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
1: The Magical Mystery Tour is hoping to take you away. To take you away. To take you away.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Hey Francis, ben je er klaar voor?
11: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
10: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
11: Ja, magisch.
12: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
13: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
14: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
15: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
16: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
15: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
16: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
17: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
18: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
17: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
19: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de muziek uit de spannendste horrorfilms en thrillers. Kom op 3 november naar Halloween Classics at the Movies. Als je durft. Bestel op concertgebouw.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken.
0: Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
22: 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. De busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon, bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
23: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling.
4: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Theater van het Sentiment. Astrid de Jong. KRO en

0: The Only Way Is Up, Jazz and the Plastic Population.
1: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1...
0: Er komen nog twee mensen binnen. Die gaan maar achteraan zitten. Het is bijna vol. Met z'n allen aanwezig bij de voorstelling van 1988. En dat op een dinsdagmiddag. Poeh. Ik ben net op de fiets uit school gekomen. Ik zit in Zaandam op school, op het Pascal College. En 4:07. Dan hoop ik dat ik onderweg naar Wormerveer mijn vriendje tegenkom. We hebben net verkering. Zijn samen ook naar die beruchte voetbalwedstrijd wezen kijken. Dat is inmiddels alweer 3 maanden geleden, hè? Het EK, de finale. We zijn Europees kampioen. Dat vierden we samen. En nu fietsen we vaak samen naar huis. Dan haal ik hem op in Koog aan de Zaan, bij Cacao de Zaan. Eens kijken of hij daar straks nog staat. Knapste man van heel Wormer. Echt, heb ik goed gedaan. Goed, wat herinner jij je van 1988? Had jij ook zo'n groovy kind of love? Zou zomaar kunnen, hè? Ik ben 17, hè? Dus dit is wel een echte kalverliefde. Beschrijf jouw liefde of andere avonturen even.

0: George Harry, bezongen door John Hiatt, die we misschien wel kunnen gaan bekijken, want over een maandje dan treedt hij op in het Noorderlicht in Tilburg. Hij komt ook naar Rotterdam, naar de Doelen, de Oosterpoort in Groningen, de Vereniging in Nijmegen, de Hanenhof in Geleen en Muziekcentrum Enschede. Dus misschien kunnen we hem ergens gaan zien de komende tijd. En wat staat er ondertussen op deze dinsdag 27 september 1988 in de kranten? Nou, goed nieuws voor mijn oom Wim, want de autogordels op de achterbank worden voorlopig niet verplicht. Als wij op visite gaan bij oma Wim en tante Cor, dan brengt oma Wim ons altijd naar het station. En dan moeten we met z'n allen in die auto. Ja, dat zou niet passen als we dan ook nog gordels om moeten. Er moet ook altijd iemand in de achterbank. Het zou eigenlijk volgend jaar al ingaan, die autogordels op de achterbank. Maar de minister van Verkeer en Waterstaat, dat is Nelly Smit-Kroes, die ziet er toch vanaf. Ja, VVD-politicus Frits Bolkestein is vanaf vandaag de nieuwe minister van Defensie.
1: Rechtstreeks van de koningin arriveerde de nieuwe minister van Defensie, Bolkestein, op de VVD-partijraad.
2: Vindt u het niet moeilijk om tijdens de kabinetsperiode in een rijdende trein te stappen?
3: Dat is altijd wat moeilijker dan in een trein die stilstaat. Aan de andere kant weet ik het een en ander af van hoe die trein eruit ziet en waar die trein naartoe gaat en langs welke station zij komt. Dus ik denk dat dat wel meevalt.
2: U heeft er zin in?
3: Ik heb er absoluut zin in.
0: En een Toen kaartje. Ja. Geef hem een metafoor en hij springt er meteen op. Frits Bolkestein is dat onze nieuwe minister van Defensie. De dollarkoers gaat omhoog en dat betekent dat de prijzen ook hoger bij ons zijn. De koffie is vanaf morgen, hou je vast, 14 cent duurder. 14 gulden cent wel te verstaan. En de campagne voor de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten is begonnen. De Republikein George Bush en de Democraat Michael Dukakis debatteerden gisteren voor de eerste keer. Verslaggever Bernard Hammelburg is erbij in Amerika.
4: Het eerste televisiedebat tussen Michael Dukakis en George Bush was eigenlijk helemaal geen debat, maar veel meer een zorgvuldig voorbereide persconferentie, waarop vier journalisten voor de hand liggende vragen stelden die de twee kandidaten vervolgens beantwoorden met uit het hoofd geleerde teksten. Met spontaniteit had het dus niets te maken. Toch zijn debatten als deze van doorslaggevende betekenis. Niet zozeer voor de overtuigde Republikeinen of Democraten, want die weten toch wel op wie ze gaan stemmen, maar voor de grote groep die nog weifelt. Die groep wordt op dit moment geschat op 37% van het electoraat.
0: Ja, 37%. Ondertussen lopen heel veel Japanners rondjes rondom het paleis van de Japanse keizer Hirohito. Die is namelijk terminaal ziek en op die manier nemen ze afscheid van hem. Vanavond op televisie zie ik hier ook in de krant staan het praatprogramma Jongbloed en Joosten. Dat vind ik heel leuk. Misschien dat dat zelfs wel de reden is dat ik binnenkort journalistiek wil gaan studeren. Om 6:30 is dat op Nederland 2. En BA, jawel, BA van de E-team heeft een eigen televisieserie nu. Die heet TNT. En die begint dan om 8:30. En dan hebben we ook nog het televisieprogramma In de Hoofdrol. Deze keer draait het allemaal om Henny Huisman, presentator, hè. En superster Gerard Joling, bekend geworden van de Soundmix Show, die weet Henny op een geheel eigen wijze te bedanken

0: Mooi Gerard, zeg mooi gedaan. Ja, leuk bedacht ook. En het culturele seizoen is weer geopend en dat vieren we met, jawel, een cabaretmarathon. 24 uur lang treden bekende en onbekende cabaretiers op in het Luxor Theater in Rotterdam. En daar is ook bij Bert Visser. Een 27-jarige komiek uit Groningen die tot nu toe alleen maar in kleine zaaltjes heeft opgetreden. En het zou wel eens een grote kunnen worden, denk ik zomaar. Hij vertelt in zijn nieuwe voorstelling over een dagje naar het strand met zijn vriendin, Bert Visser.
1: Lieverd, ik vind het wel leuk, zo'n dagje strand. Scheet, dat is niet... Kom nou gewoon achter me aan, dan hebben we tenminste nog een plekje op het strand. Lieverd, en hou die koelbox recht. Hou die koelbox recht, anders gaat die kip. Laat maar liggen, die kip. Laat maar gaan. Kom nou toch achter me. Ik ben niet geïrriteerd, lieverd. Kom nou toch. Lieverd, laat maar stromen die jokie drink. Laat maar gaan. Ik koop wel nieuwe ga. Kom nou toch, lieverd. We hebben al weinig tijd. Schiet nou toch op. Luister nou. Dini, we kennen elkaar 9 jaar. Moeten we nou nog ruzie maken om zo'n plekje op het strand... Sorry, Ali. Ali, we kennen elkaar 9 jaar. Moeten we nou nog ruzie maken om zo'n plekje op het strand... Nee, schat, het is niet je eczeem. Ik wou dat je het overal had, maar kom nou toch op. Kom nou hier.

0: La Primavera was dat, BZ en natuurlijk de band zonder naam... die stiekem best wel een naam heeft.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: Ik vraag je weer om te kiezen vandaag, dan hoef ik het namelijk niet te doen. En we kiezen vandaag uit twee jonge zangeressen die allebei doorbreken dit jaar, 1988. Tracy Chapman komt met haar debuutalbum. Legt daarmee eventjes het vuur aan de schenen van Tanita Tikkerum, want dat is de andere keuze. Tracy Chapman was een straatmuzikant in de buurt van Boston. En Tanita Tikkerum die maakte liedjes voor Ancient Heart. En die schreef ze van als tiener al vanuit haar slaapkamer ergens. En twee van die heel verschillende stemmen, twee heel verschillende opvallende debutanten. Daaruit laat ik je kiezen vandaag voor de finale van deze voorstelling. Aan het einde mag er eentje op het podium komen om een liedje te laten horen. Bijvoorbeeld dus Tracy.

Ja, die revolutie die bezongen wordt, dat kun je kiezen straks. Dan stuur je gewoon Tracy. Maar misschien hoor je wel liever dit liedje als finale.

Ach ja, dat is ook mooi. En nu wordt het opeens lastig. Tracy of Tanita, ik ben benieuwd welke thee je gaat sturen. Doe dat even door een appje te sturen via de NPO Luister app. Of bel met Aram, die zit klaar in de coulissen bij nummer 0800-3000-555. Dan hoef ik niet te kiezen, kun jij het doen. Je mag het ook op Facebook doen trouwens. Daar staan ze ook allebei vermeld. Ach, en nu die knappers. Wet, wet, wet.

0: Marty Pello, toch? Met die stekeltjes. Dat was toch wet. Verhaal ik ze weer door elkaar. Sweet Little Mystery, hoorde je. Marcin, kun je even het podium opkomen?
1: Ja, goedemiddag. Ja.
0: Hallo, dag Marcin.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hoeveel jaar ben jij vandaag? 88?
1: 10.
0: 10. Geboren in 78?
1: Ja, geboren in 78, klopt.
0: En wanneer, welke maand ben je jarig? Ben je al 10 geworden?
1: Ik ben net vorige week 10 geworden, 20 september.
0: Ja. Weet je er nog iets van of is het een beetje weg inmiddels alweer?
1: Nee, ik weet er zeker iets van, zeg maar. Ik weet dat we toen het EK gevierd hebben, zeg maar. We hadden een oranje auto, zeg maar, een Volkswagen Scirocco, een oranje, knal oranje. Ja, en dat was toen wel, zeg maar, als je dan het EK wint, dan is dat natuurlijk fantastisch.
0: Ja, dat was wel een dingetje. Ik weet het ook nog, hoor. 3 maanden geleden. Twee maanden geleden. Potverdikkie, wat een feest was het in Wormerveer. Ja. Eens eventjes kijken, want waar heb jij op gestemd?
1: Tracy Chapman.
0: En waarom?
1: Ja, ik vond het gewoon toen al een geweldige zangeres, zeg maar. En ook toen ze zeg maar in moest vallen op dat concert. Ja, ze heeft toen wel indruk gemaakt, op mij ook. En ja, tot op de dag van vandaag draai ik dan nog steeds op LP, zeg maar. Het debuutalbum vind ik fantastisch.
0: Echt waar? Dus dit blijft sinds je... Ik vind het sowieso wel bijzonder dat een 10-jarige dat al leuk vindt.
1: Ja, maar toch merk je gewoon dat al die hits uit de jaren 80... dat gewoon heel veel van invloed is geweest op de muzieksmaak van heden ten dagen.
0: Ja, ja.
1: En dat is gewoon heel bijzonder. En ik heb ook niks met de jaren 90. Het is puur echt maar de ethisch. Dus het is een fantastische week bij jullie.
0: Ja, je hebt het echt naar je zin, ja. Ja,
1: ja, ja.
0: En jij
1: weet
0: ook nog, want dat heb ik helemaal niet verteld net... dus dat Tracy Chapman op Wembley opeens in moest vallen.
1: Ja,
0: dus
1: klopt,
0: ze had
1: inderdaad
0: eigenlijk net haar debuutalbum uit... was eigenlijk nog een beetje in de luwte bezig... en mocht gaan spelen voor tienduizenden mensen.
1: Klopt inderdaad. En ik weet ook nog dat ik eerst dacht dat het een jongetje was.
0: Ja,
1: eigenlijk.
0: Die stem ook. Ja,
1: ja.
0: Dus, nou, dat was het niet. En het heeft nogal wat met zich meegebracht... dat Talking About the Revolution, bijzonder liedje natuurlijk ook. Ik zet een streepje voor jou erbij.
1: Super, dankjewel.
0: Kun je nog heel even vertellen waar jij woont als je 10 bent?
1: Ik woonde toen in Reden.
0: Reden.
1: Bij de postbank. Reden, postbank, zeg maar, bij Arnhem in de buurt.
0: En was je dan ook een buitenspeeljongetje?
1: Ja, we gingen veel buitenspelen. We gingen ook vaak de postbank op, zeg maar, het bosgebied in. Dus we hebben leuke herinneringen eraan in ieder geval.
0: Ik zal je vertellen, er komt een moment dat je daar een wolf tegenkomt.
1: Ja, dat denk ik ook. Dus je moet dan maar wegblijven. Hè?
0: Nou, het duurt nog heel lang hoor, als we in 88 zitten. Wandel jij maar lekker over de postbank.
1: Ja.
0: Dankjewel Marcin. Ik zet een streepje voor je. En bedankt voor je aanwezigheid. Doei.
1: Mijn uitzending. Doei.
0: Jij ook. Hoi. De Gypsy Kings heb ik dan klaarstaan. En blijf vooral stemmen. Hè? Je kunt gewoon even een appje sturen als je wil.

0: Gypsy Kings. En ja, dat was natuurlijk hun versie van My Way. Het kwam van het album The Gypsy Kings. Dat staat vandaag in de album Top 75. Vandaag dus in 1988. Allemaal bandleden afkomstig uit twee families uit Zuid-Frankrijk. Zou je er niet uit afraken? Nee, want het klonk niet heel Frans natuurlijk. Het was trouwens een hele bijzondere week voor een Nederlands favoriete schrijver Annie M.G. Schmid. Ze kreeg in Oslo de Andersenprijs uitgereikt. En dat is net zoiets als de Nobelprijs voor de jeugdliteratuur. Een geweldige prestatie en natuurlijk ontzettend verdiend. En daar is een jonge verslaggever naartoe gestuurd van het radioprogramma Literama. Hij mocht Annie een week lang volgen tijdens haar reis naar de uitreiking. En in het vliegtuig naar Noorwegen zat de sfeer er al behoorlijk goed in.
1: Als het goed is, vliegen wij inmiddels boven Denemarken of zoiets dergelijks. Op weg naar Oslo, naast mij mevrouw Schmid. Mevrouw Schmid, ik heb eens gelezen dat u eigenlijk een ontzettende hekel hebt aan reizen.
2: Nou, nee, niet helemaal. Ik vind het soms wel erg leuk. Maar het reizen zelf, dat vind ik vervelend. En vooral 's morgens vroeg op zaterdagmorgen om 7 uur al naar Oslo reizen, waar het dan nog kouder is dan in Holland en nog harder stormt. Nou, ik kan niet zeggen dat ik dat erg leuk vind, hoor.
1: U ziet er toch redelijk vrolijk uit nog.
2: Oh, dank. Maar ik ben heel erg verkouden en hoesterig en zo. Dus dat zal allemaal ook nog niet zo makkelijk gaan.
0: Een beetje mopperen in het vliegtuig tegen die jonge verslaggever. En op de eerste rijen in de zaal hoor ik al gemompel, want hij is al herkend aan zijn stem. Hij is hier, die jonge verslaggever. Heilco Span, welkom.
3: Ja, Astrid, goedemiddag.
0: Nou, wat leuk.
3: Ja, het was, als ik dit weer terughoor, inderdaad mopperde moppers morgens vroeg en dan nog met een bus van het vliegveld van Oslo naar het hotel. Maar mevrouw Schmid, zoals ik hier nog heel keurig zei, dat zou lopende de week wel veranderen, maar op dat moment zei ik nog keurig mevrouw Schmid, die was er niet de vrouw naar om de sfeer doorlopend negatief te houden. Oh. Want we waren nog maar net in het hotel aangekomen, of we kregen allemaal een telefoontje, we waren met een man of 8 waren we op reis, of we naar haar kamer wilden komen met de tandenpoetsglas van het hotel. Nou, dat hebben we allemaal keurig gedaan. En daar begon zij lekker glaasjes whisky in te schenken.
0: Die had in die tandenpoetsglazen.
3: Precies, die had ze gewoon meegenomen van Schiphol. En dat in Noorwegen is dat heel duur. Dus vanaf dat moment kwam de sfeer er goed in.
0: Toen kwam het los. Waarom mocht jij daar mee met die reis?
3: Ja, ik was, wat je zei, een jonge verslaggever van Literama. Ik maakte daar literaire programma's. En het was ook een tijd waarin dat nog kon. En ik was een paar jaar daarvoor ook naar Zweden gegaan om Astrid Lindgren te interviewen. En toen hoorde ik dat Annie Schmid die prijs zou krijgen. En dat is toen overlegd door de ons bovengestelde. En vervolgens zeiden ze, nou ja, ga maar mee. Doe het maar. En ik mocht een week met Annie Schmid optrekken. En ik vond dat heel erg spannend, want nou ja, zoals iedereen bewonderde ik Annie Schmid ook heel erg. Maar ik had ook wel gehoord dat het ook wel een lastige vrouw kon zijn. Mm-hmm. Dus ik was ook wel een beetje gespannen. Achteraf bleek dat echt nergens voor nodig geweest te zijn. Maar ik vond het ook een enorme eer. Annie Schmid, ja, voor wie was dat geen groot voorbeeld op dat moment? En nog steeds eigenlijk.
0: Ja, hè? Ja. 1988, een ceremonie. Ja. Hoe gaat dat?
3: Dat was een ceremonie in Oslo. Volgens mij in het stadhuis. Maar dat weet ik niet helemaal zeker meer. In het stadhuis van Oslo. We kwamen daar binnen. Daar stond al opgesteld een soort een troonachtige constructie. En toen zei Annie Schmid, zie jij die troon daar? Ik zeg ja. Daar komt straks een prinses op te zitten. Ik zeg, oh ja. En die prinses die gaat dan eigenlijk deze bijeenkomst bijwonen om het meer glans mee te geven. Dus ze maakte er een soort sprookje van.
0: Tuurlijk.
3: En die prinses op die troon, die net ook iets hoger stond inderdaad. Wat is die koningin Sonja die nu steeds in het nieuws is, omdat haar man is overleden onlangs. En die koningin Sonja was toen nog prinses. Zij was daarbij. Dat was mooi, maar ze deed er eigenlijk niet zo heel erg veel. En ze deed er eigenlijk ook niet zo heel erg toe op dat moment. Maar wat echt geweldig was, de prijs werd uitgereikt door Astrid Lindgren.
0: Ja.
3: Wat natuurlijk weer een groot voorbeeld is ook voor Annie Schmid. En dat vond ik zo ontroerend. Je zat daar in die zaal en het waren twee oudere dames die ook een beetje moeite hadden met goed zicht. En die elkaar echt daar vonden. En dat was echt zo'n ontroerend moment. En ook het gevoel dat hoger kon je niet stijgen als het ging om jeugdliteratuur natuurlijk. En die twee vrouwen waren zo dol op elkaar. En die leken ook zo op elkaar gesteld. Ik vond het een van de meest ontroerende momenten die ik ooit hebt meegemaakt als verslaggever.
0: Nou, en in de krant zie ik ook dat die speech van Annie Schmid heel bijzonder was.
3: Ja, hilarisch!
0: Zullen we een stukje luisteren?
3: Ja, leuk.
0: Maar vertel even, want wat was er zo leuk aan?
3: Nou, zij ging zich eigenlijk richten tot Hans Christian Andersen. En ze bedankte eigenlijk Hans Christian Andersen in die speech. En dat was een hele goede vondst. Waar ja, ze ook plek maakte voor zelfspot en voor relativering. Zoals zij dat natuurlijk als geen ander kon. Maar je hoorde ook dat ze er echt heel blij mee was met die prijs. Want het was natuurlijk de grootste erkenning die haar tot dan toe was toebedeeld.
2: It is a bit curious and frustrating to make a speech in English when my best books are not available in that language. The international jury had to read my work in German or in Japanese or in Greek, and perhaps that was a little bit irritating. But the Dutch jury kept saying, oh, she's very popular in Holland. So is football, the jury replied. But in the end, they concluded, this person, Schmid, has so long been on the nomination list. Let's take the risk.
3: Let's take the risk. En ze hebben de risk genomen bij de jury.
0: Ja, ze was echt blij, hè?
3: Ze was echt heel blij. Het was voor haar een belangrijke prijs. En je hoort ook wel dat ze een beetje teleurgesteld klinkt ook. Hè, dat die boeken inderdaad dat moment nog niet in het Engels vertaald waren. En dit was echt voor haar een grote internationale erkenning.
0: Ja, klein moppetje op links nog, maar zeker. Heel mooi. Heilco, toen jij terugkwam, was iedereen toen onder de indruk van het feit dat jij met dit hele avontuur mee was geweest?
3: Ik was vooral heel erg onder de indruk dat ik met het avontuur was meegeweest.
0: Heb je er mooie radio van gemaakt?
3: Ja, ik heb er mooie radio van kunnen maken. En ja, ik heb zo'n prachtige week gehad. Jong jochie, redelijk onervaren nog. En dan met zo'n mevrouw Schmid en met een klein clubje. We gingen ook reisjes maken met een minibusje langs de Oslofjord. Met Arnie Schmid, met Jeanne Roos eertijds ook nog, met haar uitgever. Dat waren gouden momenten. Waar ik wel spijt van heb gehad is, we kwamen terug op Schiphol. En toen hadden we inmiddels al een goede band. Toen zwaaiden we nog even naar elkaar met zo'n papieren Noors vlaggetje. Want dan kregen we daar uitgereikt. En toen zei Arnie Schmid tegen mij, kom nou een keertje langs.
0: En heb je dat niet gedaan?
3: Want ik dacht, ja, die vrouw die meent dat niet.
0: Ik bedoel, ik durfde het
3: gewoon niet. En ja, een aantal jaar later kon dat niet meer. En ik heb daar zo'n spijt van. Want achteraf denk ik, maar daar moet je misschien wat ouder en wat wijzer voor zijn. Achteraf denk ik, volgens mij meenden ze dat. Want we hadden echt met elkaar, met die hele groep die daar aanwezig was, zo'n bijzondere week. Het is voor mij echt een van de hoogtepunten in mijn loopbaan.
0: Prachtig. Het was 1988. Daar zitten we nu in dat decor. Kom je in 2026 een keer bij me langs?
3: Ik kom heel

0: Europe and Superstitious, zo hoorde je. Ik ga je een vrouw laten horen. Het is niet Annie Schmid. Maar als je weet wie het wel is, stuur dan even een appje of bel even naar 0800-3000-555. Misschien kunnen wij dan straks het 8-secondenspel gaan spelen.
1: Wat kunt u het komende half uur bij ons verwachten? Over precies 2 weken gaan kinderen uit 8 landen strijden om de Danny Kaye Award. En zij doen dat in een groot trots UNICEF Gala-programma.
0: Ja, het is een groot voorbeeld voor mij. Maar weet jij wie het is? Ja, laat het maar even horen. Stuur een appje via de luisterapp of bel ons en noem die naam.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French, nu in de boekhandel.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
15: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
16: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
17: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
18: Honda, the power of dreams.
19: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+. Vijf uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij blijft geloven dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties, zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen. En ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. Het weer. Het is zonnig bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Theater van het Sentiment. Astrid de Jong.

0: Het is 1988. Het is dinsdag. Volgens mij heb ik dansles vanavond. En dan doen we ook daadwerkelijk de Locomotion van Kylie Minogue. Stapje voor stapje, pasje voor pasje. Iedereen zit weer. Ja, het is altijd toch weer een laatkomer, hè? Oh, het is Aram. Aram die is onderweg naar de coulissen, want die gaat de telefoon weer bemannen het komend uur. Mocht je willen bellen naar de coulissen, 0800-3000-555. Je kunt je ervaringen delen uit 1988. En je kunt natuurlijk gaan stemmen. Straks zal ik allebei de liedjes weer een klein stukje laten horen. Zodat je zeker weet wie jij het liefste wilt horen in de finale van deze uitzending. Ik heb nog veel meer mooie muziek. AH komt eraan en Crowded House. We spelen straks ook de 8 seconden quiz. En dat doe ik met iemand die weet wie dit is.
1: Wat kunt u het komende half uur bij ons verwachten? Over precies 2 weken gaan kinderen uit 8 landen strijden om de Danny Kaye Award. En zij doen dat in een groot trots UNICEF gala-programma.
0: Ach, zo mooi. Ik keek hiernaar en ik dacht, die vrouw heeft een mooie naam, maar ook een behoorlijk mooie carrière. En daarna ben ik journalistiek gaan studeren. Wie is het? Je kunt het appen of...

carrière en daarna ben ik journalistiek gaan studeren. Wie is het? Je kunt het appen of doorgeven via die telefoon. 0800-3000-555. En verder wil ik nog even je hulp vragen als we toch bezig zijn. Het is 27 september, het is 1988. En in de krant van vandaag staat dat de gemiddelde Nederlander 24,7 kilo snoep per jaar eet. 24, dus bijna 25 kilo snoep eten we per jaar. En de keuze is reuze. Je kunt bijvoorbeeld knettersnoep, likschelpen, bubbelgum, reders kun je eten. Rolletjes Wilhelmina, pepermunt, natuurlijk drie musketiers. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Wat wil jij het liefste snoepen? Of wat snoep je veel in 1988? Laat het even weten via diezelfde NPO Luister-app. Of bel even. En inspreken is ook leuk, hè? Dan kunnen we het met z'n allen horen hier. Even kijken, hoor. Wat hebben we verder nog? Rang, natuurlijk. Want rang is alleen rang als er rang op staat. Bambits, dat eten we ook. Kauwgom, dat is lekker trouwens, Bambits. Ja, we smaken ze wel snel af. Nou, blijf ze maar sturen. Triets hebben we al niet meer in 88. Nee, dat zijn de M&M's geworden. Ja, maar wat hebben we nog wel? Ik hoor het graag van je. En ik hoor ook heel graag de mannen van AH. In dit geval met Touchy.

0: Ja, dat is even iets anders dan Take On Me, waarmee ze doorbraken natuurlijk. Aha, hoorde je.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: Ja, wil je heel graag in de finale van dit programma luisteren naar Tracy Chapman?
2: Don't you know, we're talking about a revolution sounds.
0: Of wil je liever Tanita Tikram?

0: Aan jou de keuze. Stuur me gewoon Tracy of Tanita. En wat we dan uiteindelijk aan uitslag krijgen, dat kan ik natuurlijk niet voorspellen. Kan natuurlijk wel gaan tellen al een beetje. Ja, dan kan ik nog niet echt voorspellen wat het gaat worden. Ik kan er wel weer een stem aan toevoegen. En dat doe ik dan samen met Manoush. Nou ben ik zelf 17 vandaag, maar jij ook, hè, Manoush?
1: Ja, ik ook.
0: Maar jij, ik bedoel, ik zit op het VWO in Zaandam. Ik fiets een beetje heen en weer. Ik doe aan tafeltennis. Ik woon gewoon thuis. Maar jij hebt een heel ander leven.
1: Ja, ik heb een heel ander leven. Dat kun je wel stellen.
0: Hoe ziet jouw leven eruit?
1: Ik woonde op straat toen ik 17 was. Nou ja, ik zat in de prostitutie om aan eten te komen. En ik was verslaafd op dat moment. Dus ik had inderdaad een heel ander leven dan jou, Astrid.
0: Nou, 1988 is niet echt een topjaar voor jou.
1: Nee, voor mij niet.
0: En het grappige is, of tenminste, ja, grappig, het bijzondere is, je gaat wel eventjes een stem uitbrengen op Tracy Chapman.
1: Oh ja, ik was helemaal gek van haar.
0: Hoe deed je dat dan? Want als je op straat woonde, hoe hield je dit soort dingen dan bij? De muziek of andere dingen?
1: Dat weet ik niet meer.
0: Nee, het gaat vanzelf, denk ik.
1: Ik weet wel dat ik een walkman had. En, dan vraag ik me wat als
0: het... Ja, nou ja, je weet het niet. Je komt natuurlijk nog eens ergens als je zo'n bijzonder leven hebt.
1: Ja, misschien via de tv of zo. Ik weet het niet.
0: Ja, het zal haast wel. Als we dan... nu heb je een leven op straat. Heb je enig idee wanneer er weer een beetje... Nou, een wat makkelijker leven voor jou op het programma staat?
1: Ja, toen was ik 25 ongeveer.
0: En wat gebeurde er toen?
1: Ik mocht bij iemand inkomen wonen. Mhm. Een hele aardige vrouw. En ja, ik ben via, hoe heet dat nou? Dat is in ieder geval een soort jak, maar dan anders.
0: Ja, waar woonde je? Welke plaats?
1: Amsterdam.
0: Ja, het is me ook nogal een plaats dan om te wonen in die tijd.
1: Ja.
0: Ja, nou, het duurt nog even voor je voordat het allemaal wat beter gaat. Maar ja, ligt het trouwens. We zitten alleen maar in het decor van 88, hè? Ik hoop dat je het inmiddels beter hebt.
1: Oh, ik heb het zo goed, Astrid, nu.
0: Oh, wat fijn. Nou, ook hartstikke bijzonder dat je even wel terugging met ons naar 88.
1: En dat ik nu weer het hartstikke goed heb.
0: Ja, dat is heel fijn. Ik zet een streepje voor je bij Tracy Chapman, oké? Okay?
1: Ja, graag.
0: Dankjewel, Manoush. En een fijne dag nog.
1: Jij ook. Doei,
0: dag.
1: Doei.
0: Dag.

0: Wild, you came. Even kijken, we gaan even met z'n allen naar Seoul, of Seoul, zoals ze daar zeggen. Want daar is op dit moment iedereen in de ban van de Olympische Zomerspelen. Wij natuurlijk ook in Nederland. We zitten inmiddels op dag 10 en wat is er ongelooflijk veel gebeurd. Nederland heeft de eerste gouden plak al binnen voor de, of het roeien dubbel 2. Ronald Florijn en Nico Rinks.
1: Nederland wint goud, Jan! Nederland wint goud, proficiat op het tweede plaats. Eerste gouden medaille in het roeien.
0: Lekker, de eerste gouden medaille. Italiaan Davide Tizzano die pakte goud bij het roeien. En samen met zijn teamgenoten is hij dat aan het vieren gegaan. Iets te enthousiast, want zijn medaille belandde in het water. Medaille zonk natuurlijk naar de bodem en 6 uur lang was hij kwijt. Maar inmiddels is die medaille weer teruggevonden door een duiker. Kijk, die nam het wel serieus, gelukkig maar. En, komt er nu nieuws binnen? Ik hoor net uit de coulissen dat de Nederlander Arnold van der Leijden brons heeft gepakt voor het boksen. Gefeliciteerd, Arnold van der Leijden. En het is een goede speler voor ons land, want gisteren pakte de Friese wielrenster Monique Knol de tweede gouden plak voor Nederland.
2: Vol aanzetten zoals aangekondigd heeft op de 53-12. En wie kan er aankomen bij Monique Knol? Daar kan helemaal niemand aankomen volgens mij. Dat moet Monique Knol gaan winnen. Of kan er nog iemand nakomen? Nee, Monique Knol wordt Olympisch kampioene. Zoals ze het aangekondigd had, wordt ze hier Olympisch kampioene. En ik dacht Jutta Niehaus als tweede. Maar wat doet het er hoe? Met een grote lengtevoorsprong wordt Monique Knol, zoals aangekondigd, Olympisch kampioene 1988 in Seoul.
0: Oh, heerlijk. Ja, nu zijn we goed bezig. Monique wordt even gebeld in de uitzending van de collega's van Radio Olympia. En daar komt ook nog een leuke verrassing bij kijken.
3: Monique, van harte gefeliciteerd. Er is iemand aan de lijn die jou ook even wil feliciteren. Gaat uw gang.
4: Dag, Nick. Mama.
5: Hey, ma.
4: Gefeliciteerd, Elisabeth.
5: Ja, dankjewel.
4: Is dat wat,
5: heb je het gezien?
4: Ja, we hebben het gezien, ja, op Duitsland. En de radio van Nederland hadden wij dus al erbij.
5: Oh. Nou, het was hoe laat is het bij jullie nou?
4: Hoe laat? Het is nu 4 uur.
5: Dus dan slaap je ook niet meer.
3: Gefeliciteerd, hè, Monique?
5: Ja, pa, bedankt.
3: Hé, hey, lieve, gefeliciteerd, hè?
5: Ah, Wim, hoi.
3: Hey.
5: Mooi, hè?
3: Ja, prachtig. Ik heb de hele buurt afgebeeld.
0: De hele buurt afgebeld. Ja, mijn moeder is ondertussen heel druk, want mijn moeder werkt bij de Nederlandse Tafeltennisbond. En jawel, aan de Olympische Spelen is ook tafeltennis toegevoegd dit jaar. Nederland doet mee, Mirjam Homan Kloppenburg en natuurlijk Bettine Vriesekoop. Die maken zich op voor dubbelspel en dat vinden wij thuis heel spannend. En de Canadese sprinter Ben Johnson haalt goud op de 100 meter, maar moet die medaille meteen weer inleveren, want hij is positief getest op doping. En nu wordt er weer gespeculeerd over nieuwe dopinggevallen. Jack van Gelder is in Seoul op dit moment en doet verslag.
6: Je verslaat races, je bent heel enthousiast over 1, 2 en 3. Je beschrijft de teleurstelling van zij die het net niet halen. En je gaat fantastische tijden roepen, wereldrecords, Olympische records, die dan misschien na 2 dagen totaal achterhaald worden. Dan gaat er weer een streep doorheen. En ik heb het met Ben Johnson gedaan. En als ik het bijvoorbeeld nu moet doen met een dame wiens naam ook circuleert, wat er nog helemaal niet zeker is, maar men hoort hier de naam circuleren van Florence Griffith, die de 100 meter won. Nou, dan heb ik zoiets van, laat ik lekker naar huis gaan en een partijtje voetbal gaan kijken. Want dan zie ik het absoluut niet meer zitten.
0: Nou, blijf maar gewoon daar, Jack. Inmiddels is namelijk definitief bevestigd dat Florence Griffith negatief is getest. Dus die heeft geen doping gebruikt. Jack kan verslag blijven doen. En dit waren voor nu de hoogte- en dieptepunten van de Olympische Spelen in 1988.

0: Zitten we in natuurlijk de jaren 80, 88 in dit geval. De Pasadena's brengen een ode aan muzikanten van de jaren daarvoor. Dan nemen we toch een klein duikje de jaren 70 in. Hè, met Ike en Tina en andere voorbeelden. Allemaal benoemd in Tribute. En ondertussen zitten wij hier een beetje kwijlend in het decor van 1988. Want ja, dit is een leuk idee. Het gaan hebben over snoep uit de jaren 80. Maar we hadden tenminste hier in het decor wat bijvoorbeeld van die roze gele schuimblokken kunnen leggen. Of inderdaad wat raiders. Maar ja, je kun je wel met een Twix aankomen. Maar zo voelt het natuurlijk niet in 88. Nou, gelukkig leven er in de herinnering van veel mensen in de zaal gewoon nog de snoepjes van wel eer. Bijna 25 kilo per jaar snoepen we als gemiddelde Nederlander. Maar Kees, die krikt dat gemiddelde behoorlijk op volgens mij. Kees, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Astrid.
0: Goedemiddag, jij bent 33.
1: Ja.
0: En als het een beetje mee zit, eet je een kilo drop op een dag.
1: Nou, niet elke dag, maar... Nou, ik was toen echt helemaal hysterisch. Maar als drop, dat was heerlijk, hè, toen. En ja, nou vind ik dat nog heel lekker. Maar toen nam mijn vrouw een kilo pak mee uit de winkel. Dus ging die winkelen. En dan nam ze het pak mee. Nou, zaterdag was je op.
0: En hoe zag zo'n pak eruit dan, een kilo pak erop?
1: Zo'n vierkante pak was dat. Ik kan het nou zo voor de geest halen.
0: En ze hoeft ook helemaal niet zo groot te zijn, hè? Want een kilo suiker is ook gewoon...
1: Ja, nou, zo'n pak was dat ongeveer, zo'n maat, denk ik.
0: Ja, ja.
1: En die zat dan, als ik hem dan zei ik van, ik blijf er vanaf, zei ik dan, weet je wel?
0: Ja, dat zei je.
1: Dan kwam het zaterdags en dan was je zondags op.
0: Ja, dus als ze dat iedere vrijdag deed, dan had jij 52 kilo drop in een jaar.
1: Ja, dat zou best kunnen hebben, ja. Ik was helemaal gek van dat drop. En daar ben ik toch gek op. Maar ik eet het niet meer.
0: Wel, het is nooit meer een kilo op tafel.
1: Nee. Ik ga met mijn vrouw voor het winkelen vrijdags. En dan loop ik langs de drop. En dan moet ik vlug doorlopen aan de andere kant op aan kijken.
0: Ja.
1: Ik ben toen eens bloeddruk laten meten en die was veel te hoog. En toen zei de dokter, eet je veel zout? Ik zei, nou, drop. Nou, zeg je, dan moet je toch eens wat minder.
0: Nou, dat heb je braaf gedaan.
1: Dat heb ik heel braaf gedaan, ja. En nou heb ik het, ik ben nou 71. En ik heb een bloeddruk. Als de huisarts nou nog zegt, ik zal je bloeddruk eens opmeten. Ik zou dat hoef je niet te doen. Ik zeg 120-80 en dan meet ze.
0: Ja.
1: En dan is het 121-79. Altijd rond die.
0: Precies goed.
1: Ja, die is helemaal geweldig, zeg maar.
0: Keurig,
1: als
0: ja.
1: Als van een jonge band.
0: Ja, dat lijkt er wel erop.
1: Ja, en... Maar geen drop meer, dat scheelt nee. Veel natuurlijk.
0: Nee, en het was dus zouten drop.
1: Zout, hoe zouter, hoe liever.
0: Getver. Ja.
1: Dubbel zout was dat toen ook nog, weet je.
0: En het grappige is, ik moet echt ophouden met praten met jou. Want het water loopt je in de mond en jij loopt straks het theater uit, zo de supermarkt in.
1: Nee, wij hebben geen supermarkt hier in het dorp, dus ik moet eerst de auto pakken. Dus
0: nee, dat gaan we niet doen. Dat dus. Gaan
1: nee,
0: we niet
1: nee.
0: doen, Kees.
1: Nee, doe ik echt niet.
0: Nou, ga weer lekker
1: maar
0: zitten.
1: Maar het water loopt wel in mijn mond.
0: Ik snap het, ik voel het ook een beetje. Dankjewel, hè.
1: Oké,
0: dag, Kees.
1: Bedankt voor bellen. Doei.
0: Doeg. Jij ook. Jolanda.
2: Ja, Astrid.
0: Hallo, jij bent 21.
2: Ja, ik ben 21.
0: En het gekke is, ik vertel over Wormerveer. Nou, ik weet dat Els woont in Wormerveer. Ik zie een appje van Jos, die rijdt heen en weer langs Cacao de Zaan, waar ik dus ook iedere dag langs
2: die stinkfabriek.
0: Nou, en weet je dat ik het eigenlijk ook lekker vind ruiken?
2: Ja, het is iets van thuiskomen,
0: ja,
2: hè?
0: Nou, precies dat. Het ruikt naar thuis, ja. En jij hebt ook een herinnering aan Wormerveer.
2: Ja, geboren en getogen.
0: Ja.
2: Ja, en aan het marktpleintje hadden wij altijd zo'n snoepwinkeltje. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren.
0: Nee, ik zit al
2: maar
0: te
2: pieken. Die hadden kauwgomballen. En die man die had een beetje een rare kaak, om het netjes te zeggen.
0: Oh.
2: En een scheef oog. En volgens mij, in de jaren 80 was hij er ook nog wel. En dan lieten we al de kauwgomballen aftellen en die kostte een cent. Dus dan hadden we voor een gulden hadden we kauwgomballen. Nou, die man telde ze keurig af.
0: Ja, dat zijn er een hoop dan. Ja.
2: Ja.
0: En even, wat je zegt aan het Marktplein, dus, want je had daar zo'n platenwinkeltje, dat weet ik nog.
2: Ja, die had je ook. Ja, Erwin van Marsen, of tenminste niet Erwin van Marsen, die zat er in dat zijstraatje.
0: Ja.
2: En dan had je, er zat Vermeulen de fotograaf.
0: Ja.
2: Weet je wie dat nog wat zegt? Ja. En daar links van zat er een snoepwinkeltje.
0: Oh, zat daar een snoepwinkeltje? Oh, dat kan ik me echt niet meer
2: herinneren. Over de viesboer, zeg maar.
0: Maar goed, jij bent ietsje ouder dan ik. Ietsje.
2: Ja, ik ben 21.
0: Ja, dus misschien ken je mijn broer wel, Paul.
2: Paul de Jong?
0: Ja.
2: Nou, nee.
0: Nee, zeg je niks?
2: Nee. Ik ging wel in worden mijn veer naar de kroeg, maar ik had op dat moment Scharrelaar en Ars en Delver. En dan heb ik achteraf, had ik dat al beter moeten over nadenken. Maar goed.
0: Ja, en was dat aan het begin van Ars en Delft of aan het einde van Ars en Delft? Want Ars en Delft bestaat...
2: Dat is het einde van Ars en Delft dan, tegen Kromme Niam.
0: Nee, dat valt wel mee. Want Ars en Delft, tenminste in 1988, is gewoon één straat. Ja.
2: Okay. Ja, nee, maar Ars en Delft is natuurlijk ook breed, hè. Dus het gaat iets verder dan de Dorpsstraat.
0: Ja, nu...
2: Nee, toen ook.
0: Oh, nooit opgevallen. Ja. Nou, weer wat geleerd.
2: Dat was toen. Hij woonde aan de Vaardijk, dat zeg je misschien wel wat, bij de Vorbo, ook zo'n stinkfabriek.
0: Ja, ook zo'n stinkfabriek. Daar gaat Paul laten werken als die groot is.
2: Dan mag je tapijtjes in elkaar zetten.
0: Nee, linoleum, hè? Ho-ho.
2: Ja, die heb je ook, maar die zit in Kromme niet dan, hè? Tapijt heb je ook nog.
0: Is ook zo. Ja. Dankjewel, Jolanda.
2: Ja, leuk. Lekker terug naar
0: Wormerveer. Ja, eventjes in 1988. Dankjewel.
2: Helemaal goed. Doei.

0: Heaven in my hands, een bewering van Level 42. En daarvoor debuut de soirée, Nuit de Folie. En dat staat in de tipparade vandaag. Een beentje uit Marseille in Frankrijk. Dus.
1: Het 8-secondenspel.
0: Oh ja, nou, het is zo eenvoudig. We laten je 8 seconden iets horen. En als je weet wie of wat het is uit de jaren 80, ja, dan win je een enorm prijzenpakket. Zal ik eens even kijken wat er allemaal... Vind je het fijn, Koen, als ik even kijk wat er allemaal in het prijzenpakket zit?
2: Ja, alsjeblieft.
0: Ja, hè? Ja, dan moet ik het even bijpakken. Het staat hier, er staan verschillende dingen ingepakt. Dus moet ik een goede doosje hebben. Als je het meteen bij het eerste fragment goed hebt, dan krijg je de exclusieve NPO Radio 5 bureaukalender. Ja, het jaren 80 doelboek. Dat helemaal vol staat met spelletjes, puzzels, raadsels en verhaaltjes.
2: Oh, mooi man.
0: Ja, en een luxe NPO Radio 5 pen.
2: Juist.
0: Nou, nu loopt de spanning wel op, of niet?
2: Ja, nou en of.
0: Oké, maar het fragment komt zo. Eerst laat ik nog even deze mevrouw horen.
3: Wat kunt u het komende half uur bij ons verwachten? Over precies 2 weken gaan kinderen uit 8 landen strijden om de Danny Kaye Award. En zij doen dat in een groot trots UNICEF gala-programma.
0: Ja, het is wel jammer dat ze nu 13 seconden praat. Want heel verwarrend wordt het daardoor allemaal. Maar wie was dit?
2: Dat is jouw naamgenoot, hè? Astrid Joosten.
0: Dat is natuurlijk helemaal goed. Ja. Ja, grappig is dat. Ik vond het zo mooi. En Astrid op televisie en dan zo'n mooie mevrouw die alles zo goed vertelde. Ik weet het heel goed in 1988. En dat blijft natuurlijk zo met haar. Koen?
2: Ja?
0: Even, jij bent 23, hè?
2: Ja.
0: En heb je nog in militaire dienst gezeten?
2: Ja, daar was ik net uit toen. Ja.
0: Oh, en waar? Ja. Waar was dat?
2: Dat was in Apeldoorn.
0: Oh ja.
2: Ja,
0: ja, in de kazerne. Ja.
2: Ja.
0: En wat ging je toen dan doen?
2: Ja, toen heb ik gewerkt op de gemeente in Woensrecht.
0: Ja.
2: Dat was mijn eerste baantje. Ja, 23, ja, klopt.
0: En wat moest je doen bij de gemeente?
2: Ja, ik zat daar op openbare werken. Op het, achter de balie, zeg maar.
0: Oh, is dat leuk?
2: Ja, dat was leuk. Ja.
0: Oh, gelukkig. Nou, dat is al goed nieuws. Nou ja, ik hoop dat het nu ook leuk wordt. Het kan zijn, ik wil van jou horen wie of wat. En je krijgt maar 8 seconden, hè?
2: Juist, dat is wel kort, hè?
0: Ja, is heel kort. Maar ik heb nog meer fragmentjes. Maar ja, dan moet ik iedere keer iets uit je prijspakket halen.
2: Ja.
0: Ja, nou, daar blikken we nog niet op vooruit. Hier komt hij, de eerste 8 seconden.
2: Kort.
0: Enig idee?
2: Bambaleo. De Gypsy Kings, toch?
0: Wauw, wat goed voor jou.
2: Dat ik dat weet, joh.
0: Ja. Ik denk eerlijk gezegd, als je erover na was gaan denken, had je het waarschijnlijk niet geweten.
2: Nou, inderdaad. Ja, dat is zo'n bekend dingetje. En als je erover na gaat denken, dan kom je bij een heel andere artiest uit, denk ik.
0: Ja, precies. Maar dat deed je niet. Je riep gewoon Bambaleo. En toen zei je gevoel van, nou, dat was de Gypsy. Toen dacht je waarschijnlijk nog heel even, dat kan helemaal niet. Want die hebben ze al gedraaid in het programma vandaag.
2: Ja, dat heb ik gehoord,
0: Dacht je ook nog? Ja. Dat... maar ja, het is wel het antwoord. Dus je hebt het gewoon hartstikke goed. Dat betekent dat je het hele pakket krijgt. Nou, jee, dat wordt heel veel postzegels weer plakken voor ons.
2: Wat een feest. Ja.
0: Ja. Maar dat vinden we niet erg, want het is het allemaal waard. We sturen het naar je op en we wensen je er heel veel plezier. Is het nog steeds, waar zat je ook weer, Woensdrecht?
2: Ja, ik woon in Bergen op Zoom, hoor.
0: Bergen op Zoom, oké. Ja. Nou, dat kan de postbode vast wel vinden. Het komt naar je toe. Veel plezier ervan, Koen.
2: Hartelijk dank. Hartelijk.
0: Gefeliciteerd. Doeg.
1: Dit of dat.
0: Dat hadden we natuurlijk ook nog, de keuze. Tussen Tracy Chapman of Tanita Tikaram. En wat zijn er ontzettend veel aanvragen binnengekomen. En er staat er één zangeres die net gedebuteerd is. Staat klaar hier achter de coulissen van het podium van 1988. En die gaan we dan ook nu aankondigen, naar voren halen. Bedankt voor het stemmen allemaal. 75% van de stemmen. Oh, wacht even. Nee, Tracy Chapman. Tracy, wegwezen. Weg. Tracy Chapman moet gewoon het podium verlaten. Want het was Tanita Tikkaram die de meeste stemmen kreeg. Heel erg bedankt voor het stemmen en het luisteren natuurlijk. En tot in een nieuw jaar in een nieuwe voorstelling van het theater.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
15: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
16: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
17: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
18: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
19: NPO Radio 5. met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: 6 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op geweld. Maar nu mocht er onder strikte voorwaarden één doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Volgspot. Helco Span.

laat schijnen op die onvergetelijke jaren 80. De Vlaamse schrijver Frank van Laken schreef daar een boek over. De jaren 80 van wanhoop naar hoop. En daar spreek ik hem straks ook over. En uit eigen archief hoor je hoe cabaretière Kiki Schippers voor onze Avond van de Kleinkunst in 2018 een vervolglied schreef op Suzanne van VOF. De kunst natuurlijk echt de knoepert van een hit in die jaren 80. En we spelen, net zoals bijna ieder programma hier op de zender de hele week, het 8-seconden-spel. En dat is een spel waarmee je echt mooie jaren 80 prijzen kunt winnen. Vandaag spelen we het 8-seconden-spel met een fragment uit de categorie muziek. Ik heb stiekem alvast even geluisterd. Het is te doen. Echt waar, het is te doen. Dus je hoeft niet heel dapper te zijn om mee te doen. Maar ik zou het wel leuk vinden als je je zou opgeven. Dat kan door nu even te bellen met Sanne op 0800-3000-555. 0800-3000-555. Of stuur even een berichtje als je mee wilt doen met het 8-seconden-spel. Met de NPO Luisteren.

0: Diana Ross, Chain Reaction. En daarvoor Frank Boeien over Winter in Hamburg. Ja, jaren 80 volop, ook muzikaal. En ja, we steken echt tot over onze oren in de jaren 80 deze week op NPO Radio 5. We worden heerlijk ondergedompeld in een gevulde schouderdecennium. We vertellen verhalen, we luisteren naar muziek. En natuurlijk hebben we dan een heel vrolijk Fido Dido t-shirt daarbij aan. De Vlaamse journalist en schrijver Frank van Laken schreef een heel boek over de jaren 80. Het heet De Jaren 80 van Wanhoop naar Hoop. Frank, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: De jaren 80. Nou, we zijn ongeveer even oud, las ik. Dus voor ons de jaren waarin we echt volwassen aan het worden waren. Hè? Zo tussen ons 20ste en ons 30ste.
1: Dat klopt.
0: Voor ons een rollercoaster, maar ook voor de maatschappij een rollercoaster, hè, de jaren 80.
1: Ja, we komen uit hele zware crisisjaren, de jaren 70, de oliecrisis, economische crisis. En als jij inderdaad ongeveer even oud bent als ik, dan weet je ook dat het heel moeilijk was om werk te vinden als jonge twintiger. En dat bleef zo echt wel een aantal jaren duren. Dat was niet zo prettig eigenlijk om dan af te studeren en dan te merken dat die studies eigenlijk voor niks leken. Later is dat wel goed gekomen. En voor ons twintigers kwam daar ook nog eens bij dat ergens halfweg de jaren 80 was daar een nieuw fenomeen, een vierletterwoord, AIDS, waardoor een van de prettigste activiteiten die mensen met elkaar kunnen doen plots gevaarlijk werden.
0: Ja, ja, en dan hing er nog de dreiging van een atoomoorlog boven onze hoofden. Neutronenbommen die al dan niet gestationeerd zouden worden. De jaren 80 waren zeker in de beginjaren eigenlijk best zwarte jaren. Hoewel ik ze zelf toch niet zo ervaren heb, al met al. Vreemd genoeg. Maar misschien is dat jeugdige veerkracht. Maar als jij nou kijkt naar de jaren 80, hè, wat is nou binnen dat decennium voor jou de gebeurtenis? Hè? We noemen nu een paar dingen op, maar wat is voor jou de gebeurtenis die echt die jaren 80 typeert?
1: Typeert, ja, eigenlijk toch opnieuw AIDS. Dus het doorbreken van die ziekte wereldwijd. Waarbij we ja, eerst toch dachten van dit is een homoziekte. Er werd ook de term homokanker werd toen gebruikt. Ja. Echt verschrikkelijke benaming. En pas ja, naar het eind van de jaren 80 toe werd duidelijk dat dit een ziekte was die iedereen kon treffen die onbeschermd vrijde met iemand anders. Dus ja, voor mij is dit toch als twintiger echt wel een doorslaggevend iets geweest van je moet je leven aanpassen. De generaties voor ons die konden onbekommerd seks hebben en heel veel seks hebben en de pil was er nog niks aan de hand. En ja, onze generatie die werd dan toch wel geconfronteerd met iets nieuws, iets akeligs.
0: Ja, en heeft dat jouw leven, als je daar nu naar kijkt, heeft dat jouw leven ook op langere termijn overhoop gegooid? Die beperking, die angst?
1: Nou, uiteindelijk kom je toch wel op een niveau terecht dat je begint te settelen, dat je een vaste relatie hebt. En binnen die vaste relatie heb je dan toch op een bepaald moment de zekerheid dat je veilig bent. Ja. Dat komt dan wel goed op termijn. Maar ja, die onzekerheid van het begin, die sneed er wel in.
0: Frank, als mensen nu de radio aanzetten en ze weten niet zoveel van de jaren 80, dan denken ze waarschijnlijk dat decennium, dat had ik nooit mee willen maken. Wat moeten die mensen afgezien hebben in die jaren? Toch luidt jouw ondertitel van je boek Van Wanhoop naar Hoop. Want aan het eind van de jaren 80 staan de sterren ineens een stuk gunstiger.
1: Dat klopt. We beginnen met de Koude Oorlog. En inderdaad, wat je zei, die vrees voor een nucleair conflict en dat we allemaal niet zouden overleven. Maar naar het einde van de jaren 80 toe krijg je de ineenstorting van het Oostblok. De Sovjet-Unie die implodeert en die toch niet zo machtig blijkt als dat we hier altijd gevreesd hadden. Er komen vredesakkoorden tussen de grootmachten Verenigde Staten en Sovjet-Unie. De val van de muur komt daar nog tussen fietsen in november 89. Dus plots was daar het gevoel van, hey, het komt allemaal goed.
0: Ja.
1: De wereld ziet er veel beter uit. Achteraf bekeken was dat weer naïef. Maar toch, de hoop was op het eind van de jaren 80 toch wel heel groot dat het allemaal goed zou komen met die wereld. En daar komt dan voor mij persoonlijk nog iets bij. Ik heb in 1989 een vrouw leren kennen die uiteindelijk mijn echtgenote zou worden. Dus ja, plots had je daar op alle vlakken hoop, ook ja, op persoonlijk niveau.
0: Ja, geweldig. Is die hoop wel overeind gebleven? De hoop op een vreedzame wereld is inmiddels toch redelijk genadeloos de bodem weer ingeslagen. Maar de hoop op een mooie toekomst samen met je vrouw, die is overeind gebleven. Die hoop heeft zich bewaarheid, hoop ik, voor jou.
1: Absoluut. Helaas is zij vorig jaar overleden, maar we zijn bijna 36 jaar samen geweest. Ja. Ik mag wel zeggen dat het jaar 89 is niet alleen het jaar van de hoop, maar is uiteindelijk toch ook gebleken het jaar van een mooie toekomst.
0: Ja, prachtig. En die begon op persoonlijk vlak met jullie ontmoeting en jullie latere huwelijk. Jaren 80 ook muzikaal natuurlijk een heel interessant decennium. Hè? Michael Jackson, Madonna, Prince. Op filmgebied gebeurde er veel. E.T. Wat vertelt de popcultuur, vind jij, als je daar nu op terugkijkt, over de jaren 80?
1: Als je het over film hebt, dan heb je in de jaren 80 heel opvallend spektakelfilms. E.T. was zo'n spektakelfilm, ja. The Right Stuff. Back to the Future, 3 films, ja, met Michael J. Fox. En het was science fiction, het was vrolijk. Het gaf een beeld van een toekomst die heel rooskleurig was. Als je de muziek bekijkt, ik vond persoonlijk de jaren 80 minder rijk, minder gevarieerd dan de jaren 70.
0: Dat is de leeftijd, 60. Frank. Dat is de leeftijd. Echt, vind ik namelijk ook stiekem een beetje. Maar onze muzikale groeijaren waren natuurlijk, die hebben we zijn alle twee, ik ben 66, jij 67. Onze muzikale groeijaren lagen natuurlijk in de jaren 70. Dus de jaren 80 konden eigenlijk alleen maar een beetje tegenvallen vanuit ons perspectief, toch?
1: Ja, maar disco viel weg en ik vond disco een heel interessante periode in de jaren 70. Punk was maar een heel kortstondige beweging. Reggae viel eigenlijk weg na de dood van Bob Marley in 1981. Dus de variatie was minder goed, maar natuurlijk was er heel veel mooie muziek te horen. Trouwens, jullie draaien daar heel veel uit die periode. Dus ja, er viel al wat te beleven, uiteraard.
0: Ja, maar uiteindelijk zeg je, ik vond die tijd toch minder interessant. Daar zullen misschien mensen die muzikaal opgroeiden in de jaren 80 weer net even iets anders over denken. Maar iedereen heeft zo zijn eigen muzikale decennium natuurlijk. Frank, als je dan kijkt naar de Belgische popcultuur in de jaren 80, welke bands, welke artiesten vielen jou in die tijd positief op van bij jullie?
1: Ja, iemand die jullie ongetwijfeld ook nog wel kennen, Raymond van het Groenewoud.
0: Ja, nog steeds!
1: Die een paar keer aankondigde dat hij het beu was en dat hij ging stoppen met muziek maken, maar die uiteindelijk toch vrolijk bleef doorgaan.
0: Geweldig, ja.
1: En die in die periode ook Liefde voor Muziek heeft gemaakt. Ja. Bijvoorbeeld toch een bekend nummer, ook in Nederland nummer 1, denk
0: zeker,
1: ik.
0: Zeker, Je veux de l'amour ook grote, natuurlijk.
1: Ja,
0: Meisjes, ja, heerlijke nummers, ja.
1: Ja, maar de band voor mij uit België van de jaren 80 was T-Symatic.
0: Maar dat was toer.
1: Dat Arno Hintjes, ja. En die maakte echt wel hevige rock. Ik heb hen misschien wel 10 keer live gezien in die periode.
0: Oh, wow.
1: Dat was echt wel een gebeurtenis. Wall of Sound. Er gebeurde echt heel veel op een podium, dus als je het zou toespitsen op één band, dan kom ik toch bij T-Symatic.
0: Geweldig, de band inderdaad van Arno Hintjes. Ik sprak vorige week toevallig Johan Verminnen en die vertelde dat hij in Brussel woonde tegenover het appartement van Arno Hintjes en dat hij elke ochtend wakker werd met zijn eigen vriendin en dat bij Arno elke dag iemand anders wakker werd. Dus ja, dat Arno steeds een andere vriendin had. En dat was echt zo'n mooi beeld, ook zo'n jaren 80 beeld. En dat past ook wel bij zo'n rock'n'roll image, hè, van Arno Hintjes, toch?
1: Ja, en die werd waarschijnlijk ook iets later op de dag wakker dan Johan Verminnen.
0: Dat want, zou zomaar kunnen, ja.
1: De man leefde toch wel 's nachts meestal.
0: Ja, zo is het. En hij maakte echt heerlijke muziek. Dus toen jij die naam noemde, T-Symatic, dacht ik, die draaien we eigenlijk veel te weinig. Dat gaan we nu doen. Speciaal voor jou, Frank Verlaken. Okay. Dat allemaal vanwege het boek dat jij schreef over de jaren 80, van wanhoop naar hoop. Ik vind het een boek wat echt een prachtig beeld biedt van een decennium dat mij toch ondanks alles dierbaar is. Dus dank je wel voor dit gesprek en het ga je goed.
1: Met veel plezier, dank je wel.
0: Dank je wel. Hoi.
1: Dag.

Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 80? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen toplijst van de jaren 80. De Evergreen Week van de jaren 80. De beste evergreens.

0: The Dire Straits, So Far Away. En daarvoor dus T-Symatic uit België met de legendarische, mag ik wel zeggen, Arno Hintjes.
1: Het 8-secondenspel.
0: Ja, de mooiste herinneringen herleven aan de jaren 80. Ook in het 8-secondenspel, waarbij het erom gaat om zo snel mogelijk de naam van het tv-programma bijvoorbeeld te raden, of een nieuwsgebeurtenis te herkennen, of een bekende hit uit de jaren 80 te herkennen. En in die categorie speel ik vanavond in Volkspot het 8-secondenspel. En dat doe ik vanavond met Marcin Gergoski. Marcin, goedenavond.
2: Goedenavond. Klopt inderdaad.
0: Marcin, mag ik jou vragen wat jouw mooiste herinneringen zijn aan de jaren 80?
2: De mooiste herinneringen aan de jaren 80, ja, dat was toch wel zeg maar het EK in 88.
0: Ja, en, tweede werden we. Nee, we werden kampioen.
2: Nee, eerste. Ja,
0: kampioen, dat is waar. Ja, ik ben niet zo into voetbal, maar dat weet ik dan nog wel, ja.
2: Ja, en we hadden toen een oranje Volkswagen Scirocco. En dat was toen wel, zeg maar, ja, als je daarmee dan de straat op ging, zeg maar, dat was toch wel feest, hoor.
0: Ja, dat was dus echt, dan was je het mannetje. Ja, dat begrijp ik. Maar die had je al eerder, maar die diende goed nadat Oranje had gewonnen. Ja, dat waren geweldige, dat weet ik nog wel, want ik, nou, nogmaals, ik volg voetbal niet zo heel erg, maar toen zat ik bij vrienden te kijken en daarna ging ik naar huis. Ik woonde toen in Utrecht. En dat was echt een volksfeest wat ontstond. Dat had ik nog nooit zo meegemaakt. Ja, ja. Nee, was de eerste keer dat dat zo gevierd werd, echt. Dat was inderdaad heel bijzonder. Dat is voor jou een van de mooiste herinneringen aan die jaren 80.
2: Ja,
0: een van de
2: mooiste. En met Hans van Breukelen, zeg maar. Ja, dat was toch wel, met al die fratsen die hij had, was toch wel bijzonder, hoor.
0: Ja, zeker. Nou, dat is een mooie herinnering. Ik hoop dat je ook mooie muzikale herinneringen hebt. En wat belangrijker is, dat je veel muzikale kennis hebt van de jaren 80. Uit welk jaar ben je, Marcin, als ik vragen mag?
2: 78.
0: Oeh.
2: Ja, toen was ik 10, hè?
0: Ja, het kan, hè? Het kan.
2: Ja,
0: misschien een man met een oude ziel, dat zou kunnen,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, ik hou wel van de hits uit de jaren 80. Dus we gaan ons best doen.
0: Nou, heel goed. Ik leg het heel even uit hoe het spelletje ook alweer werkt. Ik heb 3 fragmenten die allemaal verwijzen in dit geval naar een lied. Het gaat om dat jij de naam van dat lied, de titel van dat lied, weet te raden. Als je het na het eerste fragment al weet, dan win je het volle prijzenpakket. Een bureaukalender, een exclusief Radio 5 bureaukalender voor 27. Het jaren 80 doeboek. Een luxe NPO Radio 5-pen ook. Nou, en steeds als er dan een tweede fragment nodig is om eventueel het goede antwoord te raden, gaat er ook een prijs van af. Dus het is wel belangrijk dat je zo snel mogelijk het goede antwoord geeft. Marcin, zit je daar helemaal klaar voor? Is de concentratie volop aanwezig?
2: Ja, ik ben volop geconcentreerd, dus laat maar komen.
0: Heel goed, dan komt hier het eerste fragment.
2: Ja, dat is de Amazing Stroopwafels met Oude Maasweg.
0: Marcin, ik ben onder de indruk. Hey, meteen goed.
2: Ja, nou, super.
0: Want ik dacht nog, dit is best ingewikkeld. Omdat, nou ja, Oude Maasweg, dat is natuurlijk een prachtig lied met een prachtige tekst. Maar dit was eigenlijk alleen een muzikaal intermezzo wat we hoorden. En op basis daarvan wist je het al.
2: Ja.
0: Wat
2: klopt.
0: Knap.
2: Ja, wat ik al zei, ik hou van die oude muziek. Dus ik luister ook graag naar jullie station. Dus fantastisch.
0: Nou, ik ben toch onder de indruk. Want ik zei nog tegen Sanne, onze regisseur vanmiddag, nou, dit zou nog best iets ingewikkelder kunnen worden. Maar ik ben helemaal verbaasd en aangenaam verrast. En blij voor jou, Marcin. Want wij gaan jou het volledige pretpakket opsturen. Waar gaat dat straks naartoe? Adres hoef je nu nog niet te geven, hoor. Maar ik ben altijd nieuwsgierig.
2: Doetinchem.
0: Heel goed. Op naar Doetinchem met die bureaukalender, dat jaren 80 toeboek en die luxe Radio 5-pen. Ik vond het hartstikke leuk dat je meespeelde. En ik hoop dat je blijft genieten van de week van de jaren 80 hier op NPO Radio 5.
2: Helemaal zeker. Ik ga genieten. Succes met de uitzending.
0: Ja, dankjewel, hè. Marcin, dankjewel, hè. Hoi, dag.
2: Hoi.

0: klassieker. Hoog genoteerd altijd in de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5. Straks vast ook in de toplijst van de Evergreen Week van de jaren 80. En daar kun je voor stemmen. Hè? En dat gaat heel simpel door jouw favoriete liedjes uit de jaren 80 door te geven via nporadio5.nl. Eerder dit jaar moesten we trouwens afscheid nemen van Stroopwafel Rien de Bruin. Maar het trio treedt nog steeds op. Want oudgediende Wim Kerkhoff en Arie van der Graaf krijgen tegenwoordig versterking van Wim's zoon Merlijn. Ja, de jaren 80. Het waren ook de jaren waarin Brigitte Kaandorp doorbrak. In 1983 won zij het beroemde Kamerettenfestival, waarna ze de theaters echt stormende hand veroverde met haar eerste theatershows. En deze conferentie komt uit haar tweede voorstelling. Laat mij maar even, uit 1988.
1: Kijk, moet je opletten. Hoe het dus komt dat, dat iedereen dus al lid is van mijn buurvrouwbeweging. Kijk, moet je opletten. Daar heb ik een hele theorette over. Kijk, mijn theorette begint met stelling A. Zie je het? Nou, stelling A is, iedereen heeft een buurvrouw. Bijvoorbeeld, u heeft hier allemaal al buurvrouw. Nou, u heeft dan bijvoorbeeld maar één buurvrouw. Maar dan zit er wel weer iemand, loopt er langs het theater en dat is dan weer uw buurvrouw, begrijp je wel. Of je woont, trouwens, dat wou ik even zeggen, u bent, hier zitten nou drie mannen. Die zitten zo'n beetje te kijken van, ja, buurvrouw, niks mee te maken. Daar ben ik veel te stoer voor, daar ben ik te veel man voor. Maar dat is onzin, want in deze geëmancipeerde tijden heeft elke man ook zijn eigen buurvrouw bewustzijn. Dus snap je, dus als ik het over buurvrouwen heb, ik meteen ook over buurmannen. Dat jullie er dus ook bij hoor. Maar bijvoorbeeld, nou kijk, bijvoorbeeld als je op de steppen woont in Rusland of zo, dan heb je 10 kilometer verderop wel weer een buurvrouw. Die kan je dan niet zien, maar ze is er wel. Dus stelling A is, iedereen heeft een buurvrouw. Dus dat hebben we nou wel even bewezen. Dus stelling A is, ik heb een buurvrouw. Zie je wel? Nou, en uit stelling A volgt stelling B. Ja, weer een button daar zo. Hier zo. Komt u? Oh, weer de verkeerde kant op. Nou, wachten we hier zo. Nou goed, stelling B. En stelling B is, als ik een buurvrouw heb, dan... Ja, nog, nou weer een button daar zo. Wacht even hoor. Kijk, pas op voor de pinnen. Oh. Kijk, dan ben ik ook een buurvrouw, zie je wel. Nou, en dat is dus de basis van mijn theorette. Het gaat dus eigenlijk over het heb-ben van een buurvrouw, zie ik nu ook pas. Ja. Ja, zie, trouwens, dit moet u natuurlijk niet verwarren met het is geloof ik van Rembrandt geweest. Die zei de hele dag, ik denk dus ik ben. Ja, dat is onzin. Dat is tenminste, die man zal ook niet achterlijk geweest. Dus misschien is dat geen onzin meer in deze theorette. Gaan deze twee bands tegen elkaar wegvallen. En krijg je dus, ik denk dus ik heb. Ja, dat is onzin. Ik kan wel de hele dag op een bankje in het park gaan zitten. Denk ik, heb een villa met een Rolls Royce en een zwembad. Kom ik thuis, heb ik alleen maar een flat met een fiets en een aquarium. Dus dat is onzin, ja. Dus dit is echt onzin. Ze zegt, ik heb dus ik ben. Nou, wat zie je dan? Kijk, heb ik helemaal thuis uitgedacht. Dit is een buurvrouw. Zij is een buurvrouw, dus zij heeft ook aan allebei de kanten een buurvrouw. Zie je, maar deze buurvrouw heeft ook weer aan alle kanten een buurvrouw. En zij ook weer. Zie je het wel? Nou, zij heeft hier weer een buurvrouw. En zij hier ook weer. Nou, wat zie je dan? Hier zit een soort centrale, allesverbindende buurvrouw. Zie je? En dat ben ik dus. Ja. Nee, maar dat is eigenlijk iedereen hoor. Dat ben ik niet alleen. Eigenlijk is iedereen een soort centrale, allesverbindende buurvrouw. Nou, en wat zie je nou? Nou zijn we dus via over de hele wereld allemaal buurvrouwen van elkaar. Nou, vind je het niet gezellig? Nou, ik vind het zo'n gezellig idee dat iemand in Amerika is in feite in principe gewoon buurvrouw van iemand in Afrika. Of van iemand in Azië, zie je het? Of van iemand in Australië, zie je het? En die weer van iemand in Europa, zie je het? Zie je het? Ja. Ja, zie je het? Nou, en wat betekent dat nou? Dat is nog het mooiste. Wat betekent dat? Dat je dus gewoon, waar dan ook op de wereld, in welke willekeurige stad, en nou kan je gewoon even iemand aanbellen voor een kopje koffie. Gewoon even gezellig bijpraten over de kinderen en je man of ziektes, lichamelijk ongemak en etter en pus en zo. Dat soort dingen. Ja. Nee. Of bijvoorbeeld je staat in de supermarkt, je hebt niet genoeg geld bij, kan je het even van je buurvrouw achter je lenen, weet je. Ja. Hartstikke makkelijk. Hele erge gezellige en praktische beweging is het eigenlijk, die buurvrouwbeweging. Dus daarom probeer ik iedereen zich bewust te laten worden van zijn eigen buurvrouwschap. Dus daarom heb ik die buttons dus laten maken. Alleen heb ik dus gemerkt dat mensen vaak, die zijn zich dan wel bewust van hun eigen buurvrouwschap, maar die durven dat niet te uiten, zeg maar. Die durven elkaar niet aan te spreken op straat en zo. Want dat doe ik ook wel eens. Dan zeg ik tegen mijn vrouw op straat, gewoon die ik niet ken, zeg ik dan, mevrouw, als ik een kopje koffie drinken, zegt ze, ga weg, ik mens. Ja, weet je, dus daarom heb ik thuis een soort rollenspel ontwikkeld. Dat kunnen we misschien wel even doen. Kijk, dan doen we het zo. Dan bent u de ene wildvreemde buurvrouw. Ben ik de andere wildvreemde buurvrouw. En dan komen we elkaar op straat tegen. Of op straat tegen. En dan, dan zeg ik gewoon tegen u heel spontaan, goedemiddag buurvrouw. Zegt u heel spontaan, goedemiddag buurvrouw. Zeg ik, kopje koffie? Zegt u, ja, gezellig. Zullen we het zo over doen dat u een beetje weet hoe u zo'n gesprek zou kunnen beginnen ongeveer? Wacht, dan doe ik even mijn jas aan. Wacht even. Dus ik loop zo meteen over straat. Ik ben de ene wildvreemde buurvrouw. U bent de andere wildvreemde buurvrouw. Nou, ik kom u dus tegen. Ik zeg goedemiddag buurvrouw. U zegt goedemiddag buurvrouw. Ik zeg kopje koffie. Zegt u ja, gezellig. Oké? Okay? Nou. Okay, dus ik loop zo te winkelen zo. En dan, oh ja, dan zeg ik tegen u goedemiddag buurvrouw. Kopje koffie. Nou, dat spreekt toch aan, hè, eigenlijk. Ja. Ik wist niet dat hier al zo'n buurvrouw bewustzijn heerst, eigenlijk. Ja. Ja. Nou is het natuurlijk wel zo, zometeen ben ik er niet meer bij. Dus dan zou u het eigenlijk even gewoon onderling moeten oefenen. Want als we nou zo even kijken, dat bijvoorbeeld nou het hele balkon, alle balkons zijn dan de ene buurvrouw, jullie die hier beneden is dan de andere buurvrouw. En jullie roepen dan, even kijken, jullie roepen naar beneden, goedemiddag buurvrouw, jullie roepen goedemiddag buurvrouw. Dan roepen jullie weer een kopje koffie, zeggen jullie weer, ja gezellig. Kan dat, zullen we het zo even doen? Oké, okay, nou dan gaat hij, 1, 2. Ik zou zeggen, ga nu gaan.

0: Onze Volkspot zoektocht naar die ene naam van een bekende artiest of theatermaker uit de Lage Landen. Drie cryptische aanwijzingen, die moeten jou op weg helpen. En dit is de eerste aanwijzing voor vanavond. Ik hou van zingen, acteren en comedy. Ik hou van zingen, acteren en comedy. Maar wie gaat er schuil achter die omschrijving? Als je denkt te weten, stuur een berichtje met de app van NPO Luister. Maak kans op zo'n prachtig setje Volkspot fietslampjes. Of bel Sanne op 0800 3555. Ik hou van zingen, acteren en comedy.
1: Raad. Mijn naam.

Is dat Sandsfield? Hoe jaren 80 wil je het hebben? All around the world. Ik gaf je één aanwijzing in Raad Mijn Naam. Ik hou van zingen, acteren en comedy. En er komen echt zoveel verschillende namen binnen. André van Duin wordt vaak genoemd. Door Maas bijvoorbeeld en door Gerrit. Anneke zoekt het in een wat jongere generatie. Zij denkt aan Elise Schaap. Tineke denkt aan Alex Klaassen. Ja, inderdaad. Zingen, acteren, comedy. Dini dan weer aan Simone Kleinsma. Ook een hele goede suggestie. Maar degene die we zoeken zit er nog niet bij. Dus ik heb nog een tweede aanwijzing voor je. En straks eventueel ook nog een derde. Maar dit is de tweede. Ik werkte samen met onder andere Jan Blazer, de Mounties en Donkey Shocking. En ik hou dus van zingen, acteren en comedy. Wie zoeken we? Bel Sanne als je denkt te weten om wie het gaat. 0800 3000 555 of stuur een berichtje met de NPO Luister-app.

0: Ja, ook bekend geworden in de uitvoering van Madness, vertelt Sanne mij net. Die ken jij beter volgens mij dan deze van Tracy Ullman,
1: zeker,
0: toch?
1: Ja, die is ook net wat sneller.
0: Net wat sneller, maar deze vond ik ook wel leuk.
1: En dan heet hij My Girl.
0: Nou ja, zo is dat dan. Ja, dat was misschien voor Madness toch net een brug te ver, hè, om My Guy te zingen.
1: Dat was in die tijd nog niet.
0: Nee, precies.
1: Uitstekend gekund, denk ik.
0: Dus van My Girl naar My Guy, het is allemaal net van welke kant je de liefde bekijkt. Tracy Ullman was dat aan het einde van het tweede uur. Nee, het eerste uur van Volspot, straks het tweede uur. Het wordt hartstikke druk gebeld, hè, voor Raad Mijn Naam.
1: Ja, het was een goede hint, deze.
0: Een goede hint. Nou, er komt straks nog een derde hint voor wie die nodig heeft. En straks, dat is ook leuk, jij was daar volgens mij ook bij, in 2018, de avond van de Kleinkunst in Amsterdam.
1: Zeker.
0: Noel Havens zong daar Suzanne uit de jaren 80 en Kiki Schippers gaf een enorm vilijn muzikaal antwoord daarop. Weet
1: zo
0: je dat nog?
1: Goed is
0: ja,
1: die.
0: Leuk
1: ja.
0: Hè? Gaan we straks nog een keer naar luisteren. Na het nieuws van 7 uur, dus ik hoop dat je bij ons blijft. Bij Volspot. Tot zo, het nieuws.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
4: 7 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt nu onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en daar een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Volkspot. Helco Span.

0: Ja, een waardig vertegenwoordiger van de Italo-pop. Eros Ramazzotti en Terra Promessa.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam. Raad mijn naam.
3: Raad mijn naam.
0: We naderen de ontknoping van Raad Mijn Naam, maar we zijn er nog niet. Ik hou van zingen, acteren en comedy. En ik werkte samen met onder andere Jan Blazer, de Mounties en Donkey Shocking. Maas denkt aan Jacques Kleuters, mijn waarde collega Jacques Kleuters van de Sandwich, iedere zondagochtend. Donald Jones, wat een origineel idee, Ineke. En wat leuk om überhaupt zijn naam weer een keer te lezen. Maar ook hem zoeken we niet, dus ik heb nog een laatste aanwijzing. 15 jaar lang vond ik voorspoed vanzelfsprekend. 15 jaar lang vond ik voorspoed vanzelfsprekend. Wie zoeken we? Welke man of vrouw uit de Nederlandse of Vlaamse showbiz? 0800-3000-555. Bel Sanne als je denkt te weten om wie het gaat. Of stuur een berichtje met de NPO Luister-app.
1: Raad.
2: Raad.
1: Mijn naam.
2: Mijn naam.

0: Ja, en dit is een van de liedjes waarop ik gestemd heb voor de toplijst van de Evergreen Week van de jaren 80 aanstaande vrijdag. Dus als je mij nou plezier bedoelt, dan stem je ook op Vulcano en een beetje van dit.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.
3: Raad mijn naam.
4: Raad mijn naam.
0: Ja, ik had 3 aanwijzingen voor je, zoals gebruikelijk in Raad mijn naam. Ik hou van zingen, acteren en comedy. Ik werkte samen met onder andere Jan Blazer, de Mounties en Donkey Shocking. En 15 jaar lang vond ik voorspoed vanzelfsprekend. Wie zoeken we vanavond? Goedenavond, met Heilko. Met wie spreek ik?
5: Met Frank te Laat.
0: Dag Frank, goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Frank, 3 aanwijzingen. Naar welke aanwijzing dacht jij te weten om wie het zou kunnen gaan vanavond?
5: Donkey Shocking.
0: Na Donkey Shocking?
5: Ja, ja.
0: Oh, interessant. Maar dat zouden nog best veel namen kunnen zijn dan. Maar Donkey Shocking, jij dacht na Donkey Shocking, die man of vrouw, die zoeken ze. En wie zoeken we dan, denk je?
5: Joke Bruis.
0: Dat is helemaal goed, Frank. Van harte gefeliciteerd.
5: Dankjewel.
0: Want inderdaad, Joke Bruis is later gaan samenwerken met de mannen van Donkey Shocking. Met onder andere Jacques Leuters. Hè? En heb jij die voorstelling gezien dan, dat je dat zo goed weet?
5: Heel lang geleden. Maar
0: ja, dat is lang geleden. Ja, dat was een bijzondere combinatie. En ze werkte inderdaad ook met de Mounties en met Jan Blazer.
5: Ja.
0: Zingen, acteren en comedy, nou dat spreekt voor zich. Hè. Ze deed het allemaal en allemaal op enorm hoog niveau. Ja. En die laatste, nou die vatte je vast ook, hè. 15 jaar lang vond ik voorspoed vanzelfsprekend.
5: Ja, ja.
0: Natuurlijke verwijzing naar Toen was geluk heel gewoon, waarin ze Nel Kooijman speelde, de vrouw van Jaap Kooijman, een rol van haar ex-man Gerard Cox. Ja, echt een bijzondere vrouw, Joke Bruis. Ik zag haar heel graag, omdat ze op de een of andere manier kon ze echt heel grappig zijn, maar ook heel gedistingueerd. En ze kon ook nog eens prachtig zingen. Ik heb haar niet vaak live gezien. Jij wel dus, begrijp ik.
5: Ik heb een theatervoorstelling van haar gezien, ja.
0: En hoe was dat?
5: Ja, dat was in de najaren eigenlijk. En dat was een hele bijzondere met 2 gitaristen trad ze op van een Zigeunerorkest.
0: Oh, wat bijzonder. En wat voor repertoire zongen ze dan? Zongen ze dan ook het repertoire van dat orkest?
5: Nee, een beetje jazzy.
0: Dat kon ze dus ook al?
5: Jawel, zeker.
0: Geweldig. Ja, ik vond het een veelzijdige vrouw. Vorig jaar is ze natuurlijk overleden. En het mooie is, nu op 2 oktober krijgt zij in Theater Metro Walhalla in Rotterdam een tributeconcert aangeboden. Met onder andere haar man, vibrafoniste Frits Landersbergen. En dan wordt haar oeuvre en haar legacy echt geëerd. En dat verdient ze dus ook wel, hè?
5: Zeker wel, ja.
0: Nou, ik feliciteer je van harte, Frank. Waar gaan de kaartjes... De kaartjes? Nee, hadden we maar kaartjes voor Joke Bruis. Dan konden we de tijd mooi terugdraaien. Nee, dat kunnen we helaas niet. Waar gaan de fietslampjes naartoe?
5: De fietslampjes?
0: Ja?
5: Naar mijn adres bedoel je?
0: Nou, het adres moet je zo aan Sanne geven. Maar ik ben altijd zo benieuwd in welke plaats die lampjes dan straks voorbij komen.
5: In Rotterdam natuurlijk.
0: In Rotterdam, ja. Ik had het kunnen weten. Nou, ze gaan naar Rotterdam. De thuis.

0: opgave van Joke Bruis. Frank, dankjewel voor het meedoen. En heel graag tot een andere keer, hè?
1: Oké.
0: Dankjewel. Dag, hoi. Ja, Joke Bruis, wij laten er graag natuurlijk nog een keertje horen. En we hebben een liedje uitgezocht uit de jaren 80. Want in 1989 bracht Joke Bruis haar eerste soloshow in het theater. Joke Bruis zingt de moestaal met als opening dit sprankelende nummer. 'Tis Bruis met puntjes op de ei.
2: Ik ben hier.

0: Elke zaterdag en zondag op NPO Radio 5, Volkspot.
1: Hoort u nu een hele bijzondere vogel? De Polifinario.
2: Goed!
0: Met Helco Span.
1: En tenslotte hoort u de Kroet.

Van oorsprong kwam hij uit Tunesië, deze F.R. David. En in 1982 scoorde hij zijn grootste hit met Words. Volgende week, zondag en maandag, brengt het Amsterdams Kleinkunstfestival in de Kleine Comedie in Amsterdam een ode aan Bram Vermeulen, die dit jaar 80 zou zijn geworden. Aanstaande zaterdag hoor je daar meer over hier in Volkspot. Ja, de jaren 80 echt zijn jaren waarin hij zich echt verder ontwikkelde als solo-artiest natuurlijk, Bram Vermeulen. En ja, als het nou toch over dat stemmen gaat, hè, voor die toplijst van de Evergreen Week van de jaren 80, dan hoop ik ook dat dit liedje aanstaande vrijdag hoog in die lijst terechtkomt. Stemmen voor die lijst kan trouwens nog steeds via nporadio5.nl. Ja, dit lied, ja, als het gaat om de lijst van de allermooiste kleinkunstnummers uit de jaren 80, dan staat het sowieso in de top 10. Maar eigenlijk verdient het ook wel een top 10 in die toplijst, vind ik dan toch altijd. Dit is Bram Vermeulen en De Steen.

Randy Crawford. Heerlijke stem. You might need somebody. Ja, gisteren hoorde je hier in Volkspot Nol Havens al, toen samen met de Nederpop All Stars in hun uitvoering van Eén Kopje Koffie van VOF de Kunst. En ook vanavond is Nol Havens weer te horen, nu met een live opname van een andere grote hit uit de jaren 80 die hij heeft gezongen, namelijk Suzanne. Een nummer dat op de planken van de voornoemde Kleine Comedie, waar dus ook die Bram Vermeulen hommage plaatsvindt, werd uitgevoerd tijdens de Avond van de Kleinkunst, die wij met Volkspot een aantal jaren organiseerden samen met het Amsterdams Kleinkunstfestival. Tijdens die avonden hoorde je altijd eerst een grote Nederlandstalige hit, vaak gezongen door de originele uitvoerende, nu dus ook, gevolgd door het vervolg op die hit, geschreven door een vertegenwoordiger van een jongere generatie. Ik zou zeggen, luister nog eens mee. Naar allereerst Suzanne, en daarna het vervolg op die hit, geschreven en gezongen door Kiki Schippers.

allemaal. Suzanne is echt een meezinger. Dus ik wilde hier ook een meezinger van maken. De tekst is Me Too. En de melodie gaat zo. Me Too, da too, Me Too, da too. Dat is hem. Lukt dat? Kom maar. Me Too, da too, Me Too, da too. Dat is hem. Even de balkons bij elkaar. Kom maar. Me Too, Me Too. Heel goed, oké. Okay. En nu beneden. Kom maar. Me too, da too, Me too. Oké, even de mannen, dat ze ook weten hoe het voelt. Me too, da too, Me too, da too. Oké, okay. En nu de vrouwen, kom maar.

22. Kiki Schippers, haar antwoord in 2018 op Suzanne van Verwoef de Kunst. En het mooie was om te zien hoe Nol Havens op het podium van de Kleine Comedie toch ook wel een klein beetje het leidend voorwerp was op dat moment. En dit is Sint Pop uit Duitsland van Alphaville.

0: je weet het, onze redacteuren reizen door het hele land om mooie voorstellingen te zien, concerten bij te wonen, of ze lezen een goed boek of luisteren naar een podcast. En ja, Sanne is vanavond mijn steun en toeverlaat hier. En Sanne, eerst, ik moet mijn respect voor je uitspreken. Nou, want ik weet, je bent al 3 weken aan het verbouwen. Je huis is een zootje. Neem me niet kwalijk. Je bent aan het stuken. Morgen komen er vloeren. Er moet nog geschilderd worden. Ook als je thuis komt, moet er straks nog geschilderd worden. Ja. En toch zit je hier.
1: De verf zit in mijn haar.
0: Dat had ik nog niet gezien. Maar toch zit je hier. Dus respect daarvoor.
1: Nou, wat lief.
0: Ja. Nou weet ik inmiddels wel dat je een enorme goede methode hebt gevonden om je dan toch nog een beetje te ontspannen tussen alle werkzaamheden door.
1: Ja, daarvoor ben ik niet naar het theater gegaan, maar gewoon naar de bank.
0: Nee, dat ging ook niet. Ja, naar de bank. Wel zo'n comfortabel. Ja, precies.
1: Want er is nu op Netflix een nieuwe versie van The Eight Club.
0: Van Saskia Noord.
1: Van Saskia Noord, ja. En dat is een 7 afleveringen tellende serie. Nou, dat vind ik al lekker. Dat je niet 4 maanden hoeft te kijken voordat je iets af hebt.
0: Overzichtelijk, ja.
1: En elke aflevering zie je een verhoor. Wordt er iemand anders van de 7 hoofdpersonen verhoord? Dus iedereen.
0: Er is een moord gepleegd, hè? Daar gaan we vanuit.
1: Ja, maar dat weet je nog niet. Als je begint te kijken.
0: Dat weet je nog niet. Oh, sorry.
1: Er is een
0: heb ik nu iets heel belangrijks weggegeven?
1: Nou ja, misschien, maar.
0: sorry.
1: Het wordt al vrij snel duidelijk. Er is iemand dood van die 7. En het wordt dus verteld aan de hand daarvan. Het zijn 7 hele rijke vrienden in Bergen, in een mooie kustplaats in Noord-Holland. En ze hebben een soort van perfect leven. Grote huizen met dikke zwembaden. Allemaal beige beige geklede kinderen op de vrije school. Ze hebben een soort kliek om jaloers op te worden.
0: Ja,
1: want er is geld bij de vleet.
0: Ja, ja.
1: Heel veel feesten. Maar je hebt wel dus de hele tijd het gevoel, hier, er klopt iets niet. Er worden dingen niet uitgesproken.
0: Het is niet helemaal transparant.
1: Een bom gaan ontploffen een relatie gaan ontploffen. Nou, en dat gebeurt er dus ook, want er eentje is dood.
0: Ja, en dan worden dus al die andere mensen worden dan verhoord. En is dan iedere aflevering zo'n verhoor, als het ware?
1: Ja, en dan wordt dus per persoon wordt er dan verhoord. Dus die kant van het verhaal wordt er verteld.
0: Wat een goede vorm, zeg. Zullen we even luisteren naar een korte samenvatting van een paar fragmenten, zodat we een beetje de sfeer te pakken krijgen van de Eetclub?
1: Ja.
2: Wat wilde u ons vertellen?
3: Alles. We wilden de stad uit. Het lag zo mooi.
4: Het is hier doodstil.
3: Hoi. Wie zijn dit? Soms ontmoet je gewoon mensen en dan voelt zo'n nieuwe vriendschap bijna als een soort verliefdheid.
4: Draai maar voor me, jongens.
3: We zaten in een bubbel. Vonden alles leuk aan elkaar. Voelden ons veilig.
4: Ik denk dat het tijd is voor een fucking feestje.
2: Komen jouw vrienden dan aan al dat geld?
3: Ja.
2: Waarom was Hanneke zo achterdochtig? Wist ze iets?
5: Bij een brand in Bergen aan Zee is gisteravond een 46-jarige man omgekomen.
2: Iedereen weet toch wat er gaande was bij jullie?
0: Ja, je hoort de suspense, hè? In die kleine quotejes hoor je die suspense al. Ja. En ik hoor ook dat er mensen net nieuw zijn in die vriendengroep.
1: Ja, ja, dus de hoofdpersoon, gespeeld door Loes Haverkort, die komt met haar man daar net wonen. En die wordt dus ontzettend meteen opgenomen in die vriendengroep. En dat is dus een beetje jaloersmakend. Iedereen is ontzettend gezellig. Met elkaar alles kan. Lekker naakt zwemmen. Alles van elkaar lenen. Iedereen past op elkaars kinderen. Dat je denkt, oh ja, dit is echt heerlijk. En je hebt de hele tijd het gevoel, er moet iets ontploffen. Want dit klopt ook niet wat er gebeurt.
0: Nee.
1: Het is dus echt een thriller. Ik zit er helemaal in. Ik heb hem nog niet klaar. Want ik heb nu 2 avonden gekeken en ik ben 2 keer in slaap gevallen. Dat ligt zeker
0: dat
1: niet
0: ligt
1: aan de serie.
0: Het verbouwen en het schilderen.
1: Dat ligt gewoon aan mij. Ik ben moe ervan. Dus iedere keer moet ik weer een stukje terug om weer op te starten. Maar ik hoop dat ik hem vanavond uitkijk.
0: Ja, als je dus vanavond uitgestuukt en geschilderd bent, dan ga je weer lekker op de bank op.
1: Ja.
0: En dan ga je naar de laatste afleveringen kijken.
1: Ja.
0: Daar doen grote acteurs aan mee.
1: Ja.
0: Hè? Je noemde al even Loes Haverkort, maar er zijn er meer.
1: Ja, ook Noortje Herlaar doet mee. En Charlie Chan Dagelet, ken je die?
0: Ja.
1: Remco Vrijdag.
0: Oh, wat leuk.
1: Het is echt een hele leuke. Rivka Lodijzen, die speelt ook heel goed. Want zij is de actrice die, zij heeft de rol van de vrouw die het allemaal die op een gegeven moment zegt, maar hier klopt iets niet. Wat is hier aan de hand? Wat gebeurde er met dat geld? Wat is er? Zij is dus eigenlijk de slimste,
0: ja,
1: denk ik.
0: Ja, ja, zij is de katalysator eigenlijk van het hele verhaal.
1: Ja, en zij kan ook zo goed woedend kijken. Zij is echt een hele, ik vind haar een heel erg goede actrice. Het is gewoon heel erg goed gespeeld, vind
0: ja,
1: ik.
0: De Eetclub naar het boek van Saskia Noord. En ja, waar kunnen we dat allemaal bewonderen?
1: Het staat op Netflix. Het staat nu net op Netflix.
0: Kijk, heel goed. Ja. Dus als je moe bent van het stukken het schilderen, of je hebt gewoon zin in een reet spannend verhaal, De Eetclub naar het boek van Saskia Noord. Sterkte met het afschilderen vanavond.
1: Dank je wel.
0: Hoe laat komen de mensen met de vloer morgenochtend?
1: Half acht morgen, dus moet klaar zijn.
0: Nou, zal er alle sterkte, maar je hebt nog een paar afleveringen Eetclub te gaan, gelukkig.
1: Zo is dat.
0: Dank je wel, hè.
1: Graag gedaan.
6: Dans, broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knolraap en lof, schorsen heren en prei, op bladzijde 85 van onze bundel.

ging het in Volkspot over de bijzondere vriendschap in de jaren 80 tussen schrijver Jan Brokke en de Russische pianist Yuri Egorov. Regisseur Sander Burger maakte daarover de speelfilm Yuri, die vanaf 15 oktober te zien is in de bioscoop. En daardoor moest ik ook denken aan een eerder onwaarschijnlijke vriendschap die ik in de jaren 80 opbouwde met de Noorse zanger Jan Teigen. Ik leerde hem en zijn vrouw Anita Skorgan kennen tijdens het Songfestival van 1982 in het Engelse Harrogate, waar ik een heel geanimeerd interview met hem had. En een paar maanden later alweer kwamen we elkaar opnieuw tegen, maar toen in Knokke in België, waar zij Noorwegen vertegenwoordigde op de Knokke Cup. Een heel klein en charmant songfestival. We deelden ook hetzelfde hotel op dat moment. Eigenlijk kwamen we elkaar elke dag tegen, we ontbeten samen. En ja, er ontstond iets van een vriendschap. Ik bezocht hun repetities en ja, ik was hartstikke blij natuurlijk toen zij juist die Knokke Cup ook wonnen. Nou, lang verhaal kort, aan het einde van de week werden er adressen uitgewisseld. En jawel, regelmatig kwam er een pakketje uit Noorwegen. Met bijvoorbeeld zijn nieuwe LP of platen die hij had gemaakt met zijn comedygroep Primavera. En echt, ik heb ze allemaal nog. En één keer kwam er een krabbeltje van Jan. Dat hij aan een nieuw songfestivalliedje werkte. Het zou een heel eenvoudig liedje moeten worden over de toonladder. En het zou Do, Re, Mi moeten heten. Het leek hem alvast geknipt voor het songfestival. Nou, Jan Teigen was op dat moment op het toppunt van zijn roem in Noorwegen. Dus toen hij zich met Do, Re, Mi in 1983 inderdaad inschreef voor de Noorse voorronde, won hij die ook met gemak. En dus kwamen we elkaar voor de derde keer in één jaar opnieuw tegen. In München dit keer. En echt, dat was een mooi en warm weerzien. En het is eigenlijk onnodig om te zeggen voor welk liedje ik vooral duimde in dat jaar.

0: Ja, Tiger naar 1983 en Doremi. Einde van Volkspot. Straks heel veel plezier bij Jury en zijn muzikale fruitmand. Wij zijn er zaterdag weer. Dan is musicalster Stanley Burleson bij ons te gast. Hij komt vertellen over de show waarin hij dit seizoen te zien is. Musical Nights. En gespot door Span komend weekend is het nieuwe album van Jentel en de Boer. De Dagen. Ik wens je een mooie week van de jaren 80. En graag tot zaterdag.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: 8:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn gearresteerd worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over 3 verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Frankrijk. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel terugkeerde naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legt het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De muzikale fruitman. Jury van der Geest.

Alco Span van het programma Volspot hiervoor. Die eindigde met Noorwegen en bij begin ermee de muzikale fruitmand en het Oslo Gospel Choir. Je hoort de Brits over Troubled Water op de zondagavond. Het is 7:07. En daarmee zeg ik een hele goede avond en van harte welkom bij de muzikale fruitmand. Het verzoekplatenprogramma van de EO. Mijn naam is Joeri van de Geest. Tot 11 uur vanavond worden hier weer een hele hoop bruggen ooggeslagen. Ik heb een verzoek van Ter Schelling. We gaan ook nog naar Hendrik Ido Ambacht en waarschijnlijk nog wel heel wat andere plekken ergens in Nederland. Of misschien wel daarbuiten. Zoals gisteren ook ergens een verzoekplaat vanuit Frankrijk binnenkwam. Ja, dat mag je doen vanavond. Een brug slaan naar een ander. Moet je denken aan iemand die jarig is. Een stel dat al jaren is getrouwd. Of een buurvrouw die je gisteren voor het eerst weer hebt gesproken met Burendag. Ja, je kan het zo gek niet bedenken. Je hebt tot 11 uur vanavond de tijd om te bellen naar 0800 3000 555 of door een bericht te sturen met de NPO Luister-app. 0800 3000 555 of de NPO Luister-app. En het eerste verzoek van vanavond gaat naar Hendrik Ido Ambacht. Daar wonen Gerrit en Willy Stolk Hoefakker. En afgelopen maandag op 21 september waren ze 60 jaar getrouwd. Hun kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen en

afgelopen maandag op 21 september waren ze 60 jaar getrouwd. Hun kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ze zeggen dat ze God dankbaar zijn dat pa en ma, opa en oma dat in goede gezondheid mochten vieren. En ze laten ook weten, ons gebed is dat zij in de toekomst zich dag aan dag gedragen weten door de Heere God, onze hemelse Vader. Gerrit en Willy, van harte gefeliciteerd met jullie diamanten huwelijk. En namens jullie hele familie klinkt hier een toekomst vol van hoop.

gisteren langs een klimbos. Dat is zo'n bos met van die taalbruggen waar je dan hoog tussen de bomen moet klimmen. Ik heb het ooit één keer gedaan, maar een echte klimmer, dat ben ik niet. Nou, dit lied gaat over Zaccheus en hij is het wel, wellicht noodgedwongen. Hij woonde in Jericho en toen Jezus daar langs liep, toen kwam de hele stad erop af. En Zaccheus, die was klein, zag dus niets en klom die in een boom. Ja, heel veel vrienden had hij niet, want als belastinginner maakte hij zich rijk over de rug van heel veel andere mensen. En toch was het Jezus die onder die boom stopt, hem bij zijn naam roept en zelfs bij hem thuis wilde komen om te eten. Nou, de man die iedereen liever kwijt dan rijk is, die werd gezien. En Lars Scherven die zong over die ontmoeting. Zaccheus hier in de muzikale fruitmand. Dan ga ik nu even de overstap maken naar het heerlijke Terschelling. Want daar zitten momenteel Hester en Wieger Boonstra uit Appingedam in hun camper. En vandaag maken zij nog één overstap, namelijk naar hun 43ste huwelijksjaar. Hun zus en zwager Gerda en Douwe die schrijven: lieve Hester en Wieger, vandaag is het jullie trouwdag, 42 jaar alweer. Wij willen jullie van harte feliciteren en hebben met elkaar al heel wat meegemaakt. We kijken daarom dankbaar achterom en denken ook aan elkaar in de toekomst. God zegen voor dit nieuwe jaar. Nou, Hester en Wieger, van harte gefeliciteerd. Ook namens de muzikale fruitman, 42 jaar getrouwd. En daarbij een lied die daarbij past, namelijk Psalm 42. Het wordt jullie aangeboden door Douwe en Gerda, Marjolein Keizer en Woorden van Vroeger.

Het christelijk residentie mannenkoor onder leiding van Aad van der Hoeve. Jezus, mijn heiland. Ja, een vriend, dat is iemand bij wie je alles kwijt kunt. De grote zorgen, maar ook de kleine dingen die je 's avonds nog bezighouden. Nou, Joseph, dat was een Ier die in Canada woont. Hij schreef het lied Welk een vriend is onze Jezus rond 1855 als een troost voor zijn moeder. En die woonde ver weg in Ierland en hij kon niet bij haar zijn, maar hij wijst haar op iemand die dat wel kan. Nou, en het woord vriend, dat komt van Jezus zelf. En dat las hij in de Bijbel. Want Jezus, die zei namelijk in de Bijbel tegen zijn leerlingen: ik noem jullie vrienden. Nou, dus ontstond zo het lied Welk een vriend is onze Jezus. Het is zojuist aangevraagd vanuit Groningen. Wouter en Gina, die belden naar 0800-3000-555. Nog geen 20 minuten geleden en nu klinkt het alweer op de radio. Zo snel kan het gaan hier in de muzikale vrijband. Het is een bemoediging voor iedereen die momenteel wel wat steun kan gebruiken. Laten Wouter en Gina weten.

0: Joke Buijs en welke vriend is onze Jezus?
1: Die ene goede buur of juist die verre vriend? Verras ze met een lied. Vraag een nummer aan in de muzikale fruitmand. Gebruik de NPO Luisterapp of bel vanavond spontaan naar 0800 3000 555.
0: Henk Kamverbeek uit Zwartsluis, een hele goede avond, Henk.
2: Ja, Juri, met Henk Kamverbeek inderdaad. Alleen, ik woon niet in Zwartsluis, wij wonen in Hogeveen.
0: Oh, Hogeveen.
2: Maar, okay. Maar waar het vandaag om gaat, Jan en Henny, die wonen in Zwartsluis.
0: Dat is het verhaal, ja.
2: Ja.
0: Ja, en die hebben wat te vieren. Wat hebben ze te vieren?
2: Die zijn aanstaande dinsdag, 29 september, zijn ze 50 jaar getrouwd. En dat vinden wij een plaat bij de muzikale fruitmand waard.
0: Ja, heb je dat al eens een keer eerder voor ze gedaan, of andersom?
2: Andersom wel, want Ali en ik, wij waren 1 juli jongstleden, waren wij 50 jaar getrouwd. En toen hebben Jan en Annie ons verrast met een aanvraag in de muzikale fruitmand. Die hebben Halleluja van Händel hebben ze voor ons gedraaid.
0: Prachtig.
2: Dus, ja, ja. Dat was ook heel erg mooi. Heel erg mooi.
0: Dus jullie hebben het 50-jarig huwelijk erop zitten. Nou, nu zijn je broer en schoonzus aan de... Nou, voor hun is het nu zover. Wat betekenen zij voor jullie?
2: Nou, best heel veel. En wij zijn blij dat wij altijd een goede band gehad hebben met elkaar. Maar ik heb het je ook geschreven toen onlangs onze moeder opgenomen is in een zorgcentrum. Hebben Jan en Henny en trouwens Herman en Arie en andere broer en schoonzus in Zwartsluis de zorg voor mijn moeder eigenlijk wat meer op zich genomen. En in die tijd zijn wij steeds verder naar elkaar toegegroeid. Dus wat dat betreft is de band met name de laatste tijd heel erg sterk.
0: Nou, dat is sowieso iets om ondankbaar voor te zijn. En dat heeft ook te maken met het lied dat je aanvraagt. Ik wil u, o God, mijn dank betalen. En dat vraag je voor klopt. Jan en Henny aan. Waarom dit lied in het bijzonder?
2: Ja, nou ja, eigenlijk de tekst van het lied zegt eigenlijk alles al. Hè? Want als je zo lang voor elkaar gespaard mag zijn en blijven, dan mag je God daarvoor bedanken. En dat is het lied wat wij aangevraagd hebben.
0: Nou, en dan kan het ongetwijfeld niet anders dat Jan en Henny momenteel ook aan het luisteren zijn naar jou, Henk. Wat zou je ze nog willen meegeven voor hun gouden huwelijk?
2: Nou, ik vind het fantastisch dat zij ook voor God bespaard zijn gebleven al die tijd. En omdat we zo kort na elkaar 50 jaar huwelijk hebben mogen beleven. Want wij zijn natuurlijk net zo dankbaar daarvoor. Gaan wij 10 oktober aanstaande vieren wij dat met onze familie gezamenlijk. En dat is natuurlijk ook hartstikke fijn.
0: Nou, ik vond het mooi, Henk, dat je het even persoonlijk wilde toelichten. Ik denk dat ze er ontzettend dankbaar voor zijn.
2: Ik hoop het.
0: Dank je wel.
2: Ik hoop het.
0: En een fijne zondag.
2: Graag gedaan. Dankjewel hoor. Jij ook.

Dat was Ik wil u, o God, mijn dank betalen, gezongen door het koor Jubilate Deo. Ja, het klonk voor het 50-jarig huwelijk voor Jan en Henny. Namens Henk en Ali, hier in de muzikale fruitmand.

alleen kent mijn gebed, de stille vraag.

De band Lef en Hoe ik worden ga. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Zo begint de psalm die vanavond klinkt voor Kees Noorlander uit Gouderak. Ja, iemand kijkt omhoog naar de bergen en vraagt zich af waar zijn hulp vandaan komt. En het antwoord, dat is eenvoudig. Van God die dag en nacht over je waakt. De familie Noorlander die schrijft: van harte gefeliciteerd met je 45e verjaardag. We wensen je gezonde en gezegende jaren toe. Nou, Kees, van harte gefeliciteerd. En voor jou klinkt nu namens je familie Psalm 121, de verzen 1 tot en met 4.

Dat was Psalm 121 voor Kees Noorlander uit Gouderak, die 45 jaar is geworden. En zijn familie die koos voor deze psalm, Psalm 121, de versen 1, 2, 3 en 4. De koorzang klonk hier in de muzikale fruitmand, waar een lied aanvragen vanavond heel makkelijk gaat. Moet je denken aan een psalm die je misschien wel in de kerk vanmorgen hebt gezongen of nog kent van vroeger. Mag ook een lied zijn dat op je trouwdag klonk, of een gospel waar je voet vanzelf van meetikt. Nou, aan jou de keuze om vanavond een lied aan te vragen en dat door te bellen. Het gratis telefoonnummer is 0800 3000 555. En anders kun je een bericht sturen, heel makkelijk, via de NPO Luister app. Ik zie bijvoorbeeld Bas zichzelf al melden. Henk is erbij. Pedro, Antje, Sabrina en Bart, dank voor jullie berichten. En ook Anneke Schoenmaker, die luistert op dit moment. Ze heeft 7 vriendinnen in Hardenberg, allemaal momenteel verbonden via de radio. Ja, en een van die vriendinnen die gaat morgen naar een hospice. En Anneke die denkt vanavond in het bijzonder aan haar en aan alle vriendinnen samen. Nou, Anneke, ik wens jou en je vriendinnen heel veel sterkte en een Gods nabijheid in de dagen die komen. Voor jullie klinkt nu dit lied over Jezus die de overwinnaar is. Jezus, overwinnaar, van Kees Kraaienoord.

Kees Kraaienoord en Jezus, overwinnaar in de muzikale fruitmand van zondag 27 september. Goed om te weten dat we ook een website hebben, nporadio5.nl/de-muzikale-fruitmand. Daar staat een hele grote knop en als je daarop drukt, dan kun je een verzoeklied aanvragen en als het ware reserveren. Kan dan een datum selecteren van de uitzending waar je graag een lied voor wil aanvragen. En als ik nog plek heb, dan stuur ik een mailtje terug, een persoonlijk mailtje om je te bedanken. En ook ter bevestiging dat jouw verzoeklied ook daadwerkelijk in de uitzending komt. Dus denk je vanavond, er zit een mooi feestje aan te komen of een ander jubileum. Of ik wil er gewoon zeker van zijn dat ik weet wanneer mijn verzoeklied eraan komt. nporadio5.nl/de-muzikale-fruitmand. We zijn er nog tot 11 uur.

Kinderen in Namibië groeien vaak op in gebroken gezinnen. Racisme, verslaving en werkloosheid bepalen hun dagelijks leven. Met onze steun krijgen kinderen veiligheid, onderwijs en begeleiding en ouders hulp om te herstellen en een inkomen te verdienen. Zo krijgen gezinnen weer hoop en kinderen de kans om gewoon kind te zijn en zich volop te ontwikkelen. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Namibië.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 9 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaan-oever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte de powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De muzikale fruitmand. Juri van der Geest.

Heel veel bands die noemen zich naar de plek waar ze vandaan komen, maar deze groep noemde zich naar de plek waar ze het vaak zongen, namelijk Oak Ridge. Het was een geheime stad in Amerika, want tijdens de Tweede Wereldoorlog werd daar achter hele hoge hekken aan een atoombom gewerkt. En nou ja, de projecten was zo geheim dat de mensen die er woonden en ook daar werkten eigenlijk nauwelijks dat stadje uit mochten. Nou, voor een avondje uit kwamen ze er dus niet vandaan. En daarom kwamen de zangers naar hunzelf toe met gospelmuziek. En zo kwam deze groep aan haar naam. De Oak Ridge Boys, hoorde je net, met God Will Take Care of You. Komen mooie berichten binnen via de NPO Luister-app. Antje die luistert en geniet van de muziek. Ze ging vanmorgen naar een kerkdienst, een kerk dicht bij huis, maar voelde zich niet helemaal ter gemak. En ze geniet nu extra veel van de muziek. Nou, dankjewel dat je dat laat weten, Antje. Sietske, die vindt het mooi dat deze liederen ook tot de beste evergreens worden genoemd. Nou, dat zijn het zeker, want het is muziek die al heel lang meegaat, Sietske. En die ook zeker meegezongen kan worden. En waar nodig ook nog wat muzikale herinneringen naar boven halen. En Helene, die stuurt ook nog een berichtje. Die schrijft, het is echt tijd voor de zondagavond met deze muziek. Ze laat weten ook al gestemd te hebben voor de lijst met de muziek van de jaren 80. En vanochtend keek ze nog naar Nederland Zingt op zondag. En ook nog naar de Eucharistieviering op televisie. En verder heeft ze een hele rustige zondag gehad. Dank voor de berichten die binnenkomen via de NPO Luister-app. Je kunt me daar nog tot 11 uur vanavond bereiken met een leuk berichtje. Maar natuurlijk ook met een verzoeklied. De NPO Luister-app die staat vanavond voor je open. En anders mag je bellen naar 0800 3000 555. 0800 3000 555 voor een mooi muzikaal verzoeklied in de muzikale fruitmand. Dan mag ik nu een verzoek afleveren in Vries. Dat is de naam van de plaats waar Farm Residence staat. Het is een kleinschalige woonplek voor begeleid wonen. Nel Jongste Nuchtere, die is daar lotgenoot. En zij vraagt vanavond een lied aan voor iedereen die te maken heeft met een postnatale, chronische of terugkerende depressie. Voor familie, lotgenoten, mensen in een instelling of begeleid wonen. En dus ook voor de bewoners van Farm Residence in Vries. Nel die schrijft, laten we hen niet vergeten en zeker de jongeren niet. Houd moed, eens komt alles goed. En voor hun klinkt dit lied van Esther Timms. Oh, wat een dag.

0: Wat een dag zal dat zijn. Esther Teams klonk hier.
1: Die ene goede buur, of juist die verre vriend? Verras ze met een lied. Vraag een nummer aan in de muzikale fruitmand. Gebruik de NPO Luister-app of bel vanavond spontaan naar 0800 3000 555.
0: Ja, het wordt vaak gezegd, hè. Een goede buur is beter dan een verre vriend. Gisteren was het Burendag en werd door het hele land opgeruimd. Mensen dronken koffie met elkaar, maakten eindelijk eens kennis met de mensen van een paar huizen verderop. En dat oude spreekwoord, dat blijkt dus nog altijd waar. Vanavond denken ook Thea en Jan van der Steen aan hun buurt in Pernis. Een dorp midden in tussen de Rotterdamse havens is dat. En ze vragen een lied aan voor al hun buren daar. En dat is een lied vol dank. Een lied dat werd geschreven door een dominee in Duitsland, midden in een tijd van oorlog en ziekte. En dan zul je denken, nou, zal hij misschien een klaaglied schrijven, maar dat was het niet. Het was een lied van dankbaarheid aan God voor alles wat hij geeft. Dankt, dankt nu alle God, klinkt nu namens Thea en Jan van der Steen uit Pernis.

0: Het hervormd evangelisatiekoor Deo Juvante uit Huizen onder leiding van Bert Mol. Zongen zij dankt nu alle God.
1: De psalm van de week.
0: Het is zondagavond en dus hoor je weer de psalm van de week. Het duurt nog wel heel even. Zometeen om 9:45 hoor je de psalm van de week. En dat is de psalm met de meeste stemmen. Nou, stemmen kan via de NPO Luister-app. Vanavond is de keuze tussen psalm 86 en psalm 116. Nou, ik ga beide psalmen aan je voorstellen en aan jou is vervolgens de keuze welke psalm wil je graag helemaal horen. Stemmen kan dus via de NPO Luister-app met als eerste keuze psalm 86, de versen 3 en 6. Heer, door goedheid aangedreven, gezongen door het christelijk Krimpensmannenkoor onder leiding van Hans van Blijderveen. En daartegenover staat psalm 116, de versen 1, 10 en 11. God heb ik lief. En dat wordt gezongen door Jubilate Deo uit Woudenberg onder leiding van Addy de Jong. Stemmen kan u via de NPO Luister-app psalm 86 of psalm 116. Volgende week vrijdag dan is het groot feest voor Rondo, want dan is hij jarig en hoopt hij 77 jaar te worden. En vanavond vraagt hij alvast een lied aan voor zichzelf en als een tractatie voor alle luisteraars van de Fruitmand. En hij laat weten dat hij ontzettend blij is dat hij deze leeftijd mag bereiken. En het lied dat hij kiest, dat past daar goed bij, want het kijkt niet alleen dankbaar terug, maar ook met vertrouwen vooruit. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Joke Buijs, die zingt het vanavond voor jou, Rondo, bij Nederland Zingt.

Joke Buijs bij Nederland zingt en wat de toekomst brengen mogen. Ik heb een lied klaarstaan dat een bijzonder verhaal vertelt. Een bijzonder verhaal uit de Bijbel. Meester, de stormwind giert woedend. Giert razend, ja, zo heet het lied. En dat is het lied dat Dini Knop vanavond kiest voor Beb de Ruiter. Begin dit jaar verliest Beb haar man na 61 jaar huwelijk. En ja, dat is natuurlijk een heel leven samen. En dat laat een ontzettend grote lege plek achter. En Dini en Beb die zongen samen in een zangkoor in Boskoop. En Dini laat erbij weten, Beb is een ontzettend lieve, dappere vrouw voor wie ik dit lied heel graag zou willen laten horen. Meester, de stormwind giert razend. Het hervormd kerkkoor Kampen zingt het samen met het interkerkelijk kerkkoor Dronten onder leiding van Harry Hamer.

Dat was Meester de Stormwind giert razend. Het klonk voor Beb de Ruiter namens Dini Knop een lied over Jezus in het bootje op het meer die de storm tot rust brengt. Ja, ondertussen wordt er druk gestemd voor de psalm van de week. De stemmen die komen binnen via de NPO Luister-app. Kies je voor psalm 86, Heer door goedheid aangedreven, of voor psalm 116, God heb ik lief. Stemmen kan nog steeds via de NPO Luister-app. En zometeen om 9:45 dan hoor je de uitslag. En tussen al die stemmen door komen er ook nog heel veel verzoeken binnen. En deze vind ik vooral heel mooi, omdat die laat zien hoe dit programma van generatie op generatie gaat. Henk en Inge Bronkhorst uit Garderen die vragen een lied aan voor hun lieve kinderen. Mirjam en Gerard Bos. Mirjam en Gerard, voor jullie klinkt namens jullie ouders het mannenensemble Espressione onder leiding van Arjan Wouters met het lied Mijn Heer, ik heb u nodig.

Opwekkingslied 763, Ik heb u nodig. Het klonk voor Mirjam en Gerard namens hun ouders. Adrie uit Zierikzee die denkt vanavond aan zijn vrouw Koba. Ze is spierreuma en Adrie die schrijft het volgende. Vandaag was het weer een hopeloze dag. Ik hoop dat ze minder pijn krijgt en dat het morgen weer beter mag gaan. En ik kies daarbij een psalm van iemand die zich ook te neergeslagen voelt. En toch spreekt die dichter zichzelf steeds weer moed in met de woorden die in deze psalm terug blijven komen. Hoop op God. Psalm 42, vers 1 en 5 klinkt vanavond in de uitvoering van het Katwijks Christelijk Mannenkoor Jubilate.

Psalm 42, vers 1 en 5. Het hijgend hert der jacht ontkomen. Klonk voor Koba in Zierikzee namens haar man Adrie. En ja, met name die ene zin, maar de Heer zal uitkomst geven, die bezorgt toch iedere keer weer kippenvel. Rieks van den Berg die vraagt een lied aan. En dat allemaal ter nagedachtenis aan zijn jongste zusje Tiziana, die op 56-jarige leeftijd is overleden. Vandaag, precies een jaar geleden, op 27 september. En Rieks die vraagt een lied aan. Dat ook staat in de bundel van opwekking. Groot is uw trouw, o Heer.

De opwekking bent en groot is uw trouw, o Heer. Ja, als je 51 jaar getrouwd bent, dan heb ik even een hele simpele rekensom op nageslagen. Dan ben je meer dan 18.000 dagen met elkaar samen. 18.615 dagen. Ja, al die keer samen opstaan, samen de dag doorkomen. Hendrik Ellen en Gerda Ellen Cornelis, die hebben dat meegemaakt. Gisteren was het zover, 51 jaar getrouwd. En de zus Fanny die denkt vanavond aan hun en wil ze graag feliciteren met een lied, ja, dat je toch uitnodigt om terug te kijken en om alle zegeningen te tellen van al die meer dan 18.000 dagen samen. Tel ze één voor één. Nou, dat gaan we dan maar eens doen. Hendrik en Gerda, van harte gefeliciteerd. En voor jullie namens Fanny, tel uw zegeningen één voor één. Dit is de Martin Mans Formation met solist Arne van Ommen.

0: Tel uw zegeningen, tel ze één voor één. Het was de Martimans Formation hier in de muzikale fruitmand. Kijk naar de klok en ik zie dat het 9:45 is.
1: De psalm van de week.
0: En dus is de strijd gestreden voor de psalm van de week. Vanavond kon je kiezen tussen psalm 86 en psalm 116. Psalm 86, Heer door goedheid aangedreven. Tegenover psalm 116, God heb ik lief. Dankjewel voor alle stemmen en berichten via de NPO Luister-app. Ik zie voor psalm 86 onder andere stemmen van Anneke, Lisanne, Marcel, Henrita en Erland. Emmy, die vindt het eigenlijk best wel lastig, laat ze weten. Ze zegt, ja, beide zijn hele mooie psalmen, maar ik stem op psalm 86. Herken ik zeker, Emmy. Het is vaak echt een moeilijke dubio. Arjan, die stemt voor het eerst op... psalm 86, daar gaat hij voor. Ja, nou, die stem die telt mee, Arjan. Voor psalm 116 stemmen van onder andere Gerda, Tieneke, Ellie, Berry, Jetty, Arjo, Marianne, Albert, Wim, Willeke die zegt... Prachtig, psalm 116. En voor Robert is dit meer dan zomaar een psalm. Hij schrijft dat psalm 116 dierbare herinneringen naar boven brengt. Ja, psalm die hij zijn hele leven bij zich meedraagt. En Henk die stemt op psalm 116... omdat het de lievelingspsalm is van zijn vrouw Wilma. Nou, die stemt dan eigenlijk voor twee. Vind ik mooi. De stemmen die zijn geteld en met een ja, toch wel weer kleine meerderheid... is het alsnog geworden, psalm 116. En we gaan luisteren naar de verzen 1, 10 en 11... die gezongen wordt door Jubilate Deo Woudenberg.

De psalm van de week, psalm 116. En Sietske die laat nog even weten, ja, vers 1 was een van de eerste psalmen die ik in mijn kinderjaren leerde. Ja, dat is toch bijzonder. Onze oudste dochter die zong toen zij een jaar of 5 was de laatste regels. Hij schenkt mij chips. Keer op keer op keer. Het blijft in mijn herinnering een gezegende avond voor jullie allemaal. Nou, dankjewel Sietske en een leuke anekdote. Zijn meer dan welkom in de NPO Luister-app. Net als de verzoekliederen voor vanavond. Je kunt tot 11 uur vanavond contact opnemen met de muzikale fruitmand. Niet alleen in de NPO Luister-app, maar je mag ook bellen als je dat makkelijker vindt. 0800 3000 555. En we hebben ook een website voor een reservering voor een van de komende weekenden. nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. Ik vind het lief van je, Bart, dat je vanavond denkt aan je oma. Je laat een berichtje achter in de app. Oma Gerda, van harte gefeliciteerd met uw 92ste verjaardag. Met daarbij 2 kusjes. Nou, oma Gerda, u bof maar met zo'n lieve kleinzoon. 92 jaar geworden en voor u klinkt namens Bart het christelijk mannenkoor Urk met de avondzang.

bent u al bereid? Het christelijk mannenkoor Eiland Urk met de avondzang. Het klonk voor oma Gerda, 92 jaar is geworden. En namens haar kleinzoon Bart, die contact met de fruitmand opnam, klonk dit lied zojuist hier op NPO Radio 5. De muzikale fruitmand is er nog tot 11 uur vanavond. Als er nog een verzoek is dat ik voor jou of namens jou mag draaien, het is meer dan welkom. Zometeen na het NOS Journaal van 10 uur hoor je een verzoek.

0: Psalm Project, Psalm 139 met zometeen het NOS-journaal. Met daarna een verzoek voor Christophe en Karin. Je hoort het zometeen naar de NOS.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 10:00, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman, Mathieu van der Poel, reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt bij een graad of 19. In de rest van het land zonniger met temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De muzikale fruitman, Joeri van der Geest.

Olita Adams en het lied Beams of Heaven. In de NPO Luister-app komen vanavond heel veel tevreden berichten binnen over alle muziek die vanavond al mocht klinken. Een lied voor een ander, dat komt echt aan, als ik de NPO Luister-app mag geloven. Dat het soms mag ontroeren en blij mag maken als er iemand is die een lied voor je aanvraagt. Nou, zou je vanavond zelf nog iemand willen verblijden met een lied? Dan mag je een berichtje sturen met de NPO Luister-app of bellen 0800 3000 555. En er staan al heel wat verzoeken klaar, die hoop ik allemaal voor 11 uur vanavond te laten klinken. Ja, voor sommige luisteraars staat er deze week een bijzondere reis op het programma, zoals voor Christophe en Karin. Christophe Alverink en Karin Martens die gaan donderdag op bedevaart naar Banneu in het oosten van België. En Ellie die wens hun een veilige reis, veel devotie en een behouden thuiskomst. En ze kiest daar een lied bij dat al eeuwen oud is. Een tekst die teruggaat naar de 13e eeuw. Geschreven door Thomas van Aquino in het Latijn. En de woorden die betekenen zoiets als: het brood van de engelen wordt brood voor de mensen. Het lied gaat over het avondmaal, of de eucharistie zoals de katholieken dan zeggen. Iets hemels dat heel dichtbij komt voor gewone mensen. En Ellie denkt vanavond ook aan haar zus Jetty van Helden. Haar man die zou komende vrijdag jarig zijn geweest. Christophe en Karin, een hele goede reis toegewenst. En Jetty, heel veel sterkte. Namens Ellie.

Stichting Bouw Uw Troon en Verwelkom Jezus. Dit is de muzikale fruitmand op de zondagavond. Het is 27 september, 16 minuten over 10. En al 50 jaar maakt Martin Zonneberg muziek. Doet hij in de kerk en verder buiten. Hij is componist, dirigent, organist en pianist. En heel veel mensen kennen hem ook van de EO en van Nederland Zingt. Van al die jaren werd hij samen met heel veel muzici en koren. En nou, daaruit groeiden dan weer vriendschappen voor het leven. Zoals ook met Martin Mans bijvoorbeeld, die je eerder vanavond nog hoorde. Nou, in dit jaar viert Martin zijn jubileum. En Jaap Groenendaal, die vraagt vanavond een lied aan voor Martin. Vanwege zijn jubileum dat deze week wordt gevierd. Nou, Martin, van harte gefeliciteerd met 50 jaar muziek. En Jaap Groenendaal, die vraagt een lied voor je aan. Het lied Grote God, ik wil u loven.

was The Smith Ensemble met Look at the World. Het was een uitnodiging om eens even goed om je heen te kijken naar de zon en de regen, naar de bloemen, de bergen en de rivieren en naar de seizoenen die steeds weer terugkomen. Nou, misschien verwonder je daar zelf ook wel over, zeker nu de herfst is begonnen en de bladeren weer beginnen te kleuren. Dit lied zegt dan: dank God alles voor wat Hij heeft gemaakt. Look at the world. Nou, Dini, je belde vanavond naar de muzikale fruitmand om even wat jeugdherinneringen naar boven te halen. Je schrijft: bij het volgende lied heb ik een hele leuke herinnering aan vroeger op de padvinderij. Als we dan weer teruggingen naar huis, dan zongen we met z'n allen dit lied. Het lied Stilte over alle landen. En dat klinkt vanavond in de uitvoering van het Rijnlands Christelijk Mannenkoor.

Rijnland, Christelijk Mannenkoor, Vox Humana en Stilte over alle landen. Ik hoop dat je hebt meegezongen, Dini. Net zoals je vroeger deed bij de padvinderij. Stilte over alle landen. En de muzikale fruitmand is al zo lang op de radio dat er vanzelf vaste waarden in komen te zitten. Nou, wat dacht je van de vaste luisteraars? Rini en Gerrit uit Scheveningen. Zij zijn twee van de vele vaste namen in de NPO Luister-app. Leuk om weer een berichtje van jullie te ontvangen. Ja, zij zeggen ook, wat zou de muzikale fruitmand zijn zonder de avondzang? Klonk eerder vanavond al en hebben ze natuurlijk helemaal gelijk in. Maar er zijn meer vaste waarden, zoals het volgende lied, Lichtstad met uw paarlepoorten. Die hoort er ook zeker bij. Ieder weekend is het weer genieten van dat lied. En vanavond wordt het weer aangevraagd door Kobi. Kobi Verschoof vraagt het aan voor dominee Jetty Scheurwater. Ja, zij gaat vandaag met emeritaat na 28 jaar. En ja, emeritaat is eigenlijk een moeilijk woord, maar ja, betekent eigenlijk dat een dominee met pensioen gaat. Nou, Jetty blijft wel dominee, maar hij heeft dan geen eigen gemeente meer. Nou, Jetty, van harte gefeliciteerd. En alle goeds voor deze nieuwe tijd, laat Kobi weten. En voor jou klinkt dus de Lichtstad met uw paarlepoorten. De samenzang van Nederland zingt.

Laat het alvast een voorproefje zijn voor de Nederland Zingdag die volgende week zaterdag plaatsvindt. Helemaal uitverkocht. Ja, dit is toch een mooi voorproefje ervan. De samenzang bij Nederland Zingt. Lichtstad met uw paarle poorten. Ik heb een lied klaarstaan. Dat wordt aangevraagd door Adriana Heijboer. Het is terug te vinden in een van de vele liedbundels. In dit geval Weerklank. Lied 472. Wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn wil is wijs en heilig. Het christelijk koor Jichdol Jahu gaat het zingen onder leiding van Bert Notenboom.

0: het christelijk koor Jigdal Jahu. En wat God doet, dat is wel gedaan.
1: Van jong tot oud, sommige muziek brengt generaties samen. Vraag dat ene lied aan dat jullie raakt. Stuur vanavond nog een bericht via de NPO Luisterapp of pak de telefoon en bel 0800 3000 555.
0: Ja, ik hou van Katwijk. Het is een ontzettend mooi dorp met hele leuke mensen. En ja, dan heb je daar natuurlijk ook nog eens de mannenzang. Zo'n 1600, 1700 mannen die daar samen zingen in de nieuwe kerk van Katwijk. Begreep dat er binnenkort weer een paar avonden op de planning staan en dat die hartstikke zijn uitverkocht. Nou, vanmorgen op zondagochtend is het bij mevrouw Voice uit Katwijk aan de Rijn helemaal misgegaan. Ja, het was tijd om naar de kerk te gaan voor haar, maar de accu die bleek leeg. En dan denk ik dat het gaat om de accu van de fiets. En dus moest ze vanmorgen thuis blijven. Nou, en daarom sturen Jaap en Anja haar vanavond een bemoediging. Ja, want ze vonden het natuurlijk niet zo leuk dat ze thuis moest blijven. Ze vragen vanavond een lied aan voor mevrouw Voice, 91 jaar. En ze vragen een lied aan van de mannenzang Katwijk. En dat kan zeker. Nou, ik hoop dat u bij deze alsnog een klein beetje bemoedigd wordt, mevrouw Voice. En dat u alsnog een hart kan meezingen. Namens Jaap en Anja is dit de mannenzang Katwijk met het lied God en God alleen.

De mannen van Katwijk en God alleen. Dat klonk voor mevrouw Voice uit Katwijk aan de Rijn. Vanmorgen kon ze niet naar de kerk omdat de accu van de auto leeg was. Hopelijk net hard meegezongen met God en God alleen. Ja, het zijn grote vragen die voorbij komen in het volgende lied. Waarheen leidt de weg die we moeten gaan? En waarvoor zijn wij op aard? Het zijn grote vragen waar je misschien zelf ook wel eens mee worstelt. En dit lied zingt die vragen op de melodie van Amazing Grace. En ja, voor wie gelooft is het antwoord natuurlijk Jezus zelf. Die zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Emmy die vraagt dit lied vanavond aan omdat ze het jou gunt als luisteraar van de Muzikale Fruitmand. Ja, ze wens je heel veel luisterplezier met dit lied van Mieke Telkamp.

Op de melodie van Amazing Grace zong Mieke Telkamp Waarheen Waarvoor op verzoek van Emmy. Ja, zo zit er in de muzikale fruitmand van alles. Moet je denken aan psalmen, gezangen, koren en solisten, liederen van vroeger en van nu. En laat Antoinette in de NPO Luister-app weten dat ze heel veel gezangen heeft mee kunnen zingen vanavond. En dat voelt zo goed.

Fernando Ortega en I Will Sing of My Redeemer. Ja, zo naderen we langzaam het einde van deze muzikale vrijmand voor de zondagavond. Het is 11:10. En ik krijg nog wel een heel mooi verzoekje binnen van Sietske. Sietske Koops, die komt met een troostvol en bemoedigend lied voor alle luisteraars. Het Taizé-lied Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel. Klinkt in de uitvoering van het kleinkoor vocaal onder leiding van Johan Bredewaals bij Nederland Zingt.

Het klein koor vocaal onder leiding van Johan Bredewoud. En bij God ben ik geborgen. Ja, het mooie van de muzikale vrijmond is dat achter elk lied een verhaal zit. Een herinnering of juist een gevoel. Ja, het mooie daarvan is dus dat bij ieder lied waarvan je denkt, nou, dat is niet helemaal mijn lied, misschien niet helemaal mijn smaak, dat het juist voor de ander dat wel is. En dat maakt dit programma zo rijk in mijn opzicht. Ja, Rita Sturm die kiest vanavond een lied met een uitnodiging van Jezus zelf. Hij zegt namelijk tegen iedereen die moe is en zware lasten draagt, kom naar mij, dan geef ik je rust. Ja, en hij gebruikt daarbij een beeld uit het boerenleven van toen. En nou, tegenwoordig misschien ook nog wel het juk. Dat is zo'n houten balk die dan over de schouders van ossen wordt gelegd, zodat ze samen de ploeg konden trekken. En Jezus die zegt dan ook, mijn juk, dat is zacht en mijn last is licht. Daarover gaat het lied dat Rita vanavond aanvraagt. Rita Sturm van het Urker Mannenkoor. Eiland Urk. Het lied komt alle die vermoeid en belast zijn. Dat gaat over die oproep van Jezus zelf.

0: Namens Rita Sturm, deze mooie uitnodiging van het christelijk mannenkoor Eilandweer komt alle die vermoeid en belast zijn. Ja, dank voor de vele berichten in de NPO Luisterapp. Ellie, Emmy, Willeke, ze bedanken allemaal voor deze avond. En Willeke die schrijft dat ze weer intens heeft genoten, geluisterd en meegezongen. En ook Robert uit Oude Pekela, die heeft genoten. Nou, dat hoor ik natuurlijk graag en... Ik heb besloten om volgend weekend er gewoon weer te zijn. Verzoeken daarvoor kun je nu al doorgeven. nporadio5.nl/demuzikalefruitmand. Hoop ik er volgend weekend weer te zijn met jou.
1: EO, geloof, hoop en liefde.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Vorige maand werden al 2 Nederlanders uitgezet die in Israël in het civiel-militaire coördinatiecentrum werkten, dat toezicht moet houden op het staakt het vuren. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er wel nog steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten van de 2 ziekenhuizen kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan en daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer de laatste tijd al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. De op voorhand beladen Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland is makkelijk gewonnen door de Ieren. Binnen een half uur stond het al 3-0 en dat werd ook de eindstand. In de aanloop naar het duel was er onenigheid binnen de Ierse ploeg over wel of niet spelen tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. Na een stemming bleek dat een meerderheid wilde dat de wedstrijd doorging. Ierland speelde met zwarte armbanden om en de aanvoerder schudde alleen de scheidsrechter de hand. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land is het zonniger en stijgen de temperaturen tot maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, begin van maandag 28 september. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaan-oever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land en die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten in Servië wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. En het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 2:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar volgens de Oekraïnse president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. Afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nu of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, het raakt bewolkt en in het